0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
3: Clara Live.

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is over de volledige ontwapening van de Palestijnse terreurbeweging Hamas in Gaza. Volgens Trump heeft de door hem zelf opgerichte Vredesraad die overeenkomst bereikt. Die zou de basis moeten vormen voor een nieuw Palestijns bestuur in Gaza zonder Hamas. Een internationale troepenmacht zou dan toezien op het bewaren van de vrede. Israël heeft het akkoord nog niet bevestigd. Volgens het Franse persbureau AFP hebben vertegenwoordigers van Hamas dat wel gedaan. Er zijn nu al 15 migranten omgekomen toen ze probeerden om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Die stad ligt op het uiterste puntje van Noord-Afrika aan de Middellandse Zee en is Spaans en dus Europees grondgebied. Vermoedelijk zijn de migranten verdronken toen ze vanuit Marokko naar Ceuta probeerden te zwemmen. De afgelopen dagen staken zo'n 1500 migranten de grens naar Ceuta over. De opvangcentra daar zitten intussen overvol, veel mensen slapen op straat en aan de Marokkaanse kant staan nog duizenden mensen te wachten. De Spaanse regering stuurt tientallen militairen om de grenzen te helpen bewaken. Premier Sanchez brengt vandaag ook een bezoek aan Ceuta. Tegen 1 september mogen er in Brussel geen deelsteps of deelfietsen meer rondrijden. De Raad van State heeft de vergunningen van 3 aanbieders geschrapt. De klacht kwam van een 4e aanbieder, omdat er fouten zouden zitten in die vergunningen. En dat is nu bevestigd. Brussel had al beslist om vanaf 2027 alle deelsteps te verbieden. Dat wordt nu dus 4 maanden vroeger, zegt Steven Vierens van Brussel Mobiliteit.
1: We gaan nu in een officiële brief aan alle operatoren melden dat voertuigen moeten verwijderd worden van de openbare ruimte. Gezien de zomervakantie en zo en de operationele moeilijkheden geven we dan nog tot 1 september dat de voertuigen van de openbare ruimte verdwenen zouden moeten zijn.
0: Sport Anderlecht en AA Gent gaan een voorronde verder in het Europees voetbal. Anderlecht versloeg Hammarby uit Zweden na een sterke tweede helft. Het werd 3-1. Bij de rust stond Anderlecht nog 0-1 achter. Maar het publiek heeft mee het verschil gemaakt, zegt speler Ali Mamar.
2: Het begon slecht aan de wedstrijd, maar ik denk dat de reactie het belangrijkste is in deze soort wedstrijd. En zeker met het publiek die ons altijd steunt. Dus dat was het publiek heeft vandaag een grote rol gespeeld in onze overwinning.
0: Anderlecht gaat nu naar de derde voorronde van de Europa League. De tegenstander daar wordt PAOK Saloniki. In de Conference League mag ook AA Gent naar de volgende voorronde. Tegen Tcherkassy uit Oekraïne stond het na verlengingen nog altijd 0-0. Maar Gent haalde het met de strafschoppen. Het weer vandaag wisselend bewolkt, later kans op buien in het westen bij temperaturen tot 29 graden. Morgen en zondag zomerweer bij zo'n 30 graden en ook begin volgende week hetzelfde weer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Signor.
1: Zeven uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Volgens Donald Trump is er een historisch akkoord over de ontwapening van Hamas. De afgelopen maand was voor de kust de beste juli sinds corona en Anderlecht en AA Gent gaan een voorronde verder in het Europees voetbal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van de Palestijnse terreurbeweging Hamas in Gaza. Het zou de door hem opgerichte vredesraad zijn die na maanden van onderhandelen tot een akkoord is gekomen. En Lucas Lecluze, wat zou dat dan inhouden?
2: Wel, volgens dat akkoord zou Hamas bereid zijn om al zijn wapens af te staan. Dat gebeurt niet ineens, maar in verschillende fases. En in ruil voor die ontwapening zal het Israëlische leger zich ook beetje bij beetje terugtrekken uit Gaza. Er zou een internationale vredesmacht aangesteld worden om de veiligheid te garanderen. En op termijn zou Hamas ook het bestuur afstaan aan een nieuwe Palestijnse regering.
1: Ja, en wat zijn de reacties?
2: Wel, Donald Trump en de onderhandelende landen Egypte, Qatar en Turkije reageren enthousiast. Ze noemen de deal historisch. En ook vertegenwoordigers van Hamas die mee hebben onderhandeld, zouden meteen akkoord gegaan zijn. Nu, de vraag is wat Israël zal doen. Gisteren, voor de bekendmaking, zei premier Benjamin Netanyahu dat het akkoord op tafel lag niet aan de eisen van Israël voldeed. Trump zegt dat hij erg teleurgesteld zou zijn als Israël niet zou meewerken.
1: Dankjewel, Lucas. Donald Trump noemt het akkoord dus historisch, maar volgens Thomas de Grave in Amerika zijn er toch veel twijfels of het effectief tot vrede zal leiden.
3: Wie we nog niet gehoord hebben in dit verhaal is Israël. We hebben Benjamin Netanyahu altijd wat op de rem zien staan als het gaat over terugtrekken uit Gaza. Ja, aangezien het ene aan het andere gekoppeld wordt, die ontwapening aan die terugtrekking van Israël. Ja, dat zorgt al onmiddellijk een beetje voor twijfels of dit wel allemaal zo snel zal gaan.
1: Er zijn nu al 15 migranten omgekomen toen ze probeerden om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Die stad ligt op het uiterste puntje van Noord-Afrika bij de Middellandse Zee. Het is Spaans en dus Europees grondgebied. Vermoedelijk zijn de migranten verdronken toen ze vanop de Marokkaanse kust naar Ceuta probeerden te zwemmen. De afgelopen dagen staken zo'n 1500 migranten de grens over. De opvangcentra in Ceuta zitten intussen overvol en veel mensen slapen op straat. De Spaanse regering stuurt tientallen militairen om mee de grenzen te bewaken. En premier Sanchez brengt vandaag ook een bezoek aan Ceuta. De kust heeft haar beste julimaand sinds corona achter de rug. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en bijna 3 miljoen dagtoeristen. Vooral Vlamingen, maar ook Duitsers vonden vaker de weg naar onze kust. Het mooie weer heeft daarbij een grote rol gespeeld, zegt Ellen Bruinhoge van Westtour.
4: We hebben een zeer mooie, stabiele periode achter de rug. Hè, waardoor dat die bezoekers ook elke dag in grote getalen aanwezig waren, maar tegelijk ook gespreid gekomen zijn. En we geen grote pieken gehad hebben zoals andere jaren, waar we vaak zien dat een bezoekerspiek samenvalt ook met een piek in het mooie weer.
1: Tegen 1 september mogen er in Brussel geen deelsteps en deelfietsen meer rondrijden. De Raad van State heeft de vergunningen van 3 privéaanbieders geschrapt. De klacht kwam van een 4e aanbieder omdat er fouten zouden zitten in die vergunningen. Brussel had al beslist om vanaf 2027 alle deelsteps te verbieden. Dat wordt nu dus 4 maanden vroeger, zegt Steven Vieres van Brussel Mobiliteit.
5: We gaan nu in een officiële brief aan alle operatoren melden dat voertuigen moeten verwijderd worden van de openbare ruimte. Gezien de zomervakantie en zo en de operationele moeilijkheden geven we dan nog tot 1 september dat de voertuigen van de openbare ruimte verdwenen zouden moeten zijn.
1: Sport in de Europa League voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de 3e voorronde. Anderlecht won met 3-1 van de Zweedse club Hammarby. De heenwedstrijd was op 1-1 geëindigd. Bert Sterks.
6: De kwalificatie is binnen voor Anderlecht verdiend op basis van een supersterke tweede helft waarin Hammarby voortdurend met de rug tegen de muur stond. Nochtans begon de thuisploeg in slaapmodus. Na 2 minuten al was het 0-1. Abraham scoorde. Anderlecht verdedigde ronduit zwak. En zonder doelman Kozemans had het nog erger kunnen zijn. Al kopte Biancone aan de overzijde ook wel tegen de paal. Na de rust gingen alle remmen los. Anderlecht voetbalde met enthousiasme en flair en kreeg het publiek mee. De doelpunten volgden snel. Sikan maakte gelijk. Invallers Svetkovic en de Greef maakte het af. Verdient 3-1. Anderlecht kon bekoren in de tweede helft. De tegenstander in de volgende ronde is PAOK uit Griekenland.
1: En in de Conference League mag ook AA Gent naar de derde voorronde. Tegen Tcherkassy uit Oekraïne stond het na verlengingen nog altijd 0-0, maar Gent haalde het met de strafschoppen. En de Wereldvoetbalbond FIFA blijft bij het plan om een deel van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat heeft de FIFA zo net bekendgemaakt, ondanks de felle kritiek van een aantal overkoepelende voetbalbonden. Olivier De Wilde, FIFA zet dus door. Is dat een verrassing?
0: Nee, niet echt eigenlijk, hè, want FIFA wil loskomen van het eurocentrische imago en daarom doet de aangekondigde boycott van die 55 UEFA-voetbalbonden, waarin zij dus beloven niet aan zo'n deels geprivatiseerde wereldbeker deel te nemen, ja, dat raakt FIFA niet echt. Ook andere voetbalbonden op het Amerikaanse continent, van de CONCACAF dus, hebben gisteravond nog eens unaniem kritiek geuit tegen het plan en verwerpen het volledig, maar ook dat houdt FIFA en de voorzitter Infantino niet tegen. FIFA beweert ook dat er fout is bericht over het idee en wil een, naar eigen zeggen, open en democratische verkenningsfase afwerken. FIFA wil ook de overkoepelende voetbalbonden zoals de UEFA uit elkaar spelen en vooral naar elke nationale voetbalbond apart luisteren en niet naar een gezamenlijke mening. Gianni Infantino wil dus van geen wijken weten.
1: Benieuwd hoe dat afloopt. Dankjewel, Olivier. Het weer wisselend bewolkt, kans op enkele buien in het westen en tot 29 graden in de Kempen. Morgen eerst enkele wolken, daarna zonnig en tot 28 graden. Vanaf zondag gaan we weer richting 30 graden of meer. Volgens Donald Trump is er een historisch akkoord over de ontwapening van Hamas. Daarmee begonnen we het nieuws, maar er zijn nog veel twijfels. Meer op vrtnieuws.be.
7: Blijf verwonderd.
8: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
9: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
8: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Zondagavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
9: Por VRT Max.
7: Espresso, met Julie van Bogaert. Goedemorgen. 31 juli vandaag. De zomervakantie is al halverwege. Of nog maar halverwege. We gaan het glas of het espresso-kopje half vol proberen te zien. Welkom.

English Sinfonia onder leiding van Howard Griffiths met de Brook Green Suite van Gustav Holst. Ik denk dat Gustav Mahler niet graag op reis ging. De reiziger, de verteller in zijn Lieder eines fahrenden Gesellen, die beleeft in elk geval niet zo'n leuke tijd. Zeker niet in het slotlied, Die zwei blauen Augen.

0: Bariton Christian Gerhaer samen met Gerold Huber op piano met Die Zwei Blauen Augen, een van de Lieder eines fahrenden Gesellen van Gustav Mahler.
1: Hidden Gems.
0: We gaan deze zomer samen met u op zoek naar de mooiste plekjes hier dicht bij huis. Uw hidden gems. Die verzamelen we allemaal op één kaart, zodat u er heel de zomer op uit kan trekken. En u gaf ons al heel wat bijzondere tips. Luisteraar Mark Voets deelde ook zijn hidden gem vlakbij waar hij woont in Laakdal.
2: Ik heb gekozen voor de stoomzagerij in Laakdal. Ik heb daarvoor gekozen omdat ik daar ooit een studentenjob heb gedaan. Want ik ging daarna naar het conservatorium in Antwerpen gaan. En dat was het dichtstbij om, ja, niet veel, maar toch iets te verdienen. Ik heb heel mijn leven klarinet gespeeld, dus ik had mijn 10 vingers wel nodig. Ja, dat is goed afgelopen. Voordat er elektriciteit was, was die man die dat opgericht had al bedrijvig met een zagerij. Er was in de buurt een klompenindustrie en daar werd dus allemaal dat hout voor verwerkt. En dan heeft hij op een bepaald moment, in de jaren 1940, een eerste stoommachine aangeschaft om die zware arbeid, toch gedeeltelijk te verlichten. Maar dat zijn gigantische machines die al die cirkelzagen en lintzagen moesten aandrijven. Ja, er was natuurlijk veel afval aan die bomen, schorsen. En dat werd dan gebruikt om die stoommachine aan te drijven. Als ik daar werkte, was het een heel bedrijvigheid natuurlijk nog. Niet meer op stoom, maar al overgeschakeld op elektriciteit. Ik moest plankjes verzagen en de schors moest eraf. En dan moest ik zo meten van, ja, dat kan hierin, dat kan door die zaag, dat kan door die zaag. Ja, timmerhout en paletten. Zij maakten zelfs ook kistjes voor appelsienen die van Palestina kwamen. Dus de kistjes voor de appelsienen die kwamen van die stoomzagerij. Ik ben er vorig jaar nog eens binnengestapt. Dat was heel, dat was geleden van als ik die vakantiejob deed. Al die apparatuur, die stond daar nog. En van die machine nog eens terug te zien, dat was fijn. Als je houdt van industrieel erfgoed, dan is dat de place to be, vind ik zelf.
0: De oude stoomzagerij in Laakdal. Een bijzondere plek om te gaan ontdekken, dankzij luisteraar Mark Voets, die deze hidden gem deelde. Check zeker eens wanneer de zagerij juist open is. En een leuke extra, je kan er elektrische toektoeks huren om de streek te verkennen van die kleine wagentjes. En blijf zeker, net als Mark, uw favoriete mooie plekken delen. Dan zetten we die mee op onze zomerkaart, die u terugvindt op VRT.

Muziek voor harp en klarinet van Charles Martin Loeffler. Timbre oublié door Bridget Kibbe en Graeme Steele Johnson. Bijna 7:30, eerst nog even een impromptu van Emmanuel Chabrier. En dan zal ik Gert er even bijhalen voor een nieuwsupdate.

0: Alain Planès aan de piano in een impromptu van Emmanuel Chabrier. Half acht, Gert van Boksel, goedemorgen.
1: Dank jullie.
0: Gert, er zou een akkoord zijn over een volledige ontwapening van Hamas in Gaza.
2: Dat zegt althans de Amerikaanse president Trump. Hij beweert dat zijn vredesraad een akkoord heeft bereikt over een volledige ontwapening. In ruil zal het Israëlische leger zich geleidelijk uit Gaza terugtrekken en een internationale vredesmacht moet daarna de veiligheid garanderen. Trump noemt de deal historisch, maar het blijft de vraag of Israël het akkoord zal aanvaarden. De kust heeft haar beste julimaand sinds corona achter de rug. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en bijna 3 miljoen dagtoeristen. Vooral Vlamingen, maar ook Duitsers vonden vaker de weg naar de kust. Het mooie weer heeft een belangrijke rol gespeeld, zegt Westtour. En in het Europees voetbal gaan Anderlecht en Agent een voorronde verder. Anderlecht versloeg in de Europa League Hammarby uit Zweden na een sterke tweede helft. Het werd 3-1. En in de Conference League haalde Agent het na strafschoppen van Tcherkassy uit Oekraïne. Het weer wisselend bewolkt, kans op enkele buien in het westen tot 29 graden in de Kempen. Morgen eerst enkele wolken, daarna zonnig en tot 28 graden. Vanaf zondag gaan we weer richting 30 graden of meer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
3: Toen eerder deze week bleek dat België de hoogste oversterfte had tijdens de hittegolf, bleef het ijzingwekkend stil vanuit politieke hoek. Dimitri Antonissen van Het Laatste Nieuws denkt te weten waarom. Oplossingen en aanpassingen gaan honderden miljoenen per jaar kosten. Dat geld is in de begroting nog schaarser dan een koele schaduwplek deze zomer. Maar wie denkt dat het een optionele kost is, dat we ook kunnen puffen, zweten en niets doen, bedriegt zichzelf. Eerder becijferde het Federaal Planbureau al dat België 5% van zijn bruto binnenlands product dreigt te verliezen door de klimaatopwarming. Met het dossier rond de luchthaven van Deurne heeft minister Aniek de Ridder zich weer een berg verontwaardiging op de hals gehaald. De komende weken zullen meer details uitlekken over de gulle subsidiëring van een doodbloedende luchthaven waar vanaf 2027 geen commerciële lijnvluchten meer zullen opstijgen. De financiële waakhond spreekt niet alleen van een onevenwichtige deal, maar ook van potentieel illegale staatssteun. Echt geruststellend is het allemaal niet. Voor iemand die liever geen vragen krijgt, roept de Ridder ontzettend veel vragen op, besluit Anne de Boek in de Morgen. Een maand geleden werd Fraudstop, het nationale noodnummer, gelanceerd door de Belgische Bankenfederatie Febelfin en minister Beenders. Sinds 22 juni zijn er al meer dan 6700 oproepen van fraudegevallen opgetekend via dat nummer. Een succes en het betekent dat er wel degelijk nood was aan zo één centraal nummer. Er komen ook nog andere maatregelen om tijd te kopen bij grote overschrijvingen. Maar de criminelen zullen altijd nieuwe wegen zoeken en vinden om je geld af te luizen. En ze zullen daar al maar beter in worden. De strijd is dus niet gestreden, volgens Dominique Klaas, in het Belang van Limburg. In het nieuwsblad aandacht voor nieuwe richtlijnen van het RISIF voor de artsen om te vermijden dat er te veel overbodige onderzoeken en testen worden uitgevoerd. Want overconsumptie jaagt onze ziekteverzekering op onnodige kosten, terwijl het systeem door de vergrijzing al jaren onder druk staat en uit zijn voegen dreigt te barsten. Er zijn zo nog wel ingrepen te bedenken om de nodige besparingen te doen, denkt Farid Elmabroek. Maar net zoals het onderwijs is ook de gezondheidszorg een tanker die traag te keren valt. De nieuwe reeks raketaanvallen van de Verenigde Staten op het repressieve islamregime van de Ayatollahs geven de Iraanse diaspora in de stad Antwerpen hoop, merkt Greg van Roosbroek op. Toch zal er nog veel moeten gebeuren voor Iran zich bevrijd kan noemen, schrijft hij in Gazet van Antwerpen. Zeker als de kaarten van Amerikaans president Trump niet zo gunstig liggen als hij zelf laat uitschijnen. In militaire kringen is het al langer helder dat het Iraanse regime verslaan zonder de inzet van grondtroepen een onmogelijke zaak is. De kans is klein dat Trump dat overweegt. In de tijd gaat het over de Amerikaanse Centrale Bank en de geloofwaardigheid van de nieuwe voorzitter Kevin Warsh. De Fed kondigde woensdagavond aan dat zijn beleidsrente onveranderd blijft, zoals algemeen verwacht, en gaf verder nauwelijks hints over het toekomstige beleid. Toch reageerde de financiële markt als door een wesp gestoken. Het gebrek aan toelichting doet de markt en ook Chris van Hamme afvragen hoe menens het Warsh is met zijn belofte om de te hoge Amerikaanse inflatie onverwijld terug te brengen naar de doelstelling van 2%. Iets wat al 5 jaar niet lukt. De belangrijkste bijzaak ter wereld dan in de Standaard. Voetbal. Het wordt buigen of barsten voor de FIFA. En dat kan je letterlijk nemen. De kans dat de internationale voetbalwereld in 2 kampen uiteenvalt is niet langer ondenkbaar. De Europese tak, UEFA, dreigt ermee alle FIFA-competities te boycotten als FIFA-baas Infantino zijn plan voor de gedeeltelijke verkoop van het WK uitvoert. Slim gevonden en het harde verzet van UEFA is terecht, vindt Ruben Mooijman. Infantino's plan is in alle opzichten schaamteloos. Het is vrijdag 31 augustus, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.

flirten met consent in de 17e eeuw. John, come kiss me now. Zolang John daar ook mee instemt, lijkt me dat allemaal dik in orde. Het is een van de Engelse volksliedjes op The Queen's Delight, een album van Les Musiciens de Saint-Julien. En dit is een Spaans volksliedje, maar dan een beetje plechtiger gemaakt door Juan del Encina.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Clara Live.

Una Sañosa Porfía, muziek van de Spaanse componist Juan de Lencina, van op het album Bomba Flamenca van La Tempête. Vlak voor de zomer nog een keuze van Clara. En ik heb nog een tip voor mensen die niet graag in hun bed kruipen of die niet kunnen slapen. Morgenavond is het museumnacht in Antwerpen. 31 musea en cultuurhuizen zetten dan

tussen 7 uur 's avonds en 1 uur 's nachts hun deuren wagenwijd open. Het MUCA doet mee, Amuus, het Middelheimmuseum, het Letterenhuis. Er valt dan ook van alles te beleven, zoals performances in het KMSK, concerten in het Fotomuseum en er worden zelfs cocktails geschonken in Museum Meijer van den Berg. Een ticketje voor de hele nacht en alle musea samen kost amper €20. En als u meer wil weten, alle info staat op museumnacht.be.

Howard Shelley aan de piano samen met de London Mozart Players in het minuet uit een pianoconcerto van de Tsjechische componist Leopold Kozeluch. Er is er een jarig morgen, een grote naam uit de oude muziek. Iemand waar Stan Geudens, twintiger en theorbespeler, heel erg naar opkijkt en die hij ook persoonlijk kent. Iemand zo belangrijk dat Stan er straks speciaal voor langskomt in de studio na het nieuws van 8.

0: 8 uur en goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. Volgens Donald Trump is er een historisch akkoord over de ontwapening van Hamas. De afgelopen maand was voor de kust de beste juli sinds corona en Anderlecht en AA Gent gaan een voorronde verder in het Europees voetbal. Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is over de ontwapening van de terreurbeweging Hamas in Gaza. Dat zou het resultaat zijn van maanden onderhandelen onder leiding van Trumps zogeheten Vredesraad. Lucas Lecluze, wat houdt dat akkoord dan in?
1: Wel, volgens dat akkoord zou Hamas bereid zijn om al zijn wapens af te staan. Dat gebeurt niet ineens, maar in verschillende fases. In ruil voor de ontwapening zal het Israëlische leger zich ook beetje bij beetje terugtrekken uit Gaza. Er zou een internationale vredesmacht aangesteld worden om de veiligheid te garanderen. En op termijn zou ook Hamas het bestuur afstaan aan een nieuwe Palestijnse regering.
0: Ja, en hoe wordt dit akkoord onthaald?
1: Donald Trump noemt de deal historisch en ook vertegenwoordigers van Hamas die mee hebben onderhandeld zouden meteen akkoord gegaan zijn. Maar in Israëlische media klinken minder positieve signalen. Zo zegt Hamas dat ze pas zullen ontwapenen nadat Israël is verdwenen uit Gaza. Israëlische bronnen zeggen dan weer dat ze zich pas zullen terugtrekken na de ontwapening van Hamas. Afwachten dus of dit akkoord effectief iets zal opleveren.
0: Inderdaad, dankjewel Lucas. Er zijn nu al 15 migranten omgekomen toen ze probeerden om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Die stad ligt op het uiterste puntje van Noord-Afrika bij de Middellandse Zee. Het is Spaans en dus Europees grondgebied. Vermoedelijk zijn de migranten verdronken toen ze via Marokko naar Ceuta probeerden te zwemmen. De afgelopen dagen staken zo'n 1500 migranten de grens naar Ceuta over. De opvangcentra daar zitten intussen overvol en veel mensen slapen op straat. Aan de Marokkaanse kant staan nog duizenden anderen te wachten. De Spaanse regering stuurt tientallen militairen om de grenzen mee te bewaken. En premier Sanchez gaat vandaag op bezoek in Ceuta. De kust heeft haar beste juli maand sinds corona achter de rug. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en bijna 3 miljoen dagtoeristen. Vooral Vlamingen, maar ook Duitsers vonden vaker de weg naar onze kust. En het mooie weer heeft een grote rol gespeeld, zegt Ellen Bruinhoge van Westtour.
2: Wij hebben een zeer mooie, stabiele periode achter de rug. Hè, waardoor dat die bezoekers ook elke dag in grote getalen aanwezig waren, maar tegelijk ook gespreid gekomen zijn. En we geen grote pieken gehad hebben zoals andere jaren, waar we vaak zien dat een bezoekerspiek samenvalt ook met een piek in het mooie weer.
0: Defensie versoepelt vanaf 1 september de medische voorwaarden om militair of reservist te worden, dat schrijft het laatste nieuws. Door die maatregel zal 10-20% van de kandidaten die nu nog worden afgekeurd toch mogen beginnen aan hun militaire opleiding. Minister van Defensie Theo Franke.
3: Het is zo dat bijvoorbeeld op vlak van zicht, op vlak van gehoor, op vlak van de rug en andere klassiekers waarbij heel wat militairen worden geweigerd of kandidaat militairen worden geweigerd, dat men daar toch wat pragmatischer in zal zijn. Niet iedereen zal met een F-35 vliegen. En zeker als je defensie wilt uitbreiden, dan kan je iedereen gebruiken die je nodig hebt.
0: De 15 verdachten die van de raadkamer in Kortrijk mochten vrijkomen omdat er problemen zijn met het gevangenentransport, moeten toch in de cel blijven. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent beslist. Door personeelstekort bij het gevangenentransport geraken verdachten soms niet op tijd in de rechtbank. En daarom had de raadkamer hun vrijlating bevolen, maar het parket was meteen in beroep gegaan. De 15 blijven nu dus in de cel. Sport Anderlecht en AA Gent gaan een voorronde verder in het Europees voetbal. Anderlecht versloeg Hammarby uit Zweden na een sterke tweede helft. Het werd 3-1. Bij de rust stond Anderlecht nog 0-1 achter. Maar het publiek heeft mee het verschil gemaakt, zegt speler Ali Mamar.
4: Het begon slecht aan de wedstrijd, maar ik denk dat de reactie het belangrijkste is in deze soort wedstrijd. En zeker met het publiek die ons altijd steunt. Dus dat was het publiek heeft vandaag een grote rol gespeeld in onze overwinning.
0: Anderlecht gaat nu naar de derde voorronde van de Europa League. De tegenstander daar wordt PAOK Saloniki. In de Conference League mag ook Gent naar de derde voorronde. Tegen Tsjerkassy uit Oekraïne stond het na verlengingen nog altijd 0-0. Maar Gent haalde het met de strafschoppen. En de Wereldvoetbalbond FIFA blijft bij het plan om een deel van het WK-voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat heeft de FIFA vanmorgen bekendgemaakt, ondanks de felle kritiek van een aantal overkoepelende voetbalbonden. Ja, Olivier De Wilde, FIFA zet dus door met de plannen. Is dat een verrassing?
5: Nee, niet echt eigenlijk. FIFA wil ook af van dat het Europese overwicht in het wereldvoetbal en is daarom niet onder de indruk van het dreigement van de UEFA om het WK te boycotten. Ook de voetbalbonden van Noord- en Centraal-Amerika zijn unaniem tegen het plan, maar ook dat houdt FIFA en voorzitter Infantino niet tegen. FIFA beweert ook dat er fout is bericht over het idee en wil een naar eigen zeggen open en democratische verkenningsfase organiseren. Daarnaast is het ook duidelijk dat FIFA die overkoepelende voetbalbonden zoals de UEFA uit elkaar wil spelen. Het zegt te willen luisteren naar de aparte mening van elke nationale voetbalbond en niet naar een gezamenlijke mening. Dus Gianni Infantino wil van geen wijken weten.
0: Inderdaad, dankjewel Olivier. En de Italiaanse oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Dat meldt AC Milan, de club waar hij zijn hele loopbaan heeft gespeeld. Baresi stond bekend als een van de beste verdedigers in de voetbalgeschiedenis. Met Milan won hij 6 landstitels, 3 keer de Champions League en werd hij ook met Italië wereldkampioen in 1982. Franco Baresi is 66 geworden. Het weer wisselend bewolkt, kans op enkele buien in het westen tot 29 graden in de Kempen. Morgen eerst enkele wolken, daarna zonnig en tot 28 graden. En vanaf zondag gaan we weer richting 30 graden of meer. We begonnen met Donald Trump, die zegt dat er een historisch akkoord is bereikt over de volledige ontwapening van Hamas. Maar er zijn nog veel twijfels, onder meer Israël heeft nog niet gereageerd. Meer op vrtnieuws.be.
6: Blijf verwonderd.
7: Clara neemt u mee naar het MA-festival. Snuif de sfeer op, zowel op het podium als achter de coulissen, en geniet van Mozart door Il Pomodoro onder leiding van Maxim Emeljanichev in Clara Live van op het MA-festival met Mark Janssens. Straks vanaf 6 uur bij Clara op VRT Max.
6: Espresso met Julie van Bogaert. Een heel goedemorgen. Bent u deze zomer ergens uitgenodigd op een trouwfeest? Of misschien trouwt u zelf wel? Het zou allemaal kunnen, want juli en augustus zijn populaire maanden om te trouwen. Ook in Noorwegen en misschien ook wel al in de tijd van Edvard Grieg. Zo klinkt voor hem een bruiloftsdag in Trolthaugen.

Ja, ze zaten duidelijk al aan het dansfeest op de bruiloftsdag in Trolthaugen. Een van de lyrische stukken van Edvard Grieg met Lijf Uwe Ansnes aan de piano. En ook Figaro staat op trouwen bij Mozart.

0: Un motto di gioia uit Le nozze di Figaro met sopraan Barbara Bonney in het Drottningholm Hoftheater onder leiding van orkest van het Drottningholm Hoftheater onder leiding van Arnold Oestman.
1: Espresso.
0: Jordi Savall, ik denk dat hij wel elke dag te horen is op Clara. Gambist en dirigent uit Spanje, een van de belangrijkste pioniers van de oude muziek. En morgen op 1 augustus wordt hij 85. En er zit hier iemand bij mij die Jordi Savall heel erg bewondert. Iemand die qua leeftijd bijna zijn achterkleinzoon zou kunnen zijn, maar die wel al met hem mocht samenwerken. Stanne Geudens.
2: Goedemorgen,
0: Stan. Ja, jij speelt luit en theorbe en we kennen jou natuurlijk als een van onze twintigers. Hoe heeft Jordi Savall jou ontdekt?
2: Heeft hij mij ontdekt?
0: Ja?
2: via mijn prof, ja, die al 20 jaar samenwerkt met Jordi, heeft een paar opnames van mij te horen gekregen. En zo zijn wij met elkaar in contact gekomen.
0: Ja. Dus hij vond jou goed klinken?
2: Ja, blijkbaar wel.
0: Ja. Uitgenodigd?
2: Ja. Ja, in Basel, een eerste keer. Dat zal nu een drietal jaar geleden zijn.
0: Echt zo'n centrum voor oude muziek,
2: ja,
0: hè?
2: Ja.
0: En hoe was het dan om hem te ontmoeten? Heb je toen meteen samen met hem gespeeld?
2: Het was uiteraard een heel speciale dag, een heel speciaal moment. In Basel, het centrum van de oude muziek. En ik zat naast hem, vlak naast hem.
0: Ja.
2: En ik heb me eigenlijk nog nooit zo ontspannen gevoeld.
0: Oh,
2: en dat zegt ook veel over zijn persoonlijkheid, zijn kalmte, zijn respect naar al zijn collega's toe. Ook naar een 19-jarige.
0: Ja.
2: Op dat moment, dat was heel mooi.
0: Dus het is een heel fijne man.
2: Ja.
0: Ja, het is wel een beetje je idool ontmoeten, want hoe heb jij eigenlijk Jordi Savall ontdekt?
2: Zoals velen, via de film Tout le matin du monde, waarschijnlijk. Toen ik een jaar of 8 of 9 was.
0: Twee componisten, twee muzikanten?
2: Ja, ja. Twee componisten die ook voor mij heel veel betekenen, Marais en Monsieur de Saint-Colombe.
0: Ja.
2: En daar heeft Jordi de soundtrack voor samengesteld. Ja.
0: Ja, veel mensen hebben inderdaad Jordi Savall zo voor het eerst horen spelen en ook de gamba ontdekt, oude muziek. Dat is wel iets waar hij heel goed in is, hè, om mensen die misschien niet spontaan naar oude muziek zouden luisteren, toch te bereiken. Hoe doet hij dat?
2: Door op een heel open manier te kijken naar, ik zou zeggen, oude muziek, muziek in het algemeen en ook kunst als kunstenaar, als persoon in deze tijd. Dat is ook meteen waarom ik hem zo enorm bewonder, is voor zijn open blik op de kunstwereld. En daar slaagt hij heel goed in. Ja.
0: Het is ook een echte verhalenverteller.
2: Dat
0: hè?
2: Is zo, ja.
0: De geschiedenis neemt hij ook mee.
2: Ja, dat is toch een grote fascinatie van hem, denk ik. Ja.
0: En wat is volgens jou dan zijn grootste verdienste als muzikant?
2: Hij komt uiteraard uit een tijd waar, of een periode waar de oude muziek zich aan het lanceren was.
0: Ja.
2: En daar zal hij ongetwijfeld misschien wel, als het toch komt op het populariseren van de muziek, toch wel misschien wel de grootste rol in hebben vertolkt. Maar daarnaast toch ook wel opnieuw, dat is iets wat ik enorm bewonder aan hem, het opentrekken van die wereld. En daar mensen uit het Midden-Oosten in betrekken. En uit verschillende culturen, muzikale gemeenschappen die eigenlijk weinig te maken hebben met oude muziek aan zich.
0: Kun je eens een voorbeeld geven van projecten die hij zo al heeft gedaan?
2: Hij wijdt bijvoorbeeld een 3 uur lang concert aan het verhaal van de slavenroutes, de slavenenclaves. Dat is een concert dat ik nu toch al vijf keer heb mogen meemaken, live. Met muzikanten uit de States, Afrika, Cuba, Europa. En dat zijn de concerten die je echt nooit vergeet, vind ik. Ja, ja.
0: En welke invloed heeft Jordi Savall specifiek op jouw muzikale parcours gehad?
2: Ik denk puur repertoire gericht, heel veel. Het is nog altijd die muziek van een Saint-Colombe, een Marais, die mij nog altijd het meeste doet eigenlijk. Maar mijn momenten aan zijn zijde hebben mij ook heel veel geleerd over het werken met collega's, met muzikanten. En ook telkens opnieuw bij een repetitie aankomen en met hetzelfde respect voor de muziek omgaan. Dat is iets dat heel weinigen doen, heel weinig doen. En dat vind ik op zijn leeftijd, voor 85 jaar te zijn, wel heel speciaal. Ja.
0: Ja. En gaat de invloed van Jordi Savall op jou dan ruimer dan de muziek alleen?
2: Ik denk het wel. Het doet ook echt wel de moeite om het publiek keer op keer aan te spreken. En om ook zijn collega's tijdens repetities ook wel te betrekken in zijn buitenmuzikale parcours, zou ik zeggen. Hij kijkt op een heel spirituele manier naar muziek en kunst. En dat is iets dat mij...
0: Dat jou ook inspireert.
2: Helemaal, ja. Ja.
0: Mooi. Ja. Ja, je wordt morgen 85, Jordi Savall. Ga je hem een WhatsAppje sturen?
2: Nee, dat ga ik niet doen. Zo goed ken ik hem niet, jammer genoeg. Maar ik twijfel er niet aan dat hij van al zijn muzikale fans en collega's alle liefde en alle appreciaties zal voelen. Daar twijfel ik niet aan.
0: Maar je kan hem nu misschien al een verjaardagswens sturen op Clara. Met welke muziek mogen we hem nu vanmorgen al vieren?
2: Het is een van mijn, misschien wel het favoriete werk, of mijn favoriete werk van Saint-Colombe. Een werk voor twee gambas.
0: Ja.
2: Een van de centrale werken in de film ook. In de soundtrack van de film.
0: Ja.
2: Dat is muziek die mij altijd raakt, keer op keer.
0: Goed,
2: na 10 jaar nog altijd. Dus.
0: Dan gaan we die nu spelen voor de 85ste verjaardag van Jordi Savall. Een stukje uit een concerto voor twee gambas van Monsieur de Saint-Colombe. Stan Geunens, heel erg bedankt om ons Jordi Savall te laten kennen zoals jij hem kent.
2: Merci.

0: Een deel van het concerto voor twee gambas van Monsieur de Sainte-Colombe uit de film Tous les matins du monde met Jordi Savall. En het is de muziek die de orgelbespeler Stan Geudes uitkiest voor de verjaardag van Jordi Savall. Op het moment dat dit uitkwam was hij 50 en morgen wordt hij 85. En Stan Geudes die heeft hier net zijn orgel gepakt en hij is vertrokken naar Brugge voor het MA-festival. Vanavond zal u hem dus opnieuw horen bij Mark Janssens in Clara Live van op dat MA-festival. Het is 8:30, dag Gert.
1: Dag Julie.
0: Ja, de massale poging van migranten om in die Spaanse enclave te geraken de afgelopen dagen is voor velen fataal afgelopen.
1: Ja, er zijn nu al zeker 18 mensen omgekomen toen ze probeerden om vanuit Marokko die Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Die stad op het uiterste puntje van Noord-Afrika is Spaans en dus Europees grondgebied. Vermoedelijk zijn de migranten verdronken in de Middellandse Zee toen ze vanop Marokkaanse bodem naar Ceuta probeerden te zwemmen. De afgelopen dagen hebben zo'n 1500 migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is over de volledige ontwapening van terreurbeweging Hamas in Gaza. In ruil zal het Israëlische leger zich geleidelijk terugtrekken uit dat gebied en zou een internationale vredesmacht er de veiligheid moeten garanderen. Trump noemt de deal historisch, maar uit Israël komen er minder positieve reacties. En de Wereldvoetbalbond FIFA blijft bij het plan om een deel van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. De FIFA en voorzitter Infantino zetten dus door, ondanks het dreigement van de UEFA om het WK te boycotten en ondanks ook het verzet van de CONCACAF, dat is de federatie van bonden uit Noord- en Centraal-Amerika. Volgens de FIFA zijn er foutieve berichten verspreid over het plan. De Wereldvoetbalbond wil nu alle nationale bonden afzonderlijk overtuigen. Het weer wisselend bewolkt, kans op enkele buien in het westen tot 29 graden in de Kempen. Morgen eerst enkele wolken, daarna wordt het zonnig en halen we tot 28 graden. Vanaf zondag gaan we weer richting 30 graden of meer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

Fantastisch. Beethoven, het rondo uit zijn tweede pianoconcerto. Met Christian Zacharias aan de piano en de Staatskapelle Dresden onder leiding van Hans Vonk. En morgen op 1 augustus is er in Bilzen in Limburg het Intramuros Festival. Een gezellig festival voor oude muziek in het kasteel van Aldenbiezen. Ze hebben daar ook een jonge muzikus in residentie aangeduid. En dat is violist Anton van Durme. Ja, we hebben in Vlaanderen duidelijk geen tekort aan jong talent in de oude muziek. Daarnet zat de orgelbespeler Stan Geudens hier nog bij mij in de studio. Een van onze twintigers dit jaar. En een paar jaar geleden mochten Beniamino Paganini en Nele Vertommen zich ook twintiger van Clara noemen. Dit zijn ze met hun ensemble Musica Gloria.

ensemble Musica Gloria onder leiding van Nele Vertommen en Beniamino Paganini met een trio-sonate van George Frederick Handel.

Vienaire. En daarvoor zat Frank Braler ook nog bij voor A Little Slow Fox with Mary. Een foxtrot natuurlijk, geen echte vos. Maar nu moeten we het wel in het dierenrijk gaan zoeken. Met Petite Zibeline, een nummer over een sabelmarter.

heel mooi, teder nummer van Masha Garibian, Petite Zibeline, van op haar album Phenomenal Women. Ja, het valt mij op, in Tsjechië hadden ze in de 18e, 19e eeuw toch echt geen gebrek aan componisten. Het is nu misschien al de derde die we vanmorgen tegenkomen, Johan Wenceslaus Kalivoda. Dit is een strijkkwartet van hem, nog tot aan het nieuws van 9.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er zijn nu al zeker 18 mensen omgekomen bij een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken vanuit Marokko. Die stad ligt op het uiterste puntje van Noord-Afrika tussen Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen hebben honderden migranten via de zee en over land de grens met Ceuta overgestoken. En volgens onze correspondent in Spanje, Sven Tuytes, heeft de Marokkaanse overheid hen daarbij laten begaan.
1: Dit is geen spontane gebeurtenis. De Marokkaanse veiligheidsdiensten wisten wat er gebeurde en heeft echt laten begaan. Marokko gebruikt migratie als diplomatiek drukkingsmiddel om bepaalde zaken gedaan te krijgen van Spanje en van de Europese Unie. Dus wat er nu gebeurt is iets soortgelijks. We weten niet goed waarom Marokko dit doet, maar het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt.
0: Defensie in ons land versoepelt vanaf 1 september de medische voorwaarden om militair of reservist te worden, schrijft het laatste nieuws. Door die maatregel zal 10-20% van de kandidaten die nu nog worden afgekeurd toch kunnen beginnen aan de militaire opleiding. Minister van Defensie Franke.
2: In de loop der jaren zijn er een aantal dingen niet meer geactualiseerd, niet meer geüpdate. En met dat het defensie uitbreidt, is het zo dat we eigenlijk een aantal profielen zoeken op de aankoopdienst, op de personeelsdienst, waarbij de medische fitheidscriteria niet dezelfde zijn als bijvoorbeeld voor een gevechtssoldaat die in de gevechtseenheden zit.
0: Voor de tweede keer op korte tijd raakt bekend dat een AI-model onbedoeld bedrijven heeft gehackt, nadat het uit zijn beveiligde testomgeving is ontsnapt. Deze keer is het AI-chatbot Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic. Tim Verheijden, wat is er precies gebeurd?
3: Wel, het is zo dat AI-bedrijven hun modellen voortdurend testen in een soort van gecontroleerde testomgeving. Dat gebeurt vaak samen met een externe partner. Sommige testomgevingen zijn volledig afgesloten van het internet. Dat moest hier ook de bedoeling zijn. Alleen bleek het door een foutje niet zo te zijn. En daardoor is dat AI-model tijdens die test 3 keer bij echte bestaande bedrijven binnengedrongen. En het heeft onder meer gebruik gemaakt van zwakke, makkelijk te raden paswoorden om een bedrijf te hacken. Nu, het toont aan dat die inderdaad die modellen, die AI-agents, zelfstandig opdrachten kunnen uitvoeren en dat dat inderdaad iets is om in de gaten te houden. Maar we zijn nog altijd niet bij zelfbewuste artificiële intelligentie. De systemen voeren nog altijd gewoon de opdracht uit die ze van mensen hebben gekregen. Het is niet zo dat AI op eigen houtje bedrijven begint te hacken.
0: Dankjewel, Tim. Vorige week was er al een gelijkaardig voorval met een AI-model van concurrent OpenAI. Dat is het bedrijf achter ChatGPT. Het weer wisselend bewolkt, kans op enkele buien in het westen en tot 29 graden in de Kempen. Morgen eerst enkele wolken, daarna zonnig en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, de krantencommentaren.
5: Toen eerder deze week bleek dat België de hoogste oversterfte had tijdens de hittegolf, bleef het ijzingwekkend stil vanuit politieke hoek. Dimitri Antonissen van het Laatste Nieuws denkt te weten waarom. Oplossingen en aanpassingen gaan honderden miljoenen per jaar kosten. Dat geld is in de begroting nog schaarser dan een koele schaduwplek deze zomer. Maar wie denkt dat het een optionele kost is, dat we ook kunnen puffen, zweten en niets doen, bedriegt zichzelf. Eerder becijferde het Federaal Planbureau al dat België 5% van zijn bruto binnenlands product dreigt te verliezen door de klimaatopwarming. Met het dossier rond de luchthaven van Deurne heeft minister Aniek de Ridder zich weer een berg verontwaardiging op de hals gehaald. De komende weken zullen meer details uitlekken over de gulle subsidiëring van een doodbloedende luchthaven waar vanaf 2027 geen commerciële lijnvluchten meer zullen opstijgen. De financiële waakhond spreekt niet alleen van een onevenwichtige deal, maar ook van potentieel illegale staatssteun. Echt geruststellend is het allemaal niet. Voor iemand die liever geen vragen krijgt, roept de Ridder ontzettend veel vragen op, besluit Anne de Boek in de Morgen. Een maand geleden werd Fraudstop, het nationale noodnummer, gelanceerd door de Belgische bankenfederatie Febelfin en minister Beenders. Sinds 22 juni zijn er al meer dan 6700 oproepen van fraudegevallen opgetekend via dat nummer. Een succes en het betekent dat er wel degelijk nood was aan zo één centraal nummer. Er komen ook nog andere maatregelen om tijd te kopen bij grote overschrijvingen. Maar de criminelen zullen altijd nieuwe wegen zoeken en vinden om je geld af te luizen. En ze zullen daar al maar beter in worden. De strijd is dus niet gestreden volgens Dominique Klaas in het Belang van Limburg. In het nieuwsblad aandacht voor nieuwe richtlijnen van het RISIF voor de artsen om te vermijden dat er te veel overbodige onderzoeken en testen worden uitgevoerd. Want overconsumptie jaagt onze ziekteverzekering op onnodige kosten, terwijl het systeem door de vergrijzing al jaren onder druk staat en uit zijn voegen dreigt te barsten. Er zijn zo nog wel ingrepen te bedenken om de nodige besparingen te doen, denkt Farid Elmabroek. Maar net zoals het onderwijs is ook de gezondheidszorg een tanker die traag te keren valt. De nieuwe reeks raketaanvallen van de Verenigde Staten op het repressieve islamregime van de Ayatollahs geven de Iraanse diaspora in de stad Antwerpen hoop, merkt Greg van Roosbroek op. Toch zal er nog veel moeten gebeuren voor Iran zich bevrijd kan noemen, schrijft hij in Gazet van Antwerpen. Zeker als de kaarten van Amerikaans president Trump niet zo gunstig liggen als hij zelf laat uitschijnen. In militaire kringen is het al langer helder dat het Iraanse regime verslaan zonder de inzet van grondtroepen een onmogelijke zaak is. De kans is klein dat Trump dat overweegt. In de Tijd gaat het over de Amerikaanse Centrale Bank en de geloofwaardigheid van de nieuwe voorzitter Kevin Warsh. De Fed kondigde woensdagavond aan dat zijn beleidsrente onveranderd blijft, zoals algemeen verwacht, en gaf verder nauwelijks hints over het toekomstige beleid. Toch reageerde de financiële markt als door een wesp gestoken. Het gebrek aan toelichting doet de markt en ook Chris van Hamme afvragen hoe menens het Warsh is met zijn belofte om de te hoge Amerikaanse inflatie onverwijld terug te brengen naar de doelstelling van 2%. Iets wat al 5 jaar niet lukt. De belangrijkste bijzaak ter wereld dan in de Standaard. Voetbal. Het wordt buigen of barsten voor de FIFA. En dat kan je letterlijk nemen. De kans dat de internationale voetbalwereld in twee kampen uiteenvalt is niet langer ondenkbaar. De Europese tak, UEFA, dreigt ermee alle FIFA-competities te boycotten als FIFA-baas Infantino zijn plan voor de gedeeltelijke verkoop van het WK uitvoert. Slim gevonden en het harde verzet van UEFA is terecht, vindt Ruben Mooijman. Infantino's plan is in alle opzichten schaamteloos. Het is vrijdag 31 augustus, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
4: Espresso met Julie van Bogaert.

0: De finale uit een van de strijkkwartetten van Joseph Haydn, maar dan op 4 saxofoons door het Sirene saxofoonkwartet. Espresso. Alle fans van filmregisseur Jacques Tati. Het is onze zomer, want in verschillende bioscopen kan je de komende weken naar de gerestaureerde versie van zijn films gaan kijken. En ik denk dat ik iemand ken die daar heel blij mee is. Goedemorgen, Anne Meskens.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent filosoof, maar ook grote fan van Jacques Tati en zijn films. En je schreef dan zijn boek over hem.
1: Ja, zeker. Ik heb al vanaf dat ik kind was natuurlijk met mijn ouders naar Tati gekeken, want ik ben daar zelf net iets te jong voor. Mm-hmm. Het is echt wel een oude filmregisseur, hè, die nog films heeft gemaakt in zwart-wit. Ja. Als ik ouder werd, nog meer liefde.
0: Maar 6 films heeft hij gemaakt, en een paar kortfilms. Maar toch heeft Tati heel hard zijn stempel gedrukt op de filmwereld. Hoe zou je hem omschrijven?
1: Tja, ik zou hem omschrijven als Jacques Tati. En het vreemde is dat je hem in filmcatalogie en encyclopedische werken ook zo vindt. Dus meestal heb je dan een apart hoofdstuk met Le Cinéma de Tati. Omdat eigenlijk, je kan hem nergens plaatsen. Je hebt een paar woorden nodig en dan kan je hem natuurlijk wel een beetje aantonen. Dat is poëzie, dat is schoonheid, dat is ballet, zo noem ik het soms. Dus het is een heel bijzondere vorm die eigenlijk een beetje buiten de tijd stond.
0: Oké, het is een man die heel goed kon observeren, geloof ik. En dat, ik heb ergens gelezen dat hij als tiener, toen hij rugby speelde, dat hij toen eigenlijk zo'n beetje zijn blik op de wereld al heeft ontwikkeld.
1: Ja, hij speelde vaak. Hè. Hij had eigenlijk weinig taal. Dus dan, ik denk dat het dan zo automatisch komt dat hij met zijn lichaam veel meer sprak. Dus vanaf het jongetje in de klas, ik moet misschien jongen zeggen, want hij was toen al erg groot. Vanaf het jongetje in de klas speelde hij met humor en deed hij vooral eigenlijk dingen na in plaats van ze uit te spreken. Ja.
0: Zijn bekendste personage, Monsieur Hulot, hij kan ons misschien helpen om Tati beter te begrijpen. Wie is hij, Monsieur Hulot?
1: Ja, want veel mensen weten dat niet, maar het is eigenlijk bijzonder omdat het hoofdpersonage van de film ook de regisseur is. Hè? Dus je hebt Jacques Tati, de regisseur, en dan heb je zijn personage, Monsieur Hulot, die doorheen de verschillende films wandelt en op een heel bijzondere manier naar de wereld kijkt.
0: En hoe ziet hij eruit, Monsieur Hulot?
1: Ja, lange regenjas, tenzij dat hij met vakantie is. Een pijp, een scheef gedukt hoedje op zijn hoofd. Dus hij heeft meestal een te korte broek.
0: Ja, je
1: dus
0: hoort,
1: en dan,
0: je hoort wel eens dat die Monsieur Hulot een inspiratiebron was voor Mr. Bean. En ik heb wel eens net nog eens wat filmpjes bekeken op YouTube en ik zie het er wel in.
1: Ja, hij is inspiratiebron voor velen geweest. Hij stond natuurlijk ook zelf in de filmtraditie. Hij hield meer van Buster Keaton dan van Charlie Chaplin bijvoorbeeld. En dat merk je wel. Dus hij is het volgende personage, iets later in Frankrijk dan, een zeer Franse figuur, die dan ook weer inspiratie is voor de anderen.
0: Ja. Ja, de films van Tati zijn nu gerestaureerd en ze worden deze zomer opnieuw vertoond in de cinema. Waarom blijven die films vandaag nog relevant?
1: Ja, ik was eigenlijk verrast. Ik weet, zomertijd is Tati-tijd. En elke zomer mag ik wel ergens een inleiding geven op Les Vacances, Monsieur Hulot. Maar nu tot mijn verrassing en tot mijn vreugde moet ik zeggen, ja, de mooie gerestaureerde versies komen nu overal in de cinema. En je moet weten, Jacques Tati was visionair, dus dat betekent dat hij sowieso al naar de toekomst keek.
0: Okay.
1: De mens, hoe overleven wij, hoe leven en overleven wij in postmoderne tijden. Dus de technologie is niet verminderd, maar vermeerderd. De massa is niet verminderd, maar vermeerderd. Op zoek gaan naar vrije tijd en vakantie in een drukke wereld, dat kennen we ook, hè.
0: Ja, die commentaar op dan met name op die technologie. De technologie in de jaren 50, 60, dat is dan een typemachine. Ik weet niet, beschrijf eens hoe hij daar toen commentaar op gaf.
1: Ja, ik denk dat dat vooral is van de film van 58, Mon Oncle. Ja. En dan zie je eigenlijk de twee werelden in één film. Tati die nog struikelt door de oude wereld en dan zijn schoonbroer baas van een fabriek. Ja. En dan zie je in dat huis al wel stofzuigers natuurlijk, maar okay. Je ziet ook een aantal apparaten die Tati zelf bedacht heeft en ontworpen heeft. Allee, door zijn ingenieurs was bijvoorbeeld de automatische garagepoort. Uh-huh. Die, als je dan niet voorbij het oog loopt, natuurlijk niet open gaat. Mm. Waardoor je vast zit in jouw garage. En je ziet in de keuken dan ook een automatische stekomdraaier. Dat heeft het niet gehaald, dat apparaat. Maar voor de rest herken je natuurlijk al die dingen die bij ons in de keukenkasten staan, omdat we dat fantastische apparaten vinden. En totdat we het moeten gebruiken.
0: Ja, dan totdat neemt het dus dat niet tijd. Doet wat het eigenlijk
1: niet
0: moet
1: doet
0: doen.
1: Wat je verwacht.
0: Ik herken het wel al. Ja, ja, ik denk dat jij toch wel heel erg blij wordt van het feit dat zijn films nu opnieuw te zien zijn, de films van Tati. Waarom is dat eigenlijk, Anne Meskens?
1: Ja, omdat uiteindelijk gaat het bij hem om poëzie, schoonheid en geluk voor de mens. Hmm. En uiteindelijk is dat nog altijd waar we naar streven. En tot mijn verrassing zijn er heel veel jonge mensen die gewend zijn aan een waanzinnige snelheid. Mm-hmm. Bij film zeker, die daar ontzettend van genieten. En die kijken.
0: Van die
1: en
0: films juist van door die.
1: Ja, wow. Ja. Nu, want ik zou niet zeggen vandaag allen daarheen. Je moet al een bepaalde gevoeligheid hebben voor schoonheid en dan. Ja. Een bepaald verlangen om trager naar de wereld te kijken. Maar dan is het een school in het kijken. Hè?
0: Ja, hij zal sowieso onze blik op de wereld veranderen. Als we gaan kijken naar Jacques Tati deze zomer. Zijn films zijn in verschillende bioscopen te zien in gerestaureerde versie. En daar ben je heel enthousiast over, Anne Meskens.
1: Ja,
0: heel erg bedankt om ons mee te nemen in het universum van Jacques Tati.
1: Erg graag gedaan, hoor. Bye-bye.

muziek uit de film Mon Oncle van Jacques Tati. En deze zomer kunt u ze allemaal gaan bekijken, die films van Tati. Ze zijn grondig gerestaureerd en ze worden vertoond in verschillende bioscopen, ook in Antwerpen. Ik zeg het maar voor Hilde uit Mortsel, die heel enthousiast reageerde in onze app. Tati, fantastisch.

Het Scherzo à la Russe van Peter Tchaïkovski door Alexandre Cantoreau op piano. En als u dit weekend naar Zwitserland vertrekt, of misschien bent u daar al, dan kunt u misschien eens langs het bergdorpje Verbier passeren voor het Verbier Festival.

0: Beetje dandy.
1: Heel elegant, echt zo als een ster. Je ziet gewoon van dat is niet zomaar iemand, dat is een ster of zo.
0: Star quality.
1: 2 meter daarachter staat een andere man, John Coltrane, met een ruitjeshemd aan. En hij staat daar zo wat met naar voren gezakte schouders.
0: Een beetje sullig eigenlijk.
1: Een beetje een boertig figuur. Nu, het is een momentopname, maar het zegt wel veel. Miles was dus duidelijk ook wel iemand die erg trots was, erg ijdel was. Dat zag je aan zijn kleding, aan zijn houding. Maar het gaat eigenlijk veel verder, zoals je zei. Van ja, hij hield er niet van om zomaar door iedereen aangesproken te worden. Hij kon heel afstandelijk overkomen. En je ziet dat op de manier waarop dat hij ook op het podium omging met zijn muzikanten. Daar waren heel weinig warme aanmoedigingen bij.
0: Geen naar het Gent.
1: Hij stond met zijn rug naar het publiek.
0: Je moest maar raden wat hij wou. Hè?
1: Het is dat. En,
0: die heese stem, Guy.
1: En die heese stem, die er ook kwam, omdat hij was aan zijn strottenhoofd geopereerd. Hij had daar polypen. En tijdens het genezingsproces was hij zo hard uit zijn krammen geschoten.
0: Hij moest een beetje zwijgen, had de dokter
1: gezegd. Hij moest zwijgen,
0: ja.
1: Maar dat deed hij niet. Hij was beginnen schreeuwen en tieren. En dat heeft blijkbaar permanent gezorgd voor de heesheid vanaf dan.
2: Ja, gelukkig valt dat niet zo op wanneer je trompet speelt. Meer verhalen over de sterallures van Miles Davis hoort u in aflevering 5 van onze podcast Miles, Badass en Jazz Icoon. En daarvoor komt er iemand langs die de wereld van mode en showbiz door en door kent. Zangeres Els Pinault van Vive la Fête. Vanaf morgen op VRT Max en om 17:00 op Clara.

The Theme van Miles Davis. Hij sloot er vaak zijn concerten mee af. John Coltrane speelde ook mee en nu zie ik ze allebei voor mij. Miles Davis in een kraaknet wit hemd en John Coltrane lekker casual in een ruitjeshemd. Zo beschrijven Lies Steppen en Guy Peters hen in hun podcast Miles Badass en Jazz Icoon. Te beluisteren op VRT Max.

Mooie pavane van Frank Martin, zijn pavane Couleur du Temps door Oxalis. En helemaal op het einde, om 9:54, kom ik toch wel nog een van mijn favoriete pianisten tegen, zeker. Maurizio Pollini met Chopin, met een Polonaise vol passie. Maak er een mooie vrijdag van en alvast ook een mooi weekend. MUZIEK

0: trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary
2: Miles Davis.
3: Here he is, Miles Davis.
2: Maar wat als al die roem naar het hoofd stijgt?
4: I'm playing and my hands feel like extremely light, like I wasn't doing anything.
2: Ontdek het samen met Lee Steppe, Guy Peters en deze week El Spino. In Miles, Badass en Jessico. Morgen om 5 uur op Clara.
0: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op 14 Max.
5: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De afgelopen 24 uur hebben naar schatting 49.000 mensen vanuit Marokko Ceuta bereikt. Het stukje Spanje dat tegen Marokko aan ligt. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. 18 migranten zijn ook omgekomen bij hun poging om die Spaanse exclave te bereiken. Vermoedelijk zijn ze verdronken toen ze vanuit Marokko naar Ceuta probeerden te zwemmen. Volgens onze correspondent in Spanje, Sven Tuytes, heeft de Marokkaanse overheid de migranten laten begaan.
6: Dit is geen spontane gebeurtenis. De Marokkaanse veiligheidsdiensten wisten wat er gebeurde en heeft echt laten begaan. Marokko gebruikt migratie als diplomatiek drukkingsmiddel om bepaalde zaken gedaan te krijgen van Spanje en van de Europese Unie. Dus wat er nu gebeurt is iets soortgelijks. We weten niet goed waarom Marokko dit doet, maar het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt.
5: Het Oekraïense leger heeft afgelopen nacht opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een distributiecentrum van Wildberries, zo'n 300 kilometer diep in Rusland. Wildberries is de grootste webwinkel van Rusland. Het is al de 10e gerichte aanval op een distributiecentrum van dat bedrijf. Inmiddels zou ongeveer 10% van de opslagcapaciteit beschadigd of vernietigd zijn. Volgens Oekraïne zijn die distributiecentra belangrijk voor de bevoorrading van het Russische leger. Maar Oekraïne wil tegelijk ook de Russische bevolking de gevolgen van de oorlog laten voelen. Voor de tweede keer is bekend geraakt dat een AI-model onbedoeld bedrijven heeft gehackt, nadat het uit zijn beveiligde testomgeving is kunnen ontsnappen. Deze keer is het de AI-chatbot Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic. Tim Vrijde, wat is er precies gebeurd?
7: Wel, het is zo dat AI-bedrijven hun modellen voortdurend testen in een soort van gecontroleerde testomgeving. Dat gebeurt vaak samen met een externe partner. Sommige testomgevingen zijn volledig afgesloten van het internet. Dat moest hier ook de bedoeling zijn. Alleen bleek het door een foutje niet zo te zijn. En daardoor is dat AI-model tijdens die test 3 keer bij echte bestaande bedrijven binnengedrongen. En het heeft onder meer gebruik gemaakt van zwakke, makkelijk te raden paswoorden om een bedrijf te hacken. Nu, het toont aan dat die inderdaad die modellen, die AI-agents, zelfstandig opdrachten kunnen uitvoeren en dat dat inderdaad iets is om in de gaten te houden. Maar we zijn nog altijd niet bij zelfbewuste artificiële intelligentie. De systemen voeren nog altijd gewoon de opdracht uit die ze van mensen hebben gekregen. Het is niet zo dat AI op eigen houtje bedrijven begint te hacken.
5: Gelukkig maar. Dankjewel, Tim. De Italiaanse oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Dat meldt AC Milan, de club waar hij zijn hele loopbaan heeft gespeeld. Baresi was een van de beste verdedigers in de voetbalgeschiedenis. Met Milan won hij 6 landstitels en ook 3 keer de Champions League. En met Italië werd hij wereldkampioen in 1982. Franco Baresi is 66 geworden. Het weer wisselend bewolkt, kans op enkele buien in het westen tot 29 graden in de Kempen. Morgen eerst enkele wolken, daarna zonnig tot 28 graden. En vanaf zondag gaan we weer naar de 30 graden of meer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.
8: Taking old sounds to new places. MA-festival neemt u mee in de wereld van muziek, literatuur en kunst. Met concerten van onder andere Il Pomodoro, Vox Luminis, Peter Verhelst, Jean Rondeau, Le Consort en In Alto. Vanaf 31 juli tot 9 augustus in Brugge. Alle info via mafestival.be. Samen met Clara.
0: De zomer van Clara met Carlos Gio.
1: Goedemorgen, ja, en dat concert van Il Pomodoro krijgt u vanavond te horen, want Mark Jansen zit live in Concertgebouw Brugge voor dat openingsconcert van MA Festival. Vanavond vanaf 6:00, het voorprogramma hier op Clara. Welkom bij de Finse zomer van Clara, mag ik wel zeggen, zeker met deze muziek van Jean Sibelius.

Na haar grote overwinning op de Sibelius-wedstrijd vorig jaar in Helsinki kreeg Suje Park de grote kans om dat vioolconcerto van Jean Sibelius op te nemen. En dat staat ook op haar nieuwe cd, met als extraatje als aanvulling op dat album deze suite voor viool en strijkers daaruit, derde deel, In the Summer.

De opperste concentratie van Rafael Feuillatre met deze Asturias van Isaac Albéniz. Het weekend komt dichterbij. Ik probeer hier om die uren voorbij te doen vliegen met heerlijke muziek natuurlijk. Heeft u leuke plannen voor het weekend? De natuur induiken misschien, zalig wandelen tussen de bomen, lekker niks doen op een terrasje of net hard in de moestuin werken. Want ja, zo krijgt u natuurlijk die heerlijke groenten op tafel. Of ploetert u dit weekend in het zeewater? Het kan allemaal. Ik wens u heel veel plezier met die weekendplannen. En dat is ook wat hier gebeurt. Een beetje Claude Debussy op vakantie met Jeux de Vague uit zijn La Mer. Een arrangement met Aline Piboul aan de piano.

Youth and Love uit de Songs of Travel van Ray Vaughan Williams met tenor Cyril Dubois en Anne-Lo Bozek aan de piano. Theater aan Zee mag dan wel volop bezig zijn in Oostende. Straks duiken wij gewoon in de verkleedkoffer van de familie Mendelssohn na dit concerto van Georg Philipp Telemann.

0: Half elf voorbij met Isabelle Faust, Academie voor Alte Muziek Berlin in een vioolconcerto van Georg-Philipp Telemann.
1: De zomer van Clara.
0: Dan een jeugdherinnering van Felix Mendelssohn. Hij speelde heel graag toneeltje met zijn zus. Dat was hun manier van samenspelen. Hopelijk maakten ze ook niet al te veel ruzie over de rollenverdeling. Alhoewel, het was ook wel een serieuze bedoeling daar in de familie Mendelssohn. Met teksten leren en scènes spelen voor de familie, voor het hele gezin. En ja, ze hadden natuurlijk ook een favoriet toneelstuk. En dat was Midsomernachtsdroom van William Shakespeare, moet ik zeggen. Maar de muziek die later zou verschijnen, is wel van Felix Mendelssohn. Orchestre des Champs-Élysées onder leiding van Philippe Herrewegen.

0: Klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar 3,99 euro voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

De ouverture Midsomernachtsdroom, muziek van Felix Mendelssohn met Orchestre des Champs-Élysées, dirigent Philippe Herrewegen. The Ship That Never Returned. Ja, met die titel weet je al meteen hoe laat het is. Een vrolijk nummer zal het zeker niet worden. Maar wat een melancholie en ergens misschien ook wel hoop in die stem van Reginald Mobley.

Luna de Mol en Edward Long aan de piano voor dit intermezzo, het tweede deel uit de vioolsonate van Francis Poulenc. Gisteravond zonden we nog eens dat Studio Toetsconcert van Luna de Mol nog eens integraal uit in Clara in Concert. Alle concerten van onze twintigers trouwens van dit seizoen kan u nog steeds bekijken op VRT Max. Ludwig van Beethoven brengt een ode aan het platteland zoals alleen hij dat kan. En dat is natuurlijk de pastorale. Die komt eraan, de zesde symfonie in de zomer van Clara, na het nieuws van 11 uur. Tot zo.

0: Clara neemt u mee naar het MA-festival. Snuif de sfeer op, zowel op het podium als achter de coulissen, en geniet van Mozart door Il Pomodoro onder leiding van Maxim Emeljanichev in Clara Live van op het MA-festival met Mark Janssens. Straks vanaf 6 uur bij Clara op VRT Max.
1: Uur een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Nieuw DNA-onderzoek naar de bende van Nijvel heeft niets opgeleverd, dat schrijven Nieuwsblad en Le Soir. Het gerecht onderzocht of twee Franse broers mogelijk betrokken waren bij de bende, die in de jaren 80 wellicht 28 mensen heeft vermoord, vooral bij overvallen op supermarkten. De twee Franse broers waren zware criminelen die ook gewelddadige overvallen pleegden. Op verzoek van enkele slachtoffers zijn dit jaar de lichamen van één van de broers en van zijn ouders opgegraven. Maar hun DNA komt niet overeen met sporen uit het onderzoek, zegt het federaal parquet. Steeds meer moeders kiezen ervoor om borstvoeding te geven. Die trend stijgt al enkele jaren, zowel kort na de bevalling als na 6 maanden, zegt Diederik van Koppenolle van het agentschap Opgroeien.
2: Als we kijken naar voeding op 24 uur, dan start bijna 84% van de kinderen met borstvoeding. Als we kijken op dag 6, als de meeste kindjes al thuis zijn, dan zitten we op 80,2%. Dus iets meer dan 8 op de 10. Als we gaan kijken op 6 maanden, daalt het aandeel naar 4 op de 10 kinderen dat nog borstvoeding krijgt. Dat is niet weinig en daar zijn we heel blij mee dat die evolutie de voorbije jaren zich doorgezet heeft.
1: De stijging is het grootst bij moeders van Belgische origine en dan vooral bij kwetsbare gezinnen. Bij moeders van niet-Belgische afkomst lag het aandeel kinderen dat borstvoeding krijgt al heel hoog. Diesel wordt morgen duurder. Er komt bijna 4 cent per liter bij. De maximumprijs stijgt zo tot 2 euro en bijna 29 cent. De olieprijzen zijn opnieuw gestegen sinds de gevechten in het Midden-Oosten weer zijn opgelaaid. En de Amerikaanse president Trump zegt dat hij nog niet beslist heeft of Oekraïne een licentie krijgt om zelf Patriot luchtafweerraketten te produceren. Aan de Financial Times zei Trump dat de mogelijkheid bekeken wordt, maar dat de Verenigde Staten voorzichtig moeten zijn met wie ze toegang geven tot hun militaire technologie. Begin deze week had de Oekraïnse president Zelensky, na een ontmoeting met Trump in het Witte Huis, nogthans gezegd dat de Amerikaanse president akkoord was met zo'n licentie voor Oekraïne. Daarmee zou het land zelf Patriot-raketten kunnen maken, in plaats van volledig afhankelijk te blijven van Amerikaanse leveringen. Het weer wisselend bewolkt, kans op enkele buien in het westen, tot 29 graden in de Kempen. Morgen eerst enkele wolken, daarna zonnig en tot 28 graden. En vanaf zondag gaan we weer richting 30 graden of meer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Zomer van Clara met Carlos Gio.
4: Goedemorgen, welkom. Heel fijn dat u erbij bent. Het celloconcerto van Anna Klein, dat is onze blikvanger in dit uur. Maar eerst gaan we op retraite met Ludwig van Beethoven. Bestemming: het platteland.

0: Eind mei ontving R.L. Besson nog de Victoire du Jazz voor muzikant van het jaar. Ze kreeg de trofee netjes overhandigd door niemand minder dan onze eigen Sella Sue. Die was ook aanwezig op die awardshow in Frankrijk. R.L. Besson en vrienden met Time to Say Goodbye.
1: De zomer van Clara.
0: Dat zeg ik alleszins niet, want ik ben bij u tot 1 uur vandaag voor de zomer van Clara. En niet zo lang geleden speelde Maya Bogdanovic de Nederlandse première van Dance, dat celloconcerto van Anna Klein uit 2019. Ze had het werk al eens gespeeld in Belgrado, maar ze kreeg dus de kans om dat celloconcerto voor het eerst in Nederland te spelen. Dat was een bijzonder spannend moment voor haar. Maar, zegt ze, ik voel me heel nauw verbonden met dat werk van Anna Klein. Ze droeg het op aan haar vader, die zelf cello speelde. De vader van Anna Klein. Maar ik zelf, zegt Bogdanovic, ja, voor mij is het ook wel heel persoonlijk, dit stuk. Want wanneer ik muziek speel, denk ik vaak aan mijn eigen familie en dochters. Dat geeft mij energie en inspiratie op het podium. Maya Bogdanovic in Dance, dat celloconcerto van Anna Klein, met orkest Fion onder leiding van Xandy van Dijk.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Clara Live.
4: Fion en dirigent Xandi van Dijk. Het is ruim 11:45 en Four Aces Guitar Quartet pakt muziek van Adriaan Willaert aan.

Bariton Thomas Kwasthof met die Taubenpost van Schubert en Justus Zeien aan de piano. Hoe breng je een eeuwenoude vete tot leven in muziek? Een masterclass van Sergei Prokofjev.

De confrontatie tussen de Montagues en de Capulets in Romeo en Julia, muziek van Sergei Prokofjev, met Nemanja Radulovic op viool en Laure Favre-Kaan aan de piano. Meer Sergei Prokofjev in het volgende uur van de Zomer van Clara, want Yashin Min speelt straks het derde pianoconcerto van Prokofjev. Inderdaad, we keren terug naar haar finale avond op de Koningin Elisabeth-wedstrijd van vorig jaar, 2025. Dat is voor rond 11:45 ongeveer. Niet zo gek lang meer, dus blijf bij ons en je maakt het gewoon mee, hier in de Zomer van Clara. Tot zo.

0: Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary
2: Miles Davis.
3: Here he is, Miles Davis.
2: Maar wat als al die roem naar het hoofd stijgt?
4: I'm playing and my hands feel like extremely light, like I wasn't doing anything.
2: Ontdek het samen met Lies Steppe, Guy Peters en deze week El Spino. In Miles, Badass en Jessico. Morgen om 5 uur op Clara.
0: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op 14 Max.
5: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het onderzoek naar de betrokkenheid van 2 Franse gangsters bij de bende van Nijvel heeft niets opgeleverd. De voorbije 24 uur zijn meer dan 40.000 migranten in de Spaanse exclave Ceuta geraakt. En het verzet groeit tegen een mogelijke verkoop van het WK voetbal door FIFA-baas Infantino. Nieuw DNA-onderzoek naar de bende van Nijvel heeft niets opgeleverd, dat schrijven Nieuwsblad en Le Soir. Het gerecht onderzocht of 2 Franse broers mogelijk betrokken waren bij de bende. Maar daar zijn dus voorlopig geen bewijzen van gevonden. Philippe Heijmans, die 2 broers, wie waren zij?
6: Dat waren de broers Sliman, Xavier en Thierry Sliman, 2 zware criminelen uit Noord-Frankrijk, die in dezelfde periode als de bende van Nijvel gewelddadige overvallen hebben gepleegd. En een Franse oud-agent was ervan overtuigd dat ze deel uitmaakten van de bende door een aantal toevalligheden die daar wel op leken te wijzen. Het federaal parket had het onderzoek naar de bende 2 jaar geleden wel stopgezet, maar slachtoffers die hebben gevraagd om dit spoor toch nog te onderzoeken. En daarom zijn enkele maanden geleden in Charleville-Mézières, net over de grens in Frankrijk, de lichamen opgegraven van 1 van die 2 broers en zijn ouders. En hun DNA is vergeleken met DNA-sporen uit het onderzoek naar de bende. Maar daar is dus geen gelijkenis gevonden, zegt het federaal parket. Dus bewijzen voor dat spoor zijn er ook nu nog niet gevonden.
5: Nee, dankjewel, Philip. De bende van Nijvel zou in de jaren 80 28 mensen vermoord hebben, vooral bij overvallen op supermarkten. In Sint-Niklaas is gisteravond een meisje van 2 zwaar gewond geraakt nadat ze uit een raam van een asielcentrum was gevallen. Het kind viel van de 2e verdieping en is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Lisa de Wilde van het parket Oost-Vlaanderen.
7: De precieze omstandigheden zijn momenteel nog onduidelijk, maar de meest waarschijnlijke piste is dat het gaat over een spijtig ongeval. Maar uiteraard gaan we dit grondig onderzoeken om te kijken hoe dit juist is kunnen gebeuren.
5: Bijna 9 op de 10 bestuurders die een rijgeschiktheidstest afleggen, mogen voort met de auto rijden. Dat blijkt uit cijfers van Vias, het Verkeersinstituut. Vorig jaar zijn daar bijna 6.500 bestuurders getest, omdat ze mentaal of fysiek niet meer helemaal gezond zijn. De meeste bestuurders mogen na de test dus blijven rijden, maar 6 op de 10 krijgen wel een beperking opgelegd, zoals niet meer op de snelweg rijden. En ongeveer de helft moet zijn voertuig aanpassen, zegt Stef Willems.
8: In quasi alle gevallen gaat het dan om de verplichting om te rijden met een auto met een automatische versnellingsbak. Maar daarnaast heeft een kleine groep ook de combinatie opgelegd om met een wagen te rijden die een gas- en rembediening aan het stuur had. Sommige aanpassingen zijn complexer. Zo zijn er in ons land bijvoorbeeld nog 3 personen die rijden met een voetenstuur. Dus er zijn heel wat oplossingen mogelijk in functie van het probleem dat die persoon heeft.
5: Steeds meer moeders kiezen ervoor om borstvoeding te geven. 8 op de 10 baby's krijgen vanaf de geboorte borstvoeding. Na 6 maanden zijn dat er nog altijd 4 op de 10. Het agentschap Opgroeien is tevreden met die cijfers en roept op om moeders goed te ondersteunen, zodat ze het zo lang mogelijk kunnen volhouden. Diederik van Koppenolle.
9: De moeder doet dat alleen, maar heeft ook steun nodig om dat voor te bereiden, om het kindje voor een deeltje over te nemen, om voldoende rust te hebben, om ondersteund te worden bij voeding, bij verzorging. Dus op dat vlak kunnen heel veel mensen, en in eerste instantie de partner, veel doen, maar zeker ook professionals, als het wat moeilijker loopt, om advies te geven, om mensen bij te sturen als een aantal zaken niet zo goed lopen. Dus er zijn heel veel mensen die veel kunnen doen.
5: In Ceuta zijn honderden Marokkaanse migranten die de oversteek hadden gemaakt naar Spanje nu aan het terugkeren. Ceuta is een Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust en de voorbije 24 uur zijn er meer dan 40.000 migranten aangekomen uit Marokko. Pauline Lambert, wat is de laatste stand van zaken daar?
1: Ja, Spaanse media melden dat er nu meer mensen aan het terugkeren zijn dan dat er aankomen. De situatie is dus rustiger dan gisteren en vannacht. Dat zegt ook correspondent Samira Yadir. Zij is ter plaatse aan de Marokkaanse kant van de grens.
10: Momenteel is het een stuk rustiger dan toen ik hier vannacht aankwam. Je ziet hier en daar nog jongeren die via zee proberen de oversteek naar Ceuta te maken. In Vnidek lopen nog altijd duizenden mensen rond. Maar de massale taferelen van gistermiddag zien we nu niet meer.
1: Ja, in Ceuta is het wel nog enorm druk nu, dat zeggen buurtbewoners. Door de aankomst van die tienduizenden migranten is de bevolking van de exclave de afgelopen 24 uur bijna verdubbeld. En opvangcentra zitten vol, dus veel mensen hebben daar op straat geslapen. Het is nog altijd ook niet helemaal duidelijk waarom er net nu op dit moment zoveel migranten plots de oversteek wilden maken. De Marokkaanse autoriteiten hebben ook nog niet gereageerd op de situatie. En de afgelopen 24 uur zijn in totaal ook 19 migranten omgekomen. De meeste zijn verdronken.
11: Dankjewel, Paulien. Na de Europese en de Noord- en Centraal-Amerikaanse voetbalfederaties heeft nu ook de Aziatische zich gekant tegen het idee van de FIFA om de commerciële rechten van onder meer het WK voetbal deels te verkopen. Maar toch wil FIFA het plan doorduwen. Olivier de Wilde, hebben zij kans op slagen?
12: Wel, puur theoretisch niet, want die drie overkoepelende voetbalbonden gecombineerd komen aan een meerderheid indien het tot een stemming zou komen. Maar Gianni Infantino, de FIFA-voorzitter, geeft geen gehoor aan verzamelde statements. Hij wil elke nationale voetbalbond apart horen en dat die ook onafhankelijk van elkaar stemmen. Infantino weet goed welke afzonderlijke bondsvoorzitters al dan niet te overtuigen zijn. En Infantino en zijn voorgangers draaiden er in de loop der jaren ook hun hand niet voor om een financiële aanmoediging te geven. Uiteindelijk is het dat ook wat hij belooft met zijn plan, hè? Meer inkomsten voor alle leden van de FIFA. En daarom is het ook moeilijk te geloven dat elke afzonderlijke bond resoluut nee zal zeggen tegen meer geld op de bank. Al zou het zeker ook kunnen dat Infantino met deze lucratieve droom te ver gaat, volgens de meesten, en zijn voorzitterschap ook stilaan een einddatum zal kennen. Een teken aan de wand is alvast dat zijn rechterhand binnen FIFA zo net is opgestapt uit de federatie.
11: Het rommelt in het internationale voetbal, dat is duidelijk. Dankjewel, Olivier. Het weer. Een storing trekt vanmiddag van west naar oost. Tijdelijk is er kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog bij temperaturen tot 29 graden. Morgen zo goed als overal droog, met zon en wolken. Zondag en begin volgende week vaak zonnig en opnieuw 30 graden of meer. Nieuw DNA-onderzoek naar de bende van Nijvel heeft niets opgeleverd. Daarmee begonnen we. Het gerecht onderzocht of twee Franse broers mogelijk betrokken waren bij de bende. Maar daar zijn dus voorlopig geen bewijzen van gevonden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Carlos Gillot.

Moon River uit Breakfast at Tiffany's. Het is vooral lunchtijd ondertussen, tenzij u heel laat bent opgestaan vandaag. Ik dacht misschien aan een salade met peer, walnoten, gorgonzola erbij, een beetje spinazie, balsamico of zo. Of vindt u fruit in een salade heiligschennis op een bord? Wel, Erik Satie lust ze gewoon letterlijk rauw, die peren. Trois morceaux en forme de poire. Goedemiddag.

0: Ruvie Blanche met en plus een deel uit trois morceaux en forme de poire van Erik Satie.
1: De zomer van Clara.
0: Ja, en op de Koningin Elisabeth-wedstrijd van dit jaar werden vooral veel bananen gegeten. Maar was dat vorig jaar ook al een beetje het geheime wapen onder de kandidaten? Dat is nog maar de vraag. Yashin Min was vorig jaar dé publiekslieveling. Ze leek de gedoodverfde winnaar na haar prestatie in de finale. Ook al was het een finale waarin de strijd echt wel losbarstte tussen meerdere kanshebbers. Maar ja, het mocht niet zijn voor haar. Yashin Min belandde bij de niet gerangschikte laureaten. Tot grote frustratie van velen. Er was toen ook wel veel te doen over die mannelijke top 6. Het was zeker een bewogen editie van de wedstrijd vorig jaar. Maar hoe dan ook ontpopte Yashin Min zich tot de underdog van die editie. En zoals we weten, ja, niet alle prijswinnaars hebben een glansrijke carrière. Ook dat is doorheen de jaren van de wedstrijd al vaker duidelijker geworden. We keren terug naar die bijzondere avond in het leven van Yashin Min. Terug naar 29 mei in 2025. Haar finale avond met het derde pianoconcerto van Sergei Prokofjev met Brussels Philharmonic onder leiding van Kazushi Ono.

Yashin Min in het derde pianoconcerto van Sergei Prokofjev. Zoals het vorig jaar speelde op de Koningin Elisabeth-wedstrijd met Brussels Philharmonic onder leiding van Kazushi Ono. Ze kreeg inderdaad ontzettend veel applaus na haar prestatie. Maar ze belandde uiteindelijk toch bij de niet gerangschikte laureaten. Tot grote verbazing van heel wat mensen. Maar kijk, het heeft haar carrière niet in de weg gestaan. Integendeel, want morgen staat ze op het MA-festival in Brugge. Ze speelt een pianorecital met muziek van Bach, Beethoven en Brahms, de drie grote B's uit de klassieke muziek. En vanavond, ja, opent een nieuwe editie van dat festival in Brugge. En Mark Janssens maakt u helemaal warm voor dat volledige programma van MA-festival. Vanaf 6 uur al op Clara. Aansluitend krijgt u dan ook het openingsconcert om 8 uur, Il Pomodoro. En dirigent Maxime Emilianichev met muziek van Mozart en een creatie van de Belgische componist Siebe Thijs. Ook Thomas Langlois staat op het festival. Hij treedt komende maandag op en dat is een caféconcert in Korf, ook in Brugge. Hier is hij met Anna Luiten. Il y avait...

Mirjam Prandi en de prelude uit de eerste cellosuite van Johann Sebastian Bach. 5 jaar lang heeft ze zitten zwoegen op die cellosuites van Bach. Ze heeft oude edities en bronnen met elkaar vergeleken. Ze heeft zelfs barokcello gestudeerd. Specifieke vorm van die cello. En dat allemaal voor dat mooie eindresultaat. Een debuutplaat bij Fuga Libera.

Trio Gaspar neemt niet alleen alle pianotrio's van Joseph Haydn op. Ze vragen ook aan andere componisten om nieuwe muziek te schrijven met een knipoog naar die muziek van Haydn. En dat deed ook Helena Winkelman hier met Threesome in a Haydn. Het derde deel, Paid in Wine and Other Esterhazy Scandals. Geen schandalen in de zomer van Clara natuurlijk. Straks om 2 uur is Katelijne Boon bij u. Eerst nog een uurtje summertime. Geniet van uw vrijdag en alvast een zonnig weekend.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Het onderzoek naar de betrokkenheid van twee Franse gangsters bij de bende van Nijvel heeft niets opgeleverd. De voorbije 24 uur zijn meer dan 40.000 migranten in de Spaanse enclave Ceuta geraakt en het verzet tegen een mogelijke verkoop van het WK voetbal door FIFA-baas Infantino groeit. Nieuw DNA-onderzoek naar de bende van Nijvel heeft niets opgeleverd. Het gerecht onderzocht of twee Franse broers mogelijk betrokken waren bij de bende. Maar daar zijn dus voorlopig geen bewijzen van gevonden. Philippe Heijmans, wie waren die twee broers?
1: Dat waren Xavier en Thierry Sliman, twee zware criminelen uit het noorden van Frankrijk. Intussen zijn ze overleden. Maar net als de bende van Nijvel pleegden ze in de jaren 80 gewelddadige overvallen. En een Franse oud-agent heeft zich in hen verdiept en is ervan overtuigd geraakt dat ze deel uitmaakten van de bende door hun werkwijze, door een aantal andere dingen die daarop zouden kunnen wijzen. Het federaal parket heeft het onderzoek naar die bende van Nijvel wel al 2 jaar geleden stopgezet, maar slachtoffers hadden gevraagd om dit spoor toch nog te onderzoeken. Dat is gebeurd, daarom zijn enkele maanden geleden de lichamen opgegraven van 1 van de 2 broers en zijn ouders. Er zijn DNA-stalen afgenomen en die zijn vergeleken met DNA-sporen uit het onderzoek naar de bende, maar daar is dus geen gelijkenis gevonden, zegt het federaal parket nu. Dus bewijzen voor dat Franse spoor zijn er op dit ogenblik nog niet gevonden.
0: Dankjewel, Philippe. Bij de overvallen op vooral supermarkten vielen in de jaren 80 28 doden. Bijna 9 op de 10 bestuurders die een rijgeschiktheidstest afleggen, mogen met de auto blijven rijden. Dat blijkt uit cijfers van verkeersinstituut Vias. Het testte vorig jaar bijna 6.500 bestuurders omdat ze mentaal of fysiek niet helemaal gezond zijn. 6 op de 10 bestuurders krijgen na de test wel een beperking opgelegd. Zij mogen bijvoorbeeld niet meer op de snelweg rijden. Ongeveer de helft moet zijn voertuig laten aanpassen. De bedoeling is om mensen zoveel mogelijk hun autonomie te laten behouden, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias.
2: We gaan niet alleen kijken hoe dat ze in de realiteit nog rijden, maar er gaat ook een medisch en neuropsychologisch onderzoek aan te pas komen. En dan krijg je eigenlijk een volledig beeld van, is die persoon nog geschikt om in het verkeer zich te kunnen begeven? En als dat antwoord ja is, dan kunnen we ervoor zorgen dat mensen die op het eerste zicht dachten niet meer mobiel te kunnen zijn, toch nog een grote vorm van autonomie kunnen behouden.
0: Steeds meer moeders kiezen ervoor om borstvoeding te geven. 8 op de 10 baby's krijgen vanaf de geboorte borstvoeding. Na 6 maanden zijn dat er nog altijd 4 op de 10. Het agentschap Opgroeien is tevreden met die cijfers en roept op om moeders goed te ondersteunen, zodat ze het zo lang mogelijk kunnen volhouden. Diederik van Koppenolle.
3: Een moeder doet dat alleen, maar heeft ook steun nodig om dat voor te bereiden, om het kindje voor een deeltje over te nemen, om voldoende rust te hebben, om ondersteund te worden bij voeding, bij verzorging. Dus op dat vlak kunnen heel veel mensen en in eerste instantie de partner veel doen, maar zeker ook professionals, als het wat moeilijker loopt, om advies te geven, om mensen bij te sturen als een aantal zaken niet zo goed lopen. Dus er zijn heel veel mensen die veel kunnen doen.
0: In Ceuta zijn honderden Marokkaanse migranten die de oversteek hadden gemaakt naar Spanje nu aan het terugkeren. Ceuta is een Spaans gebied aan de Marokkaanse kust. De voorbije 24 uur zijn er meer dan 40.000 migranten aangekomen uit Marokko. Zeker 19 migranten zijn daarbij ook omgekomen. Pauline Lambert, wat is de laatste stand van zaken?
4: Ja, Spaanse media melden dat er nu meer mensen aan het terugkeren zijn dan dat er aankomen. De situatie is dus rustiger nu dan gisteren en vannacht. Dat zegt ook correspondent Samira Jadir. Zij is ter plaatse aan de Marokkaanse kant van de grens.
5: Momenteel is het een stuk rustiger dan toen ik hier vannacht aankwam. Je ziet hier en daar nog jongeren die via zee proberen de oversteek naar Ceuta te maken. In Vernidek lopen nog altijd duizenden mensen rond. Maar de massale taferelen van gistermiddag zien we nu niet meer.
4: Ja, inwoners van Ceuta zeggen wel dat de straten vol lopen, want door die toestroom van tienduizenden migranten zijn er nu de helft meer mensen in het gebied dan normaal. Opvangcentra zitten ook vol, dus mensen hebben vannacht op straat geslapen. Velen. De Spaanse premier Sanchez is bij zijn aankomst in Ceuta uitgejouwd. Hij is daar om te overleggen met de lokale overheid. Het is trouwens ook nog altijd niet duidelijk waarom er net op dit moment nu zoveel migranten plots de oversteek wilden maken. En de Marokkaanse autoriteiten hebben ook nog niet gereageerd op de situatie.
0: Oké, dankjewel, Pauline. Na de Europese en de Noord- en Centraal-Amerikaanse voetbalbond heeft nu ook de Aziatische bond zich negatief uitgelaten over de plannen van de FIFA om de commerciële rechten van onder meer het WK voetbal deels te verkopen. Ondanks de massale kritiek wil de FIFA het plan toch doorduwen. Olivier de Wilde, heeft FIFA kans op slagen?
6: Wel, op papier niet, want die drie federaties hebben samen genoeg stemmen om het voorstel af te voeren. Maar de FIFA-baas Infantino die wil dat elke nationale voetbalbond apart gehoord wordt en afhankelijk laat stemmen. Infantino en zijn voorgangers draaiden er ook in de loop der jaren hun hand niet voor om een financiële aanmoediging te geven. Maar het is zeker mogelijk dat hij met dit voorstel te ver gaat, volgens de meesten, en zijn voorzitterschap ook stilaan een einddatum zal kennen. Een teken aan de wand is alvast dat zijn rechterhand binnen FIFA zo net is opgestapt uit de federatie.
0: Dankjewel, Olivier. Deze namiddag is het bewolkt met lokaal kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 22 graden aan zee, 28 in de rest van het land. Dit weekend krijgen we zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Nieuw DNA-onderzoek naar de bende van Nijvel heeft niets opgeleverd. Het gerecht onderzocht of twee Franse broers mogelijk betrokken waren bij de bende, maar daar zijn dus voorlopig geen bewijzen van gevonden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd.

0: is 2 uur. Goedemiddag, 14 nieuws met Dominique Viers. Er zijn nu al zeker 27 migranten omgekomen bij een stormloop op het Spaanse gebied Ceuta, dat grenst aan Marokko. De meesten van hen zijn verdronken. De afgelopen 24 uur zijn in Ceuta meer dan 40.000 migranten aangekomen, over land en via de zee. De Spaanse premier Sanchez is ter plaatse. Hij zegt dat de toestroom er is gekomen omdat mensensmokkelaars migranten misleid hebben over hun rechten. Sanchez zegt ook dat Spanje zal samenwerken met Marokko om mensen die illegaal in Spanje zijn snel te kunnen terugsturen. Vorig jaar kregen meer dan 8 op de 10 pasgeboren baby's in Vlaanderen borstvoeding. Op de leeftijd van 6 maanden zijn er dat nog altijd 4 op de 10. Dat blijkt uit cijfers van het agentschap op groeien. Ook Lore wil haar baby zo lang mogelijk borstvoeding geven. Ze krijgt regelmatig goed bedoeld, maar niet altijd correct advies van haar omgeving.
1: Als zij 's nachts wakker wordt, wat ook normaal is natuurlijk bij een klein kindje, dat ze 's nachts wakker worden voor voeding te hebben, dat ze zeggen van ja, zouden toch niet wat flessenvoeding geven, bijgeven, zodat ze toch langer kunnen slapen, langer kunnen rekken. Wat jammer is, want je geeft natuurlijk ja, de ziel uit je lijf voor borstvoeding te geven.
0: In de provincie Luxemburg zijn deze week 3 jeugdkampen stopgezet omdat de jeugdbewegingen zich niet aan de brandpreventieregels hielden. In de provincie geldt een strikt vuurverbod. Jeugdbewegingen mogen wel kookvuren maken, maar dan moeten volwassenen het vuur bewaken, moet er genoeg afstand zijn tot droge planten en moet er een blusmiddel aanwezig zijn. Op de 3 kampen in Davardis, Autun en Bastenaken werden die regels niet nageleefd. Het gaat onder meer om jeugdbewegingen uit Mortsel en Oostakker. In het noorden van Portugal woedt nog altijd een grote bosbrand. In de buurt van Porto zijn 1000 brandweerlui en hulpverleners aan het werk. Het vuur brak dinsdag uit en verwoestte al minstens 6000 hectare. Bewoners die gisteren geëvacueerd werden, mogen intussen wel weer naar huis. Toch blijft de waakzaamheid groot. Het Portugese Wereninstituut plaatst verschillende regio's in het land op het hoogste brandgevaar. Sinds begin dit jaar is in Portugal al zo'n 50.000 hectare bos- en struikgewas in vlammen opgegaan. En Oekraïne stuurt 70 hulpverleners en 15 voertuigen naar Frankrijk om te helpen bij de bestrijding van bosbranden in het zuidwesten van het land. De hulpverleners vertrokken vanochtend. President Zelensky bood de hulp eerder deze week aan tijdens een telefoongesprek met de Franse president Macron. Deze namiddag is het bewolkt met lokaal kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 22 graden aan zee, 29 in de rest van het land. Dit weekend krijgen we zomerweer bij zo'n 30 graden, ook begin volgende week hetzelfde weer. Meer op 14nieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Katelijne Boon.
3: Goedemiddag en van harte welkom. Wat kan ik u aanbieden op deze laatste julidag? Wel, Bart Thijskes heeft de meeslepend vioolconcerto van Prokofjev klaargezet. 2 miniaturen als sorbetjes voor de 3e cellosuite van Bach met Roel Diltiens. Een symfonie van Joseph Haydn en deze waterdruppels van Jean Sibelius. Een frisse opener die voorbij is voor u het goed en wel beseft.

Waterdruppels, een van de vroegst bewaarde composities van Jean Sibelius. En meteen ook een mooi opstap naar Janine Janssens' uitvoering van het eerste vioolconcerto van Sergei Prokofjev. Dat is geen virtuoos bravoure-stuk, zoals je misschien verwacht van de componist van scherpe ritmes en dissonanten, die de reputatie had van een enfant terrible. Integendeel. Janine Janssens speelt het concerto graag omdat het, zoals ze zelf zegt, voortdurend balanceert tussen licht en schaduw. Bestaat uit drie delen. Een rustig zingend andantino met een dromerige vioolmelodie, een ritmisch en speels scherzo en een slotdeel waarin de zachte romantische sfeer van het begin terugkeert. Hier is Janine Janssens samen met Oslo Philharmonic onder leiding van Klaus Mäkelä.

Wat een verbluffende violiste toch. Janine Jansen hier met het eerste vioolconcerto van Sergei Prokofjev. Samen met het Oslo Philharmoniek onder leiding van Klaus Mechelen. Ook al zo'n topper. Van Sergei Prokofjev naar Sergei Rachmaninov. In zijn Etudes Tableau verwerkt hij de hoogste technische eisen in stukken met een heel expressief karakter. Muzikale schilderijen als het ware. Welk tafereel hij precies wilde oproepen, laat hij aan onze verbeelding over. Boris Kilburg speelt het opus 39, nummer 2, Lento Assai.

Boris Kiltburg, winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in 2013, speelde hier de tweede étude tableau, opus 39 van Sergei Rachmaninov. En van dat muzikale schilderij gaan we naar een muzikaal liefdesgedicht. Geen uitbundige liefdesverklaring, maar een intiem lied op een gedicht van Nikolaus Lenau, waarin de roos symbool staat voor de geliefde. Heel sober en fijngevoelig op muziek gezet door Robert Schumann. Bariton Samuel Hasselhorn, zelf ook een winnaar, maar dan wel van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor zang in 2018, maakte toen al indruk met zijn liedvertolkingen en hij is dan ook een ideale vertolker van Meine Rose. Aan de piano zit Fiona Matto.

Ja, die dictie, die inleving, die nuance, prachtig. Mein Rose van Robert Schumann door Samuel Hasselhorn, bariton en pianiste Fiona Matto. En nu muziek die geen woorden nodig heeft. In zijn cello suites roept Bach met één enkel instrument een volledig muzikale wereld op. Roel Diertiens speelt de derde suite in C groot en we luisteren naar de opname die hij in 2010 voor het label Etcetera maakte en die bekroond werd met zowel de Clara-prijs als de Cecilia-prijs.

0: Altijd een plezier om hem te horen. Roel Dieltins hier met de zonnegestemde derde cello-suite van Johann Sebastian Bach. En van Bach gaan we naar de Franse barok. 400 jaar geleden werd Louis Couperin geboren. Een man die zijn korte leven verrassend veel vernieuwde klaviermuziek schreef, maar minder bekend werd dan zijn oom François. In deze Passacaille keert dezelfde baslijn telkens terug, maar wat daarboven gebeurt verandert voortdurend. Skip Sempé zit achter het klavecimbal.
1: De zomer van Clara met Katelijne Boon.

Ik heb zijn bij speelde de Passaka in Zeegrood van Louis Couperin wiens 400ste verjaardag vieren deze zomer. Nog een verjaardag, maar op dat feestje moeten we nog iets langer wachten. In 2032 herdenken we de 300ste geboortedag van Jozef Haydn. En dirigent Giovanni Antonini wil tegen dan alle 107 symfonieën van Haydn hebben opgenomen. Een ambitieus project, maar het schiet goed op, want hij zit al aan 25 afleveringen. Uit deel 18 pikte Bartijskes de 29ste symfonie.

De 29e symfonie van Joseph Haydn met het Kammerorkester Basel onder leiding van Giovanni Antonini. Ze hebben nog precies 2335 dagen om al die symfonieën van Haydn op te nemen tegen zijn 300ste verjaardag. Ik heb dat natuurlijk niet zelf zitten uittellen. Er is een website, haydn2032.com, en daar staat een aftelklok op. Van Haydn naar een componist die de jongste jaren volop herontdekt wordt. In 2022 verscheen zelfs de film Chevalier over zijn boeiende leven. Ik heb het over Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges. Gevierd violist, componist en schermer. Uit zijn enig volledig bewaard gebleven opera L'Amant Anonyme horen we nu de charmante aria Du Tendre Amour, gezongen door sopraan Laurent Oliva.

Du tendre amour, l'amant anonyme van Josef Bologne, chevalier de Saint-Georges, wordt sopraan Lauren Oliva in het orkestre de l'Opéra Royal onder leiding van Théotime Langlois de Swarte. En van opera gaan we naar kamermuziek van Charles Valentin Alcan, tijdgenoot van Chopin en Liszt. En net als zij een uitzonderlijke pianovirtuoos, al is hij veel minder bekend gebleven. Hoe dan ook is zijn sonate de concert voor cello en piano echt een indrukwekkende ontdekking. We horen Emmanuel Bertrand en Pascal Amoyel die het tweede deel spelen daaruit, een allegrettino in het ritme van een Siciliano.

Celliste Emmanuel Bertrand en pianist Pascal Amoyel met het tweede deel uit de sonate de concert van Charles Valentin Alcan. En vacances, geef toe. Een pianocyclus met zo'n titel kan je gewoon niet laten liggen voor de zomer van Clara. Met dank aan Deodat de Séverac, die in 1911 zijn nostalgische herinneringen aan een gelukkige jeugd verwerkte in een reeks romantische pianominiaturen. We gaan luisteren naar het eerste boek, Au château et dans le parc, in een warme en kleurrijke vertolking van Aldo Ciccolini.

Op vakantie met Theoda de Severac en pianist Aldo Ciccolini. En ik heb nog Martin Frust en het Swedish Chamber Orchestra klaarstaan. Met een klein deeltje nog uit een klarinetconcerto van Bernard Henrik Kruzel. Daarna is het tijd voor het nieuws van 4, maar ik zou zeggen blijf bij ons. Want ik heb onder andere nog het knappe pianoconcerto van Clara Schumann voor u. Heel graag tot zo.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Zondagavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
0: Clara neemt u mee naar het MA-festival. Snuif de sfeer op, zowel op het podium als achter de coulissen, en geniet van Mozart door Il Pomodoro onder leiding van Maxim Emeljanichev in Clara Live van op het MA-festival met Mark Janssens. Straks vanaf 6 uur bij Clara op VRT Max.
2: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De raadkamer in Turnhout heeft twee mannen doorverwezen naar het Assisehof voor de moord op Heidi de Schepper. De vrouw verdween 16 jaar geleden. Haar man zei dat ze zelf vertrokken was. Maar 2 jaar geleden startte het gerecht een onderzoek en bleek dat ze vermoord was. Haar partner en een tweede man krijgen daar nu een assiseproces voor. Ook al is het lichaam van de Schepper nooit teruggevonden. Voor haar kinderen is dit een belangrijke stap, zegt hun advocate Romy Gijsen.
3: Deze stap is inderdaad belangrijk, omdat dan natuurlijk procedureel het einde stilaan in zicht komt. Hè. Dat is uiteraard belangrijk, hè, dat proces er komt. Maar laten we niet vooruitlopen op de feiten. Het is uiteindelijk de Kamer van Inbeschuldigingstelling die nog moet beslissen.
2: Een derde man die hielp om het lichaam te verbergen, moet niet voor assise komen. Hij was niet betrokken bij de moord zelf. Vanaf morgen worden boetes voor sluikstorten in Brussel dubbel zo duur. Dat heeft de stad beslist, omdat de kosten om het vuilnis op te ruimen enorm oplopen. Vorig jaar kostte het €600.000 om 2000 ton illegaal afval te verwijderen. Wie toch grof vuil achterlaat, zal een boete van €1000 per kubieke meter betalen. Voor bouwafval en gevaarlijk afval wordt dat €2000. Op wildplassen of een verkeerde vuilniszak staat voortaan een boete van €400. En ook dat is een verhoging. Centraal-Europa kreunt onder een nieuwe hittegolf met temperaturen die kunnen oplopen tot 41 graden. In Hongarije heeft premier Péter Magyar noodmaatregelen afgekondigd. Hij vraagt industriebedrijven vrijwillig minder stroom te verbruiken en schakelt de verlichting van alle openbare gebouwen uit. In de stad Szentendre in het noorden van het land zitten duizenden inwoners zonder water. Zij krijgen nu drinkwater van het leger. Ook Slowakije kampt met extreme hitte. Nog tot zondag loopt de thermometer daar op tot 39 graden. In het zuidwesten van het land is de hoogste alarmfase afgekondigd. Polen heeft de Russische ambassadeur in het land om uitleg gevraagd nadat gisteren een raket is neergekomen in het oosten van Polen. Volgens Polen was dat een Russische raket die over de grens terechtkwam na een massale aanval van Rusland op Oekraïne. De raket sloeg in een veld op zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. Er vielen geen gewonden. Deze namiddag is het bewolkt met lokaal kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 22 graden aan zee, 29 in de rest van het land. Dit weekend krijgen we zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Katelijne Boon.
5: Nog 1 uurtje zomer op Clara. En dat doen we met een naam die misschien niet meteen een belletje doet rinkelen. William Babel. Hij was een Engelse tijdgenoot van Handel en in het Londen van de 18e eeuw een gevierd clavecinist en componist. Zijn concerto in D-groot voor blokfluit bruist van de Italiaanse invloeden. En als er iemand is die de blokfluit van haar stoffige imago heeft verlost, dan is het Maurice Steger wel. Hier wordt hij begeleid door La Cetra Barok Orkester Basel.

Tja, tijdens de blokfluitlessen, verplichte blokfluitlessen in de middelbare school, toch nooit verwacht dat je dit uit dat instrument kon halen. Maurice Steger, die kon het en deed het in een concerto van William Babel. En van die vergeten Engelse tijdgenoot van Händel gaan we naar de grootmeester zelf. In 1713 componeerde Händel Teseo, een van zijn meest ambitieuze opera's, met niet minder dan 5 hoofdpersonages. De aria Dolce Riposo is een zeldzaam moment van verstilling in een werk dat verder bol staat van intriges, magie en hartstocht. Johannette Zomer kruipt in de huid van Medea, de tovenares die verteerd wordt door jaloezie en onbeantwoorde liefde.

Johannette Zomerrans, Medea in Dolce Riposo uit Händels Teseo. En ongetwijfeld is u ook een mooie hobo-partij opgevallen. Hoboist Bart Schneeman speelde met Musica Amphion onder leiding van Pieter-Jan Belder. Van de Londense operabühne trekken we bijna 200 jaar terug in de tijd naar de Renaissance. Francesco da Milano was een beroemde Italiaanse luidspeler en componist die een groot deel van zijn leven aan het pauselijke hof werkte. Zijn tijdgenoten gaven hem niet voor niets de bijnaam Il Divino. Paul Odet brengt drie van zijn luidstukken samen: een ricercare, een fantasia en Pourquoi allez-vous seul?

Ja, zeker in dat laatste stukje kon je gewoon het lied al horen waarop het gebaseerd was. Pourquoi allez-vous se lette? En daarvoor een Fantasia en een Ricercare. Drie luidstukken van Francesco da Milano door Paul Odet. Van de Renaissance trekken we naar de Weense klassiek met een van de 6 vioolsonates die Mozart tijdens zijn reis naar Mannheim en Parijs schreef. En opvallend is hoe gelijkwaardig hij de viool en piano met elkaar laat omgaan. Ze luisteren naar elkaar, dagen elkaar uit en vullen elkaar aan. Een kolfje naar de hand van violiste Alina Ibrahimova en pianist Cédric Tibergien.

Mooi neergelegd, deze sonate voor viool en piano van Wolfgang Amadeus Mozart met Alina Ibrahimova en Cédric Tiberien. Ik beloofde u Clara Schumann, wel, u krijgt ze nu. Ze was nog maar 16 toen ze haar enige pianoconcerten voltooide. Een opmerkelijk, zelfverzekerd werk waarin ze niet alleen haar talent als pianiste, maar ook als componiste laat horen. Jeugdige bravoure en poëzie gaan hier hand in hand. En Isata Kenny Mason is een ideale pleitbezorger voor dit concerto. Ze wordt begeleid door het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra.

Met cellist Eckhard Runge en het Quartetto Casals. En daarna is er eerst een uurtje Django. En om 6 uur nemen we u mee naar Brugge. Want daar opent het MAFestival vanavond met Il Pomodoro onder leiding van Maxim Emelianischef. Collega Mark Janssens zit er klaar voor de rechtstreekse uitzending. Kortom, ik zou zeggen, geniet ervan. Nog een hele mooie avond verder en wat mij betreft. Tot morgen.

Is dat Kenny Mason in het pianoconcert van Clara Schumann. En we gaan de zomer van Clara afsluiten met het sprankelende Allegro con Spirito uit het strijkkwartet in E-groot van Luigi Boccherini.

0: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Er komt zo goed als zeker een Assize proces over de moord op Heidi de Schepper. En na de overrompeling in de Spaanse enclave Ceuta in Marokko is meer dan de helft van de migranten opnieuw vrijwillig vertrokken. Er is een eerste stap gezet naar een Assize proces over de moord op Heidi de Schepper, de vrouw die 16 jaar geleden verdween in Ravels in de Kempen. De raadkamer heeft 2 mannen doorverwezen. Een derde is buiten vervolging gesteld. Philippe Heymans.
1: 16 jaar nadat haar man zei dat Heidi de Schepper zelf thuis vertrokken was, beslist de raadkamer dat hij als opdrachtgever voor de moord terecht zal moeten staan. Hij wacht nu het proces af, volgens zijn advocaat Davina Simons.
2: Wij verzetten ons daar niet tegen en wij zullen ons verweer ten gronde voeren en verder ga ik daar niet over uitweiden.
1: Het lichaam van de jonge vrouw is nooit teruggevonden. Nochtans heeft de uitvoerder van de moord, volgens zijn advocaat Walter Dame, zijn best gedaan om haar te helpen vinden.
3: Dat is ook iets dat we in de eerste verklaring onmiddellijk hebben gezegd, waar het lichaam zou moeten liggen. Dat is helaas niet gebeurd en dat betreuren we enorm.
1: Een derde man gaat vrij uit. Hij hielp alleen om het lichaam te verbergen en voor dat misdrijf is de verjaringstermijn verstreken, zegt zijn advocaat David Toen.
4: Ik denk dat eigenlijk het vrij snel duidelijk was dat mijn cliënt niet bij de moord op zich betrokken is en dat hij pas naderhand hulp heeft verleend.
1: In elk geval, volgens advocaat Romy Gijzen, zijn de kinderen van Heidi de Schepper tevreden dat deze stap is gezet.
5: Dat is uiteraard belangrijk, hè, dat proces er komt, maar laten we niet vooruitlopen op de feiten. Het is uiteindelijk de Kamer van Inbeschuldigingstelling die nog moet beslissen.
0: Vanaf 11:00 vanavond geldt er een samenscholingsverbod in de Heivaartwijk in de Brusselse gemeente Molenbeek. De voorbije dagen waren daar verschillende schietincidenten en er werd ook een brandbom gegooid. Wellicht ging het om afrekeningen in het drugsmilieu. 3 mensen raakten gewond. Daarom zijn bijeenkomsten van meer dan 3 mensen op straat er nu verboden vanaf 11:00 s'avonds tot 6:00 ochtends. Het gemeentebestuur hoopt zo de veiligheid in Molenbeek te verbeteren. Volgens de Spaanse regering zijn nu al meer dan 37.000 migranten teruggekeerd uit Ceuta, een Spaans gebied aan de kust van Marokko. De voorbije 24 uur kwamen daar tienduizenden migranten toegestroomd vanuit Marokko, maar meer dan de helft zou nu dus alweer teruggegaan zijn. Tientallen migranten zijn ook verdronken. De Spaanse premier Sanchez zegt dat de toestroom er is gekomen omdat mensensmokkelaars migranten misleid hebben over hun rechten. Maar er is meer aan de hand, zegt correspondent Sven Tuytens.
6: Marokko weet dat illegale migratie heel hoog bovenop de agenda staat, niet alleen in Spanje, maar in de rest van Europa. Dus door een crisis te laten begaan, kunnen zij dus heel sterk naar de onderhandelingstafel gaan. De vraag van Europa of van Spanje is nu, neem al die mensen snel terug. Wel, Marokko kan dat doen, maar ze gaan zeggen van misschien moeten we dan eens gaan praten over financiële tegemoetkomingen. En als je niet akkoord zijn, dan gaan we het eens hebben over de Spaanse hegemonie, over die 2 enclaves. Want die 2 enclaves, Ceuta en Melilla, die noemt Marokko 2 bezette Marokkaanse steden.
0: De Europese Unie volgt de situatie op de voet. Onze minister van Buitenlandse Zaken Prevot benadrukt dat wat er in Ceuta gebeurt een Europees probleem is. Maar Linde Witte, wat kan Europa doen?
7: Spanje bijstaan met bijvoorbeeld extra grenswachters van Frontex. Maar Spanje heeft die vraag nog niet gesteld, klinkt het dan bij de Europese Commissie. En die dringt er vooral op aan dat Spanje er alles aan doet om illegale migranten tegen te houden. Want Spanje heeft een veel opener grensbeleid dan de meeste Europese landen. En na Italië vragen nu ook Finland en Denemarken om Spanje te schorsen uit het Schengengebied. Dat is het gebied van 29 landen zonder binnengrenzen. Maar, zegt professor Europees Recht aan de UGent Peter van Elsuwegen, dat kan niet.
8: Wanneer er structurele problemen zouden zijn, kan een aparte procedure worden opgestart, waarbij dan ook een aantal aanbevelingen wordt gedaan aan die lidstaat om controles aan te scherpen. Maar dat is ook nog iets anders dan gewoon een lidstaat meteen schorsen of meteen uit Schengen zetten. Dat kan niet.
7: Maar er is bezorgdheid wel. Frankrijk versterkt intussen controles aan de grens met Spanje. Ook Duitsland verstrengt liever controles aan de grenzen, al tot na september. En er reizen nu geen mensen door naar de Europese Unie vanuit Ceuta, zegt migratiecommissaris Brunner. Het is vooral zaak om iedereen die illegaal binnengeraakte terug te sturen naar Marokko.
0: Dankjewel, Leen. Voor de Israëlische minister Ben-Gvir kan er geen sprake van zijn dat het Israëlische leger zich terugtrekt uit de Gazastrook. Die terugtrekking zou moeten volgen op de ontwapening van de Palestijnse terreurbeweging Hamas, waarover volgens de Amerikaanse president Trump een akkoord is bereikt. Maar de extreemrechtse minister Ben-Gvir noemt een terugtrekking onaanvaardbaar. Volgens hem biedt Hamas een vrijgeleide om een nieuw bloedbad tegen Israël aan te richten. Andere officiële reacties vanuit de Israëlische regering zijn er nog niet. Vanavond nog bewolkt met lokaal een kans op een bui. Daarna klaart het op, minima vannacht tussen 9 en 16 graden. Morgen vrijwel overal droog met zon en wolken, 23 graden aan zee en 28 elders. Zondag hetzelfde weer, we krijgen dan 25 graden aan zee, 29 elders. Maandag nog altijd zonnig en gevoelig warmer met tegen de avond kans op onweer of regen. Er komt zo goed als zeker een assiseproces over de moord op Heidi de Schepper, de vrouw die 16 jaar geleden verdween in Ravels. Twee mannen, onder wie haar man, zijn door de raadkamer doorverwezen. Dat is opmerkelijk, want het lichaam van de vrouw is nooit gevonden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Clara, blijf verwonderd. Django, met Tine de Donder.
10: Een goede namiddag. Vandaag beginnen wij met een mix van Cubaanse en Afrikaanse klanken. Die uit Cuba komen van Omar Sosa, die zingt en speelt piano. En Sekou Keita zingt en speelt kora. En dit is hoe zij samen klinken. Welkom bij Django.

Menina, spirituele muziek van en met Omar Sosa en Sekou Keita en met Gustavo Obales op percussie. Wij gaan dan naar een buurland van Senegal, van waar Sekou Keita komt. Want we gaan naar Mali voor muziek van Ali Farka Touré en Toumani Diabaté.

Nana Osei Twumbarima, met onder andere Nicolas Mortelmans op sitar, Stefan de Rijck op cello en Lara Rosseel op contrabas. Kwam van Barima zijn debuutplaat en die was een paar weken geleden nog onze keuze van Clara. En dan nog een Afrikaanse muzikant. Deze komt helemaal uit het zuiden, gitarist Derek Gripper. Het is een van de meest vooruitstrevende gitaristen vandaar. Hij speelt hier eigen muziek. Tita.

Jean Rondeau op clavecimbel in de prelude van een suite van Louis Couperin. Komende maandag speelt Jean Rondeau op het MA-festival in Brugge en hij gaat dan ook deze muziek brengen van Louis Couperin. En dat festival voor oude muziek MA begint trouwens vanavond met een concert van barokorkest Il Pomodoro. En wij gaan dat hier live uitzenden. Over een half uurtje beginnen we eraan.

I solisti aquilani met Giuliano Carmignola op viool in een concerto van Antonio Vivaldi. En nu een jonge muziekgroep die oude muziek speelt. Aires Extemporae, gebaseerd in België en Nederland. Die bestaat uit een viool, een cello en een cello piccolo. Vorig jaar wonnen zij de prestigieuze York Early Music Competition en de prijs was een opnamecontract bij Lynn Records. Zo maakten zij hun debuut, brachten ze hun eerste album uit. Erbarme dich, ontferm u, een smeekbede om genade uit een cantate van Bach. Ze hebben dus ook muziek opgenomen van Johann Sebastian Bach. En wat staat er nog op dat debuutalbum? Frans Bieber, Matthew Locke en ook deze van Andreas Oswald.

Django met Tine de Donder.

samen het album gemaakt Africanus in 2008. En een jaar later zijn ze daarmee door Afrika getrokken, door een heel aantal landen in het oosten. Die tournee is gefilmd, dat is uiteindelijk een documentaire geworden. En de twee zijn heel goede vrienden, Mola Sila van daarnet en deze Omar Sosa.

Omar Sosa speelde zijn eigen Shadow of Clouds. Onze laatste voor vandaag is trompetist Laurent Blondieu. En daarna, na 6 uur, is het aan collega Mark Janssens. Die presenteert u een speciale uitzending van het MA-festival dat dadelijk begint. Van 6 tot 9 kan u dat volgen hier bij ons bij Clara. Geniet van de concerten, mooie avond nog. En tot volgende keer. Bye bye.

0: Het is 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Er komt zo goed als zeker een assize proces over de moord op Heidi de Schepper. En na de overrompeling in de Spaanse enclave Ceuta in Marokko is meer dan de helft van de migranten opnieuw vrijwillig vertrokken. Er is een eerste stap gezet naar een assiseproces over de moord op Heidi de Schepper, de vrouw die 16 jaar geleden verdween in Balen in de Kempen. De raadkamer heeft 2 mannen doorverwezen. Een derde is buiten vervolging gesteld. Filip Heijmans.
1: 16 jaar nadat haar man zei dat Heidi de Schepper zelf thuis vertrokken was, beslist de raadkamer dat hij als opdrachtgever voor de moord terecht zal moeten staan. Hij wacht nu het proces af, volgens zijn advocaat Davina Simons.
2: Wij verzetten ons daar niet tegen en wij zullen ons verweer ten gronde voeren en verder ga ik daar niet over uitweiden.
1: Het lichaam van de jonge vrouw is nooit teruggevonden. Nochtans heeft de uitvoerder van de moord, volgens zijn advocaat Walter Dame, zijn best gedaan om haar te helpen vinden.
3: Dat is ook iets dat we in de eerste verklaring onmiddellijk hebben gezegd, waar dat het lichaam zou moeten liggen. Dat is helaas niet gebeurd en dat betreuren we enorm.
1: Een derde man gaat vrijuit. Hij hielp alleen om het lichaam te verbergen en voor dat misdrijf is de verjaringstermijn verstreken, zegt zijn advocaat David Toen.
4: Ik denk dat eigenlijk het vrij snel duidelijk was dat mijn cliënt niet bij de moord op zich betrokken is en dat hij pas naderhand hulp heeft verleend.
1: In elk geval, volgens advocaat Romy Gijzen, zijn de kinderen van Heidi de Schepper tevreden dat deze stap is gezet.
5: Dat is uiteraard belangrijk, hè, dat proces er komt, maar laten we niet vooruitlopen op de feiten. Het is uiteindelijk de Kamer van Inbeschuldigingstelling die nog moet beslissen.
0: Vanaf 11 uur vanavond geldt er een samenscholingsverbod in de Heivaartwijk in de Brusselse gemeente Molenbeek. De voorbije dagen waren daar verschillende schietincidenten en er werd ook een brandbom gegooid. Wellicht ging het om afrekeningen in het drugsmilieu. 3 mensen raakten gewond en daarom zijn bijeenkomsten van meer dan 3 mensen op straat er nu verboden, tussen 11 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Het gemeentebestuur hoopt zo de veiligheid in Molenbeek te verbeteren. Volgens de Spaanse regering zijn nu al meer dan 37.000 migranten teruggekeerd uit Ceuta, een Spaans gebied aan de kust van Marokko. De voorbije 24 uur kwamen daar tienduizenden migranten toegestroomd vanuit Marokko, maar meer dan de helft zou nu dus alweer teruggekeerd zijn. Tiental migranten zijn ook verdronken. De Spaanse premier Sanchez zegt dat de toestroom er is gekomen omdat mensensmokkelaars migranten misleid hebben over hun rechten. Maar er is meer aan de hand, zegt correspondent Sven Tuytjes.
6: Marokko weet dat illegale migratie heel hoog bovenop de agenda staat, niet alleen in Spanje, maar in de rest van Europa. Dus door een crisis te laten begaan, kunnen zij dus heel sterk naar de onderhandelingstafel gaan. De vraag van Europa of van Spanje is nu, neem al die mensen snel terug. Wel, Marokko kan dat doen, maar ze gaan zeggen van misschien moeten we dan eens gaan praten over financiële tegemoetkomingen. En als je niet akkoord zijn, dan gaan we het eens hebben over de Spaanse hegemonie, over die 2 enclaves. Want die 2 enclaves, Ceuta en Melilla, die noemt Marokko 2 bezette Marokkaanse steden.
0: De Europese Unie volgt de situatie op de voet. Onze minister van Buitenlandse Zaken Prévot benadrukt dat wat er in Ceuta gebeurt een Europees probleem is. Maar Linde Witte, wat kan Europa doen?
7: Overleggen met Marokko om iedereen die illegaal binnengeraakt is terug te sturen. En Spanje bijstaan ook met extra grenswachters van Frontex bijvoorbeeld. Maar Spanje heeft die vraag toch niet gesteld, klinkt het bij de Europese Commissie. En het land moet er wel alles aan doen om illegale migranten tegen te houden. Er was al bezorgdheid bij veel landen omdat Spanje minder streng is op migratie. En nu vragen Italië, Finland en Denemarken om Spanje te schorsen uit de Schengenzone. Het gebied van 29 landen zonder binnengrenzen. Maar juridisch kan dat niet, dat zegt professor Europees recht aan de UGent Peter van Elsewegen.
8: Dat is niet voorzien onder het Unierecht. Het Schengengebied, wat erop gericht is om geen grenscontroles te hebben, effectieve hermetische grenscontroles te gaan invoeren, dat ligt heel moeilijk, omdat we er niet op voorzien zijn, omdat er ook gewoon de capaciteit niet is om dat te doen.
7: Frankrijk versterkt intussen de controles aan de grens met Spanje en ook Duitsland verlengt controles aan de grenzen al tot na september. Al reizen er geen mensen door naar de Europese Unie vanuit Ceuta, dat zegt de migratiecommissaris Brunner.
0: Dankjewel, Leen. De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, is tegen een terugtrekking van het Israëlische leger uit de Gazastrook. De Amerikaanse president Trump had aangekondigd dat er een akkoord is over de ontwapening van de Palestijnse terreurbeweging Hamas. De volgende stap zou dan een terugtrekking van het Israëlische leger zijn. Maar de extreemrechtse Ben-Gvir noemt zoiets onaanvaardbaar. Volgens hem biedt dat Hamas een vrijgeleide om een nieuw bloedbad tegen Israël aan te richten. Andere officiële reacties vanuit de Israëlische regering zijn er nog niet. En in de Ronde van Denemarken heeft Wout van Aert ook de derde etappe gewonnen. Op een nat parcours was hij de snelste in een sprint bergop met een beperkte groep. De Tsjech Kubis eindigde op de tweede plaats. Het is voor van Aert al de derde zege op rij. Hij blijft ook leider. Vanavond nog bewolkt met lokaal kans op een bui. Daarna klaart het op. Morgen vrijwel overal droog met zon en wolken. 23 graden aan zee en 28 elders. Zondag hetzelfde weer. We krijgen dan 25 graden aan zee, 29 graden elders, maandag nog altijd zonnig en gevoelig warmer met tegen de avond kans op onweer of regen. Er komt zo goed als zeker een assize proces over de moord op Heidi de Schepper, de vrouw die 16 jaar geleden verdween in Balen. Twee mannen, onder wie haar man, zijn door de raadkamer doorverwezen. Dat is opmerkelijk, want het lichaam van de vrouw is nooit gevonden. Meer op 14nieuws.be.
9: Blijf verwonderd. Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara, live van op het MA-festival met Mark Janssens.
10: Een heel fijne zomeravond vanuit Brugge. Dank u wel voor de verwelkoming hier. We zitten in het concertgebouw voor de aftrap van het MA-festival van dit jaar. Tot 19:30 hier vanuit de Kamermuziekzaal met een stevig voorgerecht aan muziek en gesprekken. Straks de hoofdschotel vanuit de concertzaal met het ensemble Il Pomodoro in een veelbelovend Mozartconcert en ook splinternieuwe muziek. En daarna genieten we met een paar twintigers van Clara van het nagerecht, want onze twintigers, ze zijn overal. Hier in de Kamermuziekzaal met Stan Geudes en zijn Theorbe. In het orkest Il Pomodoro trouwens speelt ook hornist Jonathan van der Beek, ook een twintiger van Clara. En in het publiek zit straks ook Sterre de Cru, de jonge mezzosopraan, die 2 jaar geleden een van onze twintigers was. En Sterre die brengt hier op het festival een concert rond het Franse hofleven. Welkom in Brugge. De zon schijnt hier, het is niet te warm, dus ideaal. Welkom op het MA-festival. We maken er een feestelijke avond van.

0: De finale van het bekende hobo-concert van Mozart met Ivan Podiumov en Il Pomodoro onder leiding van Maxim Emiljanichev. Dat is natuurlijk het orkest van het openingsconcert vanavond. Ze brengen dan twee symfonieën van Mozart en een horenconcerto. En de hornist in dat concerto vanavond wordt Johannes Hinterholzer. En die komt later op de avond ook langs. Naast Mozart klinkt er vanavond ook nieuwe muziek. Componist Siebe Thijs schreef speciaal voor het Maaffestival een nieuwe compositie. Hij zit straks naast mij in de concertzaal terwijl zijn werk in première gaat. Dat is altijd een spannend moment. Ik denk vooral voor hem, eerlijk gezegd. Hier in Brugge hebben ze deze zomer een motto dat tot ver buiten Brugge klinkt. Taking old sounds to new places. Oude klanken, oude muziek laten klinken op nieuwe plekken. Daarover wissel ik straks van gedachten met de nieuwe artistiek directeur, Anna Danilevskaya. Ik wandelde deze week met haar door Brugge. Mijn god, wat was er veel volk in Brugge. Het is zomer. We hielden hand aan de plekken die haar nu al dierbaar zijn, want het Maaffestival staat voor een dialoog tussen de artiesten van nu en het publiek van nu. Traditie verweven met hedendaagse visie en presentatie. En daar hoort bijvoorbeeld ook bij de combinatie muziek en woord. En dat is iets voor volgende week hier op het festival. Het is Jurgen de Bruin met auteur en dichter Peter Verhelst. En die is hier nu bij ons. Dag Peter Verhelst, goedenavond. Te voet gekomen, veronderstel ik, naar het concertgebouw.
1: Nee, met de auto, want met... ik moet toch werken vanavond.
0: Ik zei net dat er zoveel volk in Brugge is. Is dat iets dat een dichter-auteur inspireert of tegenzit? Of trek je daar niet veel van aan?
1: Ik trek me daar niks van aan. Ik woon aan de rand van het IJ. Dat gaat eigenlijk over 6, 7 straten. Waar jij het over hebt en de rest is stil.
0: Daar komen geen toeristen?
1: Ik heb er nog geen ontdekt, nee.
0: Nee. Wat jij met Jurgen volgende week gaat doen, ja, is een combinatie van woord en muziek. Hoe moet ik mij die combinatie voorstellen?
1: Ja, heel letterlijk echt. Hij speelt op iets luids. Ik heb het eigenlijk nog nooit gevraagd wat het is. Een prachtig instrument, een oud instrument, snaarinstrument. Hij speelt oude muziek, zeer heldere muziek en ik lees gedichten. Daar komt het eigenlijk op neer. En, het zijn twee soorten gedichten. Dus één heel lang gedicht dat verrassend goed aansluit bij de rampzomer die we nu meemaken. Natuurrampen. Dus het is eigenlijk één lange natuurramp die uitgewerkt wordt. En dan het wordt afgewisseld met lichtpunten. Ja. Met hoopvolle, of althans pogingen om het gemoed een beetje op peil te houden.
0: Gaat het publiek vrolijk naar huis gaan?
1: Bij mij gebeurt het tamelijk weinig dat het publiek vrolijk naar huis gaat. Maar ik denk het wel eigenlijk. Ja. Het is heel mooi om te zien hoe muziek natuurlijk een bepaalde chemie teweeg brengt. En we sluiten ook af met Bach. Helender wordt het niet natuurlijk. Hè? Nee. En in die zin, het is natuurlijk geen donderpreek. Hè? Maar het is een poging om een soort hoop te installeren.
0: En het is zeker niet naast elkaar spelen
1: nee,
0: en spreken.
1: Nee,
0: het is echt met elkaar.
1: Ja. Ik denk dat 90% van wat we doen samen is. Dus hij speelt, ik lees. En dat kan eigenlijk omdat het zeer heldere klanken zijn. In tegenstelling bijvoorbeeld met zware elektronische klanken waar ik dan als slechthorende een probleem mee heb. Maar dat lukt wonder. Elke keer we waren aan het repeteren en elke keer waren we eigenlijk verbaasd dat het zo goed paste. Dat het zo goed klikte op de een of andere manier. Dus het is ongelooflijk aangenaam om te doen. Omdat de ritmes natuurlijk die hij speelt een invloed hebben op hoe men leest. Ik weet niet anders.
0: En dan kan ik mij voorstellen dat als jullie dat een aantal keren zouden doen, dat wel anders zou klinken. Dat de tweede en de derde keer misschien toch nog een andere sfeer kan opbrengen.
1: Ja, daarvoor repeteren we. Ja. Om de eerste keer is dat echt een shock.
0: Voor jou een shock?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Het is een shock. Ik ben niet gewoon om met dat soort muziek om te gaan. En vanaf tweede, derde, vierde keer komt het plezier natuurlijk.
0: En was dat intimiderend in het begin?
1: Nee. Nee, helemaal niet. Het is ook niet de bedoeling dat we elkaar intimideerden.
0: Maar je kan door de muziek geïntimideerd zijn. Hè? Niet daarom niet door de muzikant, maar wel door de muziek aan zich.
1: Ja, ik ben te oud, denk ik.
0: Om geïntimideerd
1: te worden. Nee.
0: En hoe is het geëvolueerd? Want het is eigenlijk begonnen met we zien wel. hoe het gaat. En hoe is dat gelopen dan?
1: Ik heb natuurlijk een aantal teksten geselecteerd en doorgegeven aan Jurgen al maanden geleden. Dan zijn we samengekomen en hij had daar onmiddellijk ideeën bij. Welke muziek daarbij zou passen. Nu moet ik wel zeggen, hij heeft nog met teksten van mij gewerkt voor een productie. Dus hij weet ongeveer wat hij kon verwachten. Maar de nood drong zich eigenlijk op dan om een soort tegengewicht. Ook niet alleen in de muziek, maar ook in de teksten. En dan heb ik eigenlijk besloten om een soort cyclus te schrijven. Het heet Astronaut van Geluk. Het is eigenlijk een beetje een persoonlijk ding. Ik heb een kleinkind en ik dacht, ik wil ze toch nog iets als een oude vent doorgeven. In de hoop dat ze de toekomst heel huids doorkomt.
0: Dat dus, klinkt pessimistisch.
1: Nee, hoopvol. Ja. Nee, ik bedoel, als je mij pessimistische teksten laat lezen, dan... of laat schrijven, dan gaat alles eronder natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar het is echt een soort hoop. Omdat je hoopt dat mensen toch een beetje zouden kunnen veranderen. Dat men uit dat conflictdenken weggaat en een soort zachte kracht ontwikkelt, zoiets.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk de bedoeling.
0: Misschien moeten ze daar ook een beetje mee naar Bach luisteren, de mensen.
1: Onder andere. Ja.
0: Naar wat nog? Naar welke muziek nog? Naar welke muziek luistert Peter Vels nog die hoop uitstraalt, geeft?
1: Ik denk dat Bach het ongeveer is, ja.
0: Ja. Je hebt een tekst bij.
1: Ja, ik heb een tekst bij. Ik zal er twee stukjes uit voorlezen.
0: Ja.
1: Het bestaat eigenlijk uit 12 stukken, maar het begint telkens met graag had ik. Graag had ik je 7 oren gegeven, die verspreid over je lichaam in alle mogelijke richtingen de ruimte beluisteren. Om zelfs in de duisterste tijden een signaal op te vangen, hoe zwak dat ook mag zijn. Die ene trilling, die miljoenen jaren geleden ergens in het heelal op reis ging. Omdat iets of iemand, samengesteld uit hetzelfde sterrenstof, een snaar aan het zingen bracht. De tinkeling van sterrenstof, gezangen van luchtspiegelingen. Graag gaf ik je 6 vingers aan de rechterhand om met die ene vinger een 6e lijn toe te voegen aan de muziekbalk om zo tonen mogelijk te maken die niet hoorbaar zijn, maar wel voelbaar. Ter ere van verlangen, die oeroude droom om van iets onmogelijks goud te maken. Goud in de kleur van houtskool, opgloeiend omdat wij erop blazen om het te laten ademen. Omdat wij zelf niet langer het gevoel hebben te leven als ons verlangen is gedoofd. Dat is het.
0: Dank u wel, Peter Velst. Volgende week dinsdag dus in de Rielandzaal hier in Brugge. Vuurmond, Peter Velst en Jurgen de Bruin samen. Een avond om absoluut naar uit te kijken. Stan Geurens zit klaar. Hij gaat voor ons een aantal stukken spelen in de loop van de avond. En Stan begint met La Rêveuse van Marat Marais. Geeft u maar een aanmoedigend applaus. Stan Geurens.

0: Helemaal live vanuit de Kamermuziekzaal van het Concertgebouw in Brugge. Stan Geurde speelde de Rêveuse van Marin Marais. Op zijn 17e heeft hij de gitaar links laten liggen en is zich helemaal gaan concentreren op dat fantastische instrument, de theorbe. Hij was 8 jaar, heb ik mij laten vertellen, toen je Tous les matins du monde zag, de film. En toen dacht hij van, ja, die poëzie die moet ik ook kunnen overbrengen op de mensen. Poëzie en melancholie, en dat hoorde je natuurlijk ook meteen in die muziek van Marin Marais. Ik vertelde al dat MA-festival oude muziek naar nieuwe plekken wil brengen. En zo zal er muziek van Bach klinken in een bloemenweide, in een ja, kleurenprachten, een weelde. En daar ben jij, Nel Maartens, verantwoordelijk voor. Fijn dat je er bent, welkom.
1: Dank u.
0: Je gaat combineren, wat je al langer doet eigenlijk, kleuren met muziek. Muziek heb je ook al gedaan, die combinatie, maar nu is het toch heel bijzonder. Laten we het even, want het is niet makkelijk om over iets wat je ziet op de radio te praten natuurlijk. Wat gaan we te zien krijgen? Wat maak jij voor de mensen die dat bezoeken?
1: Mensen gaan morgen onder het Belfort doorlopen en naar een speciaal concert gaan kijken, luisteren. En in de stadshallen heb ik eigenlijk deze week een installatie gemaakt, samen met vrijwilligers. En het is 35 meter lang, op 7 meter breed, om even de details erin te gooien. Op de grond een tekening van pigment en tarwebloem. Dus ik gebruik strooi-instrumentjes waarmee ik eigenlijk met pigment kan tekenen. En dat is de setting voor een concert ook.
0: En daar lopen mensen tussen?
1: Ja. Dus het concert waarbij Ronan Carnoy gaat spelen op een cello en op gambas.
0: Bach trouwens ook.
1: Ja, ja. Cello suites. Is echt, hij gaat met zijn instrument in de installatie zitten. Om dat misschien nog wat duidelijker te maken. Het is een soort platte grond met organische vormen en uitstulpingen. En daar kunnen mensen doorwandelen en ook dicht bij de muzikant.
0: Ja, en voor alle duidelijkheid, het is nog niet af, want wanneer er muziek gespeeld wordt, ga jij er nog verder aan werken.
1: Ja, klopt. Dus het idee is om echt zowel de muziek als het visuele werk samen te brengen. En het leek ons fijn om de laatste toets van het werk samen met de muzikant te leggen. Dus ik ga nog tekeningen maken tijdens het concert.
0: En waardoor ga je dan laten inspireren? Door hoe de mensen daar rondlopen, wat ze doen of de muziek die je hoort? Weet je dat al?
1: Ik probeer mij nogal te concentreren tijdens zo'n momenten. Dus ik maak weinig contact met het publiek. Maar mijn grootste inspiratiebron is voor het hele werk zijn getijdenboeken geweest. Ik maak meestal die installaties waarover het nu ook gaat, onder de naam Zaaien en Oogsten, in situ en op maat van de omgeving. En in Brugge dacht ik ga niet naar de lente kijken in de letterlijke zin van het woord, maar ik ga naar een historische lente kijken, want in Brugge in de 15e eeuw waren getijdenboeken waarin miniaturen staan echt big business.
0: En prachtig.
1: En een fantastische inspiratie. En de florale motieven, want ik strooi die installaties, bestaan uit bloemen. Die florale motieven en het bladgoud en de fabelwezens en alle krullen en kleuren van die miniaturen zijn de inspiratie geweest om deze keer een tekening in pigment te werken.
0: En het is een beetje een uitvergrootje, want ja, jij zet geen miniaturen neer, maar jij gaat daar een hele ruimte vullen. Dat lijkt een beetje contradictorisch, hè, hoe dat je miniaturen vertrekt en bij iets heel groot uitkomt. Hoe doe je dat om toch die sfeer van die miniaturen te behouden?
1: Hoe doe ik dat? Ik denk, ik ben begonnen met naar die tekeningen uiteraard te kijken en dat echt op mij te laten inwerken. En dan allerlei details eruit te knippen. Ik maak dan zo'n groot document in Photoshop met al mijn favorieten. Allemaal kleine details. En ik probeer dan in mijn atelier tests te maken van hoe kan ik inderdaad opgeschaald toch nog duidelijk mijn eigen tekeningen maken, maar toch die referentie duidelijk te tonen van de miniaturen.
0: De referentie gaat voor de mensen die het bezoeken heel helder zijn ook.
1: Dat hoop ik wel. Het is niet één op één, want het is inderdaad een andere techniek. het is veel vergroot, maar de detail of het minutieus werken, de handeling van dat strooien en de handeling van iets heel klein tekenen, zijn op zich wel met elkaar verwant om in concentratie en in een soort meditatieve sfeer iets te maken, denk ik, dat ik wel gelijk heb met de personen die in de 15e eeuw die tekeningen hebben gemaakt.
0: Is het voor jou zelf ook meditatief om dat te doen?
1: Het moest natuurlijk binnen een bepaalde tijd af zijn, dus ik heb dat wel in mijn achterhoofd, maar het is zeker fijn om te doen. En ik doe het al 3 jaar, dus ik ben ook tamelijk... Allee, mijn pols is getraind en mijn die schriftuur begint zo... Allee, die heeft al verschillende vormen gekend, dus het is wel leuk om te doen. Meditatief ergens ook, ja. Misschien wel, we hebben zelfs naar Gregoriaanse gezangen geluisterd.
0: Terwijl je bezig was.
1: En dat was eigenlijk heel tof, ja.
0: Je zegt, je doet het al 3 jaar. Je hebt eigenlijk een achtergrond vanuit de modewereld.
1: Ja, klopt.
0: Speelt die mode op een of andere manier nog een rol in wat je nu doet? Of zeg je van, nee, dit is iets heel anders?
1: Goh, ik heb in Antwerpen gestudeerd aan de Modeacademie. En die school is heel erg gericht op het artistieke luik van ontwerpen. En conceptueel gezien ook wel sterk. Dus iets, een collectie ontwerpen of een project ontwerpen. Bij mij begint dat op dezelfde manier. Je raakt geïnspireerd door iets. En je probeert dat te vertalen met je eigen creatieve insteek naar iets dat je wilt delen. Dus... Heeft het iets met mode te maken? Op eerste zicht niet, maar...
0: Schoonheid al.
1: Schoonheid, ja, zeker. En bij mode was ik ook altijd geïnspireerd door prints. En ontwerp ik mijn eigen prints. En dit voelt eigenlijk ook op een manier als één grote print.
0: Als mensen dan morgen doorlopen, of andere momenten ook nog doorlopen, al dan niet in combinatie met de muziek, want je kan het ook gaan bezoeken zonder de muziek erbij. Wat hoop je dan dat mensen ervaren? Want het is wel heel bijzonder, hè? Heb je nogal reacties gehad van mensen? Want ze lopen in een kunstwerk dat eigenlijk toch wel echt schoonheid en ook detail uitstraalt.
1: Ja, en de grootste emoties die ik zie... Ik mag wel zeggen dat mensen het mooi vinden, maar de grootste emotie komt vaak wanneer het werk opgeveegd wordt. Dus het is pigment op de grond, dus dat is heel kwetsbaar. Ja. Maar ook, ja, het gaat over vergankelijkheid, niet alleen... De vergankelijkheid van de natuur, van die komt en gaat en een cycli van de seizoenen, en dus van bloemen die komen en verdwijnen, maar ook probeer ook na te denken over de vergankelijkheid van het beeld. Het werk heet zaaien en oogsten, en als je het beeld opveegt, dan oogst je eigenlijk de tekening of zo. En mensen vinden dat heel chockerend.
0: Chockerend zelfs?
1: Ja, ik doe soms performances waarbij ik ook eerst strooi. Dus de tekening maak, het beeld maak. En daar, als ik daar dan aan raak, dan vinden mensen dat heel... Dan voel ik een soort... Dan voel ik echt een soort teleurstelling. Of mensen begrijpen dat niet altijd. Sommige mensen vinden dat heel mooi. Mensen willen ook heel de tijd met mij nadenken over hoe kunnen we uw werk beter bewaren. Maar het gaat nu net... Ik denk dat het leuk is om over de waarde van iets of over de schoonheid van iets tijdelijk... na te denken,
0: want je veegt het letterlijk weg.
1: Ja, op donderdag, donderdag volgende week, gaat een koor een partituur zingen. Mensen mogen meezingen en terwijl gaan mensen het werk opvegen, ook onder het zicht van het publiek.
0: Spannend. Toch? Ik vind dat allemaal spannend. Maar het zal vooral heel mooi zijn, denk ik. En je moet het echt gaan beleven. Ja. Al dan niet met de muziek erbij. Maar ik denk ook zonder de muziek is het een belevenis om in die kleurenpracht en in die vormen te gaan lopen. Dat is op zich al een ervaring voor de mensen, denk ik.
1: Ja, ik denk het. En het binnenkomen is één... Dan heb je één overzicht over het werk. Maar ik vind het... Ik denk dat mensen pas de tweede laag van het materiaal begrijpen als ze dan dichter komen. En ik sta liefst midden in het werk in plaats van het te zien van op een afstand, omdat ik dan meer de pigment en de tekening rondom mij zie en dat poeder, wat ik zelf een heel aangename visuele textuur vind om naar te kijken. Dus ik hoop dat mensen als ze binnenkomen niet alleen afstand nemen, maar ook echt erin gaan en niet, er natuurlijk niet in, letterlijk, want dan is vaak het kapot. Maar wel de moeite nemen om te kijken en die verschillende tekeningen te ontdekken. Ja.
0: Van 2 tot 5 augustus kunnen mensen elke dag zaaien en oogsten gratis gaan bezoeken. 10 uur 's morgens gaan ze het open, tot 5 uur 's avonds. En Dank je wel om langs te komen. En je gaat er zelf ook doorwandelen nog, hè, tijdens het concert.
1: Ja.
0: Ben je er eigenlijk op andere momenten? Ben je er heel vaak zelf ook? Of zeg je van nee, ik laat het maar bestaan?
1: Maar ik laat het, eens ik het gemaakt heb, kan ik het goed loslaten, ook als er is een accident gebeurd. Er zijn al kinderen heel enthousiast.
0: Kan ik me voorstellen.
1: Maar ik kom nog woensdag en donderdag terug.
0: Super, Nel Maartens, dank je wel. Applaus voor Nel Maartens, dames en heren. We gaan nog naar wat live muziek luisteren, Stan Geurens. Jij hebt gekozen voor een Johann Sebastian Bach. Ja, zijn naam is al een aantal keer gevallen, gelukkig maar op een oude muziekfestival natuurlijk. Hè. De Allemande uit de tweede cello-suite, maar dan op jouw instrument.

Een Allemande van Johann Sebastian Bach uit zijn tweede cellosuite hier met Stan Geudes, vertaald naar zijn prachtig instrument, de theorbe. Straks praat ik hier in de Kamermuziekzaal van het Concertgebouw in Brugge nog met de dirigent van het openingsconcert dat we straks om 8 uur live uitzenden, Maxim Emiljanichev. Klavecinist Gabriel Smallwood komt ook langs, Amerikaan, derde laureaat van de wedstrijd hier in Brugge in 2003. En morgenmiddag speelt hij hier een concert met zijn nieuw ensemble. Ook nieuw hier in Brugge, maar dan als artistiek directeur van het festival, is Anna Danilevskaya, geboren in Sint-Petersburg, opgegroeid al op heel jonge leeftijd in Frankrijk. En ze maakt al enkele jaren furoren met haar eigen ensemble Solazzo. Nu heeft Anna Danilevskaya dus een nieuwe uitdaging, dit MA-festival inhoud en vorm geven, het belang ervan veiligstellen en laten evolueren. Ik ging met haar wandelen in Brugge tussen de toeristen en we hielden halt op toch wel, ik moet zeggen, een heel bijzondere plek. Thank you.

Dus wat Anna hier verteld heeft, is ook het begrip authenticiteit. Want als we hier staan, moeten we bij wijze van spreken met onze verbeelding proberen voor te stellen hoe die kerk eruit zag. En bij oude muziek vandaag opvoeren, uitvoeren, is eigenlijk een beetje hetzelfde proces. Je moet voor een stuk naar de authenticiteit op zoek gaan. Maar als je puur de muziek op een authentieke manier wil brengen, correct, dan is het misschien niet echt aansprekend voor een publiek van vandaag. Dus je moet er toch eigenlijk de eigen kijk op en uitvoeren, is eigenlijk een beetje hetzelfde proces. Je moet voor een stuk naar de authenticiteit op zoek gaan. Maar als je puur de muziek op een authentieke manier wil brengen, correct,

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de KidNetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: VRT Zomerhit.
3: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
4: Clara, live.

0: includes clarinets in his orchestra.
1: Yeah.
0: It's always different styles.
1: And that for a guy who died at, I think, 33? It's quite an achievement. Yeah. It's quite an achievement. Maximum Janschef zegt van ja, je kan in Mozart, muzikologen ontdekken daarbij zo, spreken 20 diverse stijlen in. Als hij ergens in een stad geweest is, dan integreert hij die stijl. Naar het einde toe ontmoet hij een klarinetist, dan laat hij daar de klarinetten weer meer benadrukken. Dus Mozart is zo veelzijdig en uniek. And next month you will be, I think, conducting Don Giovanni in Edinburgh.
0: Edinburgh International Festival, yeah, we with my other orchestra. So Il Pomodoro is my baroque orchestra. By the way, if I can use 30 seconds of your time to invite you to vote for us, because Il Pomodoro were nominating of Gramophone Award for the best orchestra of the year. So please take 20 seconds of your time and vote for us. But Scottish Chamber is another my beloved orchestra, and each year we do different Mozart production.
1: Yeah.
0: And yes.
1: Dus u weet wat u moet doen, beste luisteraars en aanwezigen hier in Brugge in het Concertgebouw. Naar de site gaan van Gramophone, een Britse magazine, en daar stemmen voor Il Pomodoro als ensemble, als orkest van het jaar doen. Dan gaan ze zeker winnen, zonder enige twijfel. Met dank aan Brugge en het MA-festival trouwens. Thank you so much and have a wonderful concert. Maxim Emelianichev.
0: Thank you.

0: Piangerò la sorte mia, Giulio Cesare in Egitto van Händel met Joyce Di Donato live in 2021. Was dat in de single in Antwerpen? Natuurlijk met Il Pomodoro en Maxim Emilianichev. En ze komt eind deze zomer, Joyce Di Donato, naar Europa om op verschillende festivals liederen van Mahler te zingen. Samen met, jawel, het orkest van de Metropolitan in New York en dirigent Yannick Dizet-Sega. Dag Jan van den Borre.
1: Dag Mark.
0: Tot vorig jaar, vorige editie van het Maanfestival, was je hier de baas. Nu zit je bij het Clara Festival. Maar toch willen we je nog even met jou van gedachten wisselen. Want dit programma van dit jaar is eigenlijk nog grotendeels door jou geconcipieerd.
1: Ja,
0: zeg maar. En dan denk ik, Jan, een festival met oude muziek beginnen met nieuwe muziek. Sommige mensen zullen zeggen, Jan van den Borre, je zit op je kop gevallen.
1: Ze mogen dat zeggen. Misschien wil ik wel dat ze dat zeggen. Nee, ik denk wel dat het een belangrijk statement is om zoals ze zeggen in de baseline, taking old music, old sounds to new places. Ja, dan moeten we het ook doen, denk ik. En als we het ergens gaan wegsteken in de fringes van een festival, dan doen we het niet goed. Mm-hmm. Dus ik denk dat het fijn is om een jonge, heel veelbelovende componist als Siebe in dialoog te laten gaan met oude muziek en daar meteen ook de opening van het festival van te maken.
0: Ja, want het is op zich wel bijzonder, hè? Ook als je als jonge componist die opdracht krijgt om een festival te openen, Maanfestival in Brugge, je toch wel baserend op oude muziek en dan met iets nieuws. Degene die het meest spannende avond beleeft, dat is hij natuurlijk.
1: Ik hoop het. Ja.
0: Ja.
1: Ik ga er even naar kijken. Ik denk het ook wel, ja. Dat is ook wel, ik denk dat het voor een publiek ook heel spannend zal zijn om zo een oude muziekfestival te beginnen. Om heel veel verschillende redenen natuurlijk. Voor iedereen verschillend, veronderstel ik. Maar dat is net het interessante eraan. En nadien komen we terecht in de wereld die we kennen. Of die we denken te kennen. Want Maxime zal toch iets met die muziek gaan doen op een andere manier dan bijvoorbeeld Harnoncourt.
0: Ja.
1: Maar ook die dialoog vind ik wel heel belangrijk om toch te gaan kijken van wat er na het werk van Siebe zal gebeuren in de zaal is even vernieuwend als wat Siebe zal doen met die oude muziek. Uiteraard, maar op een andere manier.
0: Ja. Je hebt afgelopen week ook voor het Maanfestival een aantal workshops gehouden voor jonge artiesten of artiesten die iets willen doen met hun geweldig talent in deze wereld van de muziek. En wat was daar de baseline? Springen en doen waar je zin in hebt of toch een beetje opletten?
1: Springen en doen waar je zin in hebt, maar vooral heel goed rondkijken naar de wereld rondom jou en met heel veel mensen in gesprek gaan. Dat was echt wel het hoofdthema van de volledige workshop die we elk jaar aan een aantal jonge muzikanten geven. En hen duidelijk maken dat de wereld onder hen vooral bestaat uit mensen die het goed met hen voor hebben. En dat ze niet moeten bang zijn om met die mensen in gesprek te gaan.
0: Nee. Maar het is wel een moeilijke wereld.
1: Het is een zeer moeilijke wereld. En net daarom moeten wij de hand uitsteken naar de jonge generatie en zeggen van kijk, we geven je alle tools en alle mogelijkheden. Nou, niet alle mogelijkheden, maar toch de opening om met heel veel mensen in gesprek te gaan om alle mogelijkheden die er zijn ook effectief te gaan gebruiken.
0: Heb je het gevoel dat als ze van, ik ga nu even zeggen, de schoolbanken komen, hè, bedoel, bij wijze van spreken, dat ze een realistische inschatting hebben van de wereld die ze instappen?
1: Absoluut niet. Totaal niet. En dat begrijp ik ook, want je begint natuurlijk aan zo'n studie met heel veel idealen en bijna droombeelden van hoe de wereld er moet gaan uitzien. En nadien moet je het gaan realiseren natuurlijk. En dan moet je natuurlijk in dialoog gaan met die wereld rondom jou. Heel concreet met programmatoren zoals ik, maar ook met pers, met sponsoren, met mecenassen, met publiek, met iedereen. Er zijn heel veel stakeholders en shareholders met wie je moet in gesprek gaan. En je merkt een heel grote schroom bij die jonge mensen om dat te gaan doen. Er zit heel veel, zijn heel snel geïntimideerd. Wat ik op zich heel fascinerend vind, want ik ben maar één e-mail verwijderd van die mensen natuurlijk. Dus wij zeggen hen hoe ze met ons in gesprek moeten gaan, hoe ze ons best benaderen, hoe ze ons moeten vragen stellen en hoe wij ook hen bekijken als een onderdeel van onze organisatie. Want zonder die muzikanten maak ik geen festival natuurlijk.
0: Nee, en jullie moeten ook duidelijk maken naar wie zijn wij op zoek?
1: Ja. Klopt. Naar wie zijn wij op zoek? En vooral, hoe vind je je eigen stem als artiest? Hoe probeer je niet te veel je te gaan compromitteren naar een bepaald idioom, een bepaalde manier van denken? Want wij zijn effectief op zoek naar zeer authentieke artiesten. Er zit er trouwens één.
0: Dat zijn de artiesten die het verschil maken.
1: Dat zijn de artiesten die het verschil maken. En elke artiest heeft dat in zich, uiteraard. Alleen weet hij het niet altijd. En zeker niet als die recht van de schoolbanken komen en vol met leuke ideeën zitten. De eerste gesprekken met die jonge gasten zijn natuurlijk ongelooflijk. Wat zijn uw dromen? Waar wil je naartoe?
0: Dat is ontwapenend, denk ik.
1: Dat is heel ontwapenend. En nu word ik verondersteld van te zeggen, dan stel ik ze teleur, maar dat is niet zo. Dan leggen we hen ook wel uit dat sommige dingen nu eenmaal niet meteen kunnen, maar dat er heel veel andere dingen wel kunnen. En ja, dat is heel belangrijk. En dat beseffen ze niet altijd even snel.
0: Nee, en in de muziekwereld is, net zoals in alle andere werelden, de cynisme niet nodig. Hè?
1: Inderdaad. Ja, dus laten we daar heel ver van weg
0: blijven. Laten we daar van weg blijven. Dankjewel, Jan van den Borre. Jan van den Borre, dames en heren. Stan, wil jij nog Bach voor ons spelen? Ja, Stan wil Bach spelen. Dan zeggen we daar ja op. Dit is een sarabande uit de tweede cellosuite van Bach.

Helemaal live gespeeld hier in de Kamermuziekzaal van het Concertgebouw in Brugge. Die Partita Sopra la Romanesca van Scipione Stella met Gabriel Smallwood, laureaat van de clavecimbalwedstrijd hier in Brugge. En toen Gabriel hier aankwam, zei hij: oh, ik wist niet dat er ook publiek zat in de Kamermuziekzaal. Dus hij was heel zomers uitgerust. Dat is toch fantastisch. Mensen thuis, dat heeft u niet gezien, maar de mensen hier natuurlijk wel. Hij was er zich niet bewust van. Maar het moet toch allemaal kunnen, kan toch allemaal geen kwaad, geef toe. Het is zomer voor iedereen. De wedstrijd natuurlijk, die bracht de internationale carrière van heel wat gekende muzikanten in een stroomversnelling, kan je wel zeggen. Als je denkt aan mensen als Christophe Rousset, Christian Bezuidenhout, Jean Rondeau bijvoorbeeld. De juryleden tijdens deze editie zijn voorzitter Corneel Bernolet, Richard Iga, Beatrice Martin, Mitzi Meyerson en Jean Rondeau. Rondeau die maandag een concert speelt met muziek van Louis Couperin. Met de voorzitter Corneel Bernolet wissel ik van gedachten over de wedstrijd.

0: Het gaat mij niet om het snelste renpaard eruit te halen, want ik hoop dat we bij de preselectie, het feit dat we mensen hebben geselecteerd om naar Brugge te komen, dat we daar eigenlijk al de sterkste paarden eruit hebben gehaald. En dan gaat het veel meer over stijl, over esthetiek, over persoonlijkheid, over smaak, over veel meer subjectieve zaken die veel minder meetbaar zijn. Is het woord wedstrijd dan nog op zijn plaats? Goh ja, je kunt het ook gewoon een platform noemen, maar dat bekt iets minder goed. En het woord wedstrijd, competition, is ook historisch ingeburgerd geraakt en is een begrip geworden. Dus het is een wedstrijd, maar ik probeer het, voor mijzelf althans, en dat is ook wat ik aan de andere juryleden meegeef, niet te veel als een wedstrijd te zien, maar meer als een soort platform waarbij dat mensen zich kunnen presenteren en feedback krijgen en waar dat we een aantal mensen eruit gaan pikken die volgens ons iets te betekenen kunnen hebben in de komende jaren.
1: Maar het begrip subjectiviteit is een paar keer gevallen. Hè. Je kan kunnen zeggen, objectief is wat je zei. Ik ga niet iemand alleen beoordelen op het technische aspect of er een paar dingen fout liepen of niet. Dan zitten we bij het subjectieve. En dat is veel moeilijker. En dan zit je met een jury die inderdaad misschien daarover gaat discussiëren. Dus een wedstrijd, ook deze, is per definitie subjectief.
0: Absoluut. En ik hoop dat het ook altijd zo zal blijven. Dat er nooit streepjes gezet gaan worden. Of dat er nooit een soort waarheid is van zo moet, om nu Louis Couperin te noemen, zo moet die componist gespeeld worden. En anders is het fout. Als we naar juist en fout gaan, dan hoeft het voor mij helemaal niet meer.
1: Maar hoe zet je je eigen smaak als jullie het opzij? Want je hebt natuurlijk wel, om het bij Louis Couperin te houden, een idee van hoe Louis Couperin moet klinken. En waarschijnlijk ook een idee van hoe het best niet klinkt.
0: Uiteraard, maar daar natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen smaak. Ik denk dat als je als jurylid ergens actief bent, het zij in wedstrijden, het zij in examens bij schoolse omgevingen, als je altijd vanuit je eigen perspectief denkt, dat je heel snel vastloopt. Want ja, we proberen uniek te zijn als artiest, we hebben onze eigen smaak. Dat wil ook zeggen dat iemand anders sowieso diezelfde smaak niet heeft. Dus dan is er maar één iemand juist en dat ben jezelf en is altijd fout. Dus we proberen zoveel mogelijk, denk ik, vanuit de persoon die aan het spelen is te denken.
1: Kan je een kandidaat waarderen als die een smaak heeft waarvan jij denkt van, wow, hoe komt die erbij?
0: Ja, omdat ik dan verrast kan zijn. Ik denk dat voor mij, dat is ook als ik naar een concert ga, als ik niet verrast word, als het ergens voorspelbaar wordt of als het iets is van, ja, dat heb ik nu al 1000 keer gehoord. Het kan nog altijd goed zijn, maar ik ga ergens met een boah gevoel naar huis. Als iemand mij kan verrassen en daarbij een soort logica kan vinden die ik kan begrijpen, die ik kan volgen, waardoor ik zelf word uitgedaagd om mijn eigen principes ergens in vraag te stellen, maar misschien ook dingen bijleer of misschien dingen hoor die ik nooit heb gehoord of dingen leer, dan denk ik dat ik met veel meer vragen naar huis ga die mij wakker houden en veel meer geïntrigeerd ben.
1: En zit je dan ook in je achterhoofd met deze persoon die op deze manier speelt, kan daarmee een publiek vinden?
0: Dat is een beetje de rol die ik heb. Ik ben natuurlijk voorzitter van de wedstrijd, van de jury. Dus dat wil zeggen dat ik een opdracht heb van het festival om de wedstrijd in goede banen te leiden, repertoire te kiezen. Ik kies de juryleden niet zelf, ik adviseer wel daarin. Maar ook wat ze spelen, op welke instrumenten, een beetje een format te bieden aan de wedstrijd. Mijn opdracht daarbij is om iemand te vinden of een aantal mensen te vinden richting finale die een publiek waardig zijn, die een soort maturiteit hebben, die natuurlijk technisch goed genoeg spelen, maar dat staat als een paal boven water, denk ik, bij een wedstrijd. Maar mijn opdracht daarin is misschien sowieso om niet te veel vanuit mezelf te gaan denken, maar echt vanuit wat is die kandidaat, hoe speelt hij, hoe denkt hij, hoe gaat het naar een publiek? Hoe komt die over? Zijn er misschien bepaalde twists in het programma die zaken interessant maken? Is het een eerder heel klassieke mainstream speler? Is het iemand die helemaal naar andere extremen gaat? Om ergens in dat spectrum mensen te zoeken die interessant zijn. En interessant is weer zo'n heel subjectief woord natuurlijk. Terwijl ik denk dat andere juryleden veel meer vanuit hun eigen positie gaan van kijk, ik zou het zo spelen, dit leunt er dichterbij aan, of dit is de school waarin zo'n muziek doorgaans wordt gespeeld. Ik denk dat bepaalde juryleden meer vanuit zichzelf gaan denken, vanuit hun eigen wereld en ervaring, wat ook de reden is dat er andere juryleden worden gevraagd. En ik probeer mijzelf, ik ga niet zeggen buitenspel, want dat gaat niet. Je kunt jezelf niet buitenspel zetten. Ik heb ook mijn eigen smaak. Maar ik probeer die constant uit te dagen en op die manier eigenlijk misschien nieuwe zaken te ontdekken die andere juryleden misschien eerder zouden afschrijven. Dus het is altijd een heel tof, spannend idee om ja, mijzelf daarin ook te positioneren binnen een jury. Het is ook heel moeilijk onder woorden te brengen, denk ik nu. Maar het is constant die gedachte van ik vind dit goed, is het dan per definitie voor het publiek goed? Of ik vind dit niet goed, is het dan per definitie voor het publiek niet goed? Of het publiek applaudisseert wild, maar eigenlijk vind ik het pure kitsch. Je zit altijd met een spanningsveld en dat is interessant. En dan moet je afwegingen gaan maken persoonlijk en afwegingen gaan maken met de collega's van de jury.

0: technisch perfect is vaak heel saai. Het kan verbluffend zijn, het kan imponerend zijn, maar als er niks achter zit van een boodschap of van een musicaliteit of van een buikgevoel of een soort spontaniteit waarbij dat je al eens een fout mag maken, of dat een fout net heel retorisch, muzikaal, expressief kan zijn, dan wordt het allemaal weer afgevlakt. En dat vind ik zelf heel mooi bij mijzelf, maar zeker ook bij heel veel studenten. Er wordt heel veel weer geluisterd naar opnames van 100 jaar geleden bijvoorbeeld, die vaak nog in één take waren. Dus zonder knip- en plakwerk van ik heb een foutje gemaakt, dat foutje moet eruit. Ik ben zelf ook opnameleider, dus ik merk heel vaak hoeveel er geknipt wordt. Er zijn weinig mensen die een take van 3-4 maten in één shot spelen en er blij mee zijn. Dus dat zegt ook iets over de soort perfectiedrang die we hebben. En enerzijds is dat goed. Aan de andere kant, de spontaniteit om in één geut te moeten communiceren en daarbij compromissen is misschien wel een goed woord, te aanvaarden van jezelf.
1: Dat moeten ze ook in concerten doen natuurlijk, hè? Daar heb je geen takes.
0: Absoluut. En daar denk ik dat je de echte muzikanten ziet, de echte artiesten. Van, we kennen ze vaak eerder van opnames, dan gaan we ze in concert zien en dan kan het heel vaak tegenvallen. Ik denk dat de echte groten en de echte artiesten een soort constante lijn daar kunnen bewaren. En om terug te komen naar de wedstrijd, dat is altijd ontnuchterend voor mij. We hebben nu de eerste ronde gehad in mei, dat zijn opnames. Dus iedereen stuurt opnames in, wij als jury beoordelen die. Die worden uitgezonden voor het publiek online. Natuurlijk, die mensen gaan nu naar Brugge live komen spelen. En daar merk je onmiddellijk van, hebben we misschien toch foute mensen gekozen? Of net niet, zijn er mensen die ons overdonderen omdat ze zich veel beter live kunnen presenteren? Maar evengoed zijn er mensen waarvan we merken van wellicht heeft die dat bepaald stuk niet in één take opgenomen, maar heeft die je 20 keer geprobeerd en de 21ste take dan doorgestuurd.
1: Wat een ontnuchtering.
0: Dat is een ontnuchtering, maar dat is ook een realiteit vandaag.

0: Corneel Bernolijn over de wedstrijd hier van het Maafestival. Volgende week donderdag, dan weten we meer s'avonds, want dan zijn er ja, de laatste ronde, dan zijn de laatsten die spelen hier. En we hebben altijd, zo gaat dat, in de wedstrijd ook een winnaar, die gaat naar huis met een geldprijs, een concert volgend jaar tijdens het Maafestival en een opname bij het label Richard Kaar. Stan Geurens, we hebben jou even weggehaald van jouw instrument. Ik hoop dat je niet de vereenzaamd voelt zonder jouw instrument.
1: Toch wel.
0: Is er, is er een leven zonder jouw instrument?
1: Zeker. Ik kom net terug van een maand zonder muziek maken.
0: Echt?
1: In de States, in Canada.
0: Geen instrument bij?
1: Geen instrument.
0: Nergens een gaan zoeken?
1: Nee. En dat was heel spannend. Ik heb me moeten tegenhouden.
0: Ja. Is dat een beetje afkicken?
1: Toch wel.
0: Ja.
1: Maar het is vooral er terug inkomen. Ik heb nu een vijftal dagen gehad om terug... te weten hoe het is om een snaar aan te raken.
0: En dat terug inkomen, wat is dat dan echt? Dat is een gevoel.
1: Dat is puur technisch, ja.
0: Ah, ja.
1: Toch wel, toch wel. De muziek blijft wel doorspelen in mijn hoofd. Dat stopt nooit. Stopt nooit.
0: Ja, je hebt al met veel ensembles gespeeld, trouwens ook met Il Pomodoro al. En in mei ook met Jordi Savall.
1: Ja.
0: Hoe was die ervaring?
1: Ja. Dat was... Geen eerste keer voor mij,
0: nee.
1: met Savall. Maar,
0: altijd weer een belevenis, toch?
1: Het voelt toch altijd wel als een nieuwe keer.
0: Als een eerste keer.
1: Je weet dat ik heb enorm veel respect voor hem.
0: Wat maakt hem zo bijzonder? Nog altijd?
1: Ja, als muzikant kennen we hem, uiteraard. Maar ik heb vooral heel veel chance gehad dat ik hem als mens heb mogen leren kennen. Op een heel oppervlakkige manier, uiteraard. Hè. Maar... ik heb er 4 keer naast mogen zitten tijdens een paar concerten gespreid over een aantal jaar. En de manier waarop hij met collega's, muzikanten, de muziek omgaat, is, dat dwingt gewoon enorm veel respect af.
0: Dus het is naast het muzikale ook het menselijke?
1: Ja. Misschien wel nog meer dat element, zeker op zijn leeftijd nu.
0: En daarom klinkt het muzikale nog altijd zo fantastisch, waarschijnlijk, omdat hij ook zo'n mens is.
1: Ja, met ook uiteraard altijd een heel mooi team rondom hem, maar... het dwingt heel veel respect en bewondering af. Ja.
0: Je gaat nog met hem spelen, ik zie het gewoon. Je hoopt het, hè?
1: Ja. Uiteraard.
0: Stan, super bedankt om bij ons te zijn. We willen jou, voor we naar de concertzaal gaan, willen we dan nog één stuk horen spelen voor het publiek hier de Kamermuziekzaal verlaat. Je hebt gekozen voor Marin Marais?
1: Ja.
0: Les voix humaines. Ga maar naar je instrument. En nog een warm applaus voor deze jongeman hier. 23 jaar, dames en heren.

Dankjewel, dankjewel Stan Geurders om hier bij ons te zijn. Dat was nog muziek van Marin-Marais, Les Voix Humaines. Het is 7:55, over een klein half uur begint het openingsconcert van het MA-festival hier in Brugge. We gaan dus van de Kamermuziekzaal hier in het Concertgebouw naar de Concertzaal. En daar schuift over enkele minuten, hij staat hier trouwens al klaar, Siebe Thijs aan. Van hem klinkt er nieuwe muziek aan het begin van dat openingsconcert. En de rest van de avond Mozart. En u heeft Maxim Emiljanicev hier naast mij gezien. Het wordt zonder twijfel een heel bijzondere avond met zo'n speciale toch wel man als dirigent van Il Pomodoro. Ik wil u bedanken om hier te zijn in de Kamermuziekzaal. En ik wens u een prachtig concert. En we zien elkaar zo meteen in de Concertzaal. Geniet ervan.

0: van de man van wie hier straks muziek in première gaat. Siebe Thijs, Rachel met Koi Collective. Dag Siebe Thijs, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ik vind dat jij er nog redelijk kalm uitziet om zo meteen je eigen muziek te horen. Of vergis ik mij?
1: Het valt mee. Maar de spanning begint te komen.
0: Ja. De spanning begint te komen, terwijl natuurlijk, je kan er niet veel meer aan doen nu. Hè. Je hebt je muziek aan het ensemble gegeven en zij doen er, ik zal niet zeggen hun zin mee, maar gaan ermee aan de slag. Vertel eens iets over dat werkproces. Hoe ben je eraan gestart? Want je zit natuurlijk aan het begin van een oude muziekfestival met muziek, nieuwe muziek, van een jonge componist. Dat is op zich al een beetje vreemd.
1: Ja, geweldig, zou ik zeggen. Nee, ik ben natuurlijk vertrokken van het repertoire van vanavond, Mozart. En meer bepaald de 20e symfonie die ze spelen, net na mijn werk. Die opent met 3 grootse akkoorden, tutti-akkoorden in re groot. Dan nog heel open, heel groot. En dat zijn zo die typische signaalakkoorden voor mij van opgepast publiek. We gaan eraan beginnen.
0: Aandacht.
1: Aandacht, hè. En nu hebben we dat niet meer nodig, want iedereen is al stil. Maar in de tijd van
0: toen wel.
1: Toen hadden we dat wel nodig. En dat vond ik heel fascinerend. En je hebt ook de opening van de Eroica bijvoorbeeld, die ook zo begint. En dan dacht ik, oké, ik ga vertrekken vanuit dat signaalidee. En wat ik wel vaker doe in mijn werk, is zoeken naar geluiden rondom ons heen. En dan ben ik op zoek gegaan naar welke geluiden zijn er allemaal die het signaal geven van we gaan eraan beginnen, we gaan starten.
0: Ja, maar moet ik mij daar concreet bij voorstellen straks? Hoe heb je dat vertaald? Dat, oké, publiek, we zijn begonnen.
1: Ja, ik ben op zoek gegaan naar tal van situaties. Een schoolbel, een fluitje van een conducteur, een butlerbelletje, tikken op een glas voordat je iets gaat zeggen op een speech. Dat soort geluiden heb ik verzameld en dan ben ik gaan kijken hoe kan ik dat voor dit specifieke orkest vertalen? Hoe kan ik dat in dialoog laten gaan met de re-grootakkoorden van Mozart en ook andere openingsmaten uit het grootste repertoire. En het werk is een soort collage van al die soort geluiden die met elkaar in dialoog gaan.
0: Siebe, hoe componeer jij? Dat lijkt misschien een vreemde vraag, maar voor niet-componisten is dat geen vreemde vraag. Van, hoe gebeurt dat? Ben je iemand die in het midden van de nacht wakker wordt en denkt, Eureka, ik heb een geluid?
1: Nee, dat kan best saai zijn. Gewoon elke dag opnieuw opstaan en concentreren, werken.
0: Zoals een schrijver eigenlijk.
1: Zoals een schrijver, ja. Werken op papier, nadenken en de volgende dag verder doen. En dan komt er wel iets.
0: Ah ja. En veel weggooien of ben je geen weggooier?
1: Weggooien, ja, veel schetsen. Maar ik heb de gewoonte van veel versies van een geluid te maken, dus fine-tunen. Ik zou het niet weggooien noemen, maar fine-tunen.
0: En ben je echt nog iemand die ook echt schrijft?
1: Ja, op papier.
0: Op papier, de bewuste keuze.
1: Ja, want de computer beïnvloedt ons in hoe dat we zouden schrijven.
0: In welke zin is dat dan?
1: Dat voelt niet natuurlijk aan om een idee op te schrijven, om daar zo vakkundig mee bezig te zijn. Als dat direct op de computer moet, dan ben ik zeker dat het een ander stuk wordt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Heb jij een idee of veel componisten van jouw leeftijd, want je bent nog een jonge kerel, ook nog altijd met de hand componeren? Of zeg je, het is ons aangeleerd om het met de computer te doen?
1: Nee, vrije keuze. Ik denk dat er heel wat mensen de computer gebruiken. Maar ik ken zeker wel wat collega's die dat niet doen. En wij zijn wel de club dan van de oude garde, hè, die voor het papier gaan.
0: Ja. Hoe ga je om met de tijdsdruk? Want je weet, vanavond moet mijn muziek klinken, moet mijn werk klinken. Ben jij iemand die goed is om je tijd in te delen? Die daar goed in bent?
1: Voor de deadline te halen, bedoel je?
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of ben je iemand die zegt van, ja, ik componeer pas echt geweldig als de eindmeet in zicht is?
1: Nee. Ik ben een controlefreak. Dus ook in repetities, maar ook vooraf. Dus ik ben meestal heel op tijd. Maar nu moet ik zeggen, ik ben aan een paar werken bezig en daar is het voor het eerst dat het nu wel krap wordt. Maar dat is omdat er meer werk op de plank komt, dus dat is heel goed. Maar meestal ben ik voor de deadline klaar.
0: En heb je het gevoel, als het zo wat begint te wringen, dat dat ook op een of andere manier de verbeelding toch wel scherper maakt?
1: Omgekeerd zou ik zeggen. Okay. Ik heb het mooiste aan het compositieproces is aan het begin, wanneer er alle tijd is. En dan kan je dromen. En het is nadien, als het af moet, dan is er geen tijd meer voor de dromen. En dan moet het klaar zijn. En Dus mijn lievelingsmoment is toch aan het begin. En dat is ook waar dat de verbeelding bij mij tot stand komt.
0: Ja. Ja. We kennen veel componisten die graag inleverden 5 voor 12, bij wijze van spreken. Ja. Ben jij weken op voorhand klaar?
1: Nee, maar ik ben op tijd. Ik ben een stipte mens.
0: Ja, ja, ja. Hoe zou jij als jonge componist je stijl omschrijven? Dat is altijd bijzonder, bijzonder moeilijk. Ik weet het. Ja. We ondergaan allemaal, jullie als componisten, maar ook schrijvers en andere artiesten, invloeden van wat er geweest is. Alleen al het feit dat jij zegt van ik moet toch een beetje, mijn muziek moet toch een beetje met Mozart referenties hebben. Hoe zou jij je stijl omschrijven?
1: Inderdaad, een heel moeilijke vraag. Ik voel mezelf heel verbonden met het repertoire, maar mijn muziek klinkt niet per se zo. Mijn muziek is heel geluid gebaseerd, dus geluidskwaliteiten, is iets scherp of dof, is even belangrijk voor mij als is het een sol of een do. Dus ik omschrijf het vaak als je hebt een toonladder in do, re, mi, fa, sol, la, si, do. En ik heb ook een toonladder in...
0: Ah ja.
1: In een soort geluidskwaliteit, de range van is iets scherp of zacht, is iets krakend, schurend. Voilà.
0: Gaan we straks muziek horen die kraakt en schuurt?
1: Een stukje wel, ja. Ja. Een mix van alles en nog wat. Mozart-akkoorden zitten erin. Er zit ook geritsel in, of een fluitje of een belletje hier en daar. En zelfs de stem van de muzici.
0: Ah, kijk. Ja. Ze moeten meer doen dan alleen muziek spelen.
1: Ja, dat is voor mij ook muziek. Wat zij met hun mond produceren, dat maakt deel uit van het geluid van het stukje.
0: Ah, ja. Il Pomodoro speelt op periode-instrumenten. Heeft dat op een of andere manier invloed gehad op jouw componeren?
1: Ja, absoluut. Want dat zijn heel andere instrumenten. Dus dat is echt een research naar hoe werken die instrumenten. Hè. Als componist ben je opgeleid om voor moderne instrumenten vooral te schrijven. Dus dat is absoluut niet hetzelfde. En natuurhoorn heeft een heel andere manier van noten produceren dan een moderne hoorn.
0: Of niet?
1: Ja, sowieso. En een beetje bang afwachten ook wel. Van, ik heb wel al wat ervaring, maar met periode-instrumenten nog bitter weinig.
0: Ja. Wat doet een jonge componist vandaag met het begrip melodie? Want voor veel mensen, voor veel luisteraars, Mozart zit vol

0: maar voor mij hangt het er vanaf in welke context of wat je ermee doet. Een melodie, zoals ik al zei, hoeft ook niet alleen een melodie zijn met noten, maar een melodie kan ook bestaan uit een variatie aan klankkleuren of een variatie aan dynamieken en opeenvolging. En er zitten zeker wel melodische of motivische cellen in mijn muziek. Voor mij hangt het er allemaal vanaf. Je hebt materiaal, maar hoe ga je dat organiseren in de tijd? Dus dat is dan het boeiend werk.
1: Ja. Voor veel mensen, ja, ik mag wel zeggen, is moderne muziek geen evidentie. Dan zeggen ze van, begrijp het niet. Ik vind het wel interessant, maar het doet mij niet veel. Is dat op zich een commentaar waar je kan mee leven? Mochten ze dat vanavond na jouw werk zeggen? Interessant, zien we.
0: Ja, ik kan daarmee leven.
1: Maar je zou lief hebben dat ze het anders zeggen.
0: Ik snap het ook wel hoor. Mijn muziek is ook heel dens, dus er gebeurt heel veel op korte tijd. Dus vaak helpt het om het een tweede keer te kunnen beluisteren. Dat kan vanavond helaas niet, hè, tenzij dat je nog eens naar de opname luistert op Clara.
1: Ja.
0: Maar ik zou zeggen, het hangt er ook vanaf hoe dat je luistert, hè, wat dat je verwachtingspatroon is. Dus als je hetzelfde verwacht als een Mozart, dan kan je misschien bedrogen uitkomen. Als je gewoon je oren openstelt en luistert naar welke klanken hoor ik allemaal en hoe zijn die verbonden met elkaar of hoe evolueren die, dan kan het misschien wel een boeiende luisterervaring zijn.
1: Het is natuurlijk interessant voor een componist van nieuwe muziek om... Altijd interessant om ook in een concertreeks te komen waar alleen maar nieuwe muziek klinkt. Maar het is ook interessant om net in een concertreeks of in een festival te komen waarbij de mensen eigenlijk niet in de eerste plaats, mag ik dat zeggen, voor nieuwe muziek komen. Dat, denk ik, is misschien zelfs nog uitdagender.
0: Ja, dat is spannend. Omdat inderdaad, zoals hij zegt, de mensen komen niet voor mij vanavond.
1: Ook voor jou.
0: Ook. Maar ook wel fijn, hè, want het is zo dat die hedendaagse muziek, hè, die muziek waar ik in zit, is echt een niche. Maar dit brengt een heel mooie opportuniteit om dat toch bij het grote publiek te kunnen brengen. En om die, al is het maar 10 minuutjes, daarvan te laten proeven. En ik geniet zelf ook enorm van... een Mozart-symfonie na mijn eigen werk. Dus dat is zelf ook heel fijn dat dat gecombineerd kan worden.
1: Ja. Zijn er componisten naast Mozart die jou inspireren als componist? Als van vandaag, die je zegt van ja, daar kan ik bewust of onbewust... haal ik daar toch wel voor een stuk ook de mosterd?
0: Ja, ik moet zeggen, er zijn heel veel interessante componisten die vandaag leven.
1: Ja.
0: Ik ben een beetje... groot geworden met Helmut Lachenmann bijvoorbeeld. Ja. Een groot icoon van de hedendaagse muziek en de Darmstadtschool. Daar ben ik wel enorm door begeesterd. Maar daarnaast vind ik als componist vandaag is het ook uw taak om van Bach tot Mahler, om uw repertoire te kennen en om daar ook inspiratie uit te putten. Dus een combinatie van die beide is voor mij heel logisch.
1: Maar componeren doe je, veronderstel ik, in absolute stilte, of niet?
0: Ik heb die vraag nogal gekregen. En meestal wel, maar het hangt er vanaf in welke fase dat ik zit. Maar echt puur componeren, absoluut in stilte. Als het dan naar de computer moet overgezet worden, dan kan ik al eens iets opzetten soms op de achtergrond om de tijd wat te verdelen. Maar inderdaad, het echte componeren. Liefst aan de bureau, in stilte.
1: En dan speelt er zich van alles in je hoofd af. Want dat vraag ik mij af. Vraag dat mij bij schrijvers ook af, maar ook van componisten. Waar komt het vandaan?
0: Ja, waar komt het vandaan? Ik zeg het, je moet... Bij mij een compositie is altijd zoeken naar wat u triggert. Wat u vastbijt in u. En dat zijn bij mij vaak dagdagelijkse geluiden. Maar ook sociale situaties bijvoorbeeld. En de observatie van de wereld rondom ons heen. En dat proberen vertalen naar muzikale instrumenten. Dat is voor mij heel boeiend. En op die manier ontstaat het voor mij. Ja. Maar het is niet zo'n, vaak niet zo'n eureka-moment van nu komt het. Nee, het is een métier. Blijven proberen, blijven werken.
1: Maar heeft het ook iets... Er zit veel van jezelf in, maar... autobiografisch? Want een boek schrijven kan autobiografisch zijn. Kan een muziekstuk zijn van wie in muziek? Kan dat ook iets autobiografisch hebben?
0: Dat kan zeker. Er zijn ook wel wat voorbeelden van in de muziekgeschiedenis. Zelf voel ik dat niet zo heel hard. Ik ben vooral zo'n observator. Dus ik

0: Ik ben niet zo met mezelf bezig, maar eerder met wat zie ik rondom mij, wat hoor ik rondom mij en wat vind ik boeiend.
1: En dat is de basis.
0: Dat is de basis, ja.
1: In principe, dankjewel. We gaan nog met elkaar praten. Het is nog 5 minuten en dan gaan we naar jouw muziek luisteren. Maar we hebben eerst nog een stukje muziek van jou klaarstaan. Een van je miniaturen voor strijkkwartet uitgevoerd door het Desga-kwartet.

Een van de vier miniaturen voor strijkkwartet van Siebe Thijs, de componist van wie we vanavond nog muziek horen. Want het openingsconcert van het MA-festival hier in Brugge, waar we rechtstreeks bij zijn via Clara en VRT Max, begint zo meteen met muziek van hem. Siebe blijft hier bij mij zitten en gaat ook verder naar de muziek luisteren, want ik wil eigenlijk ook al weten wat hij van de Mozart vindt, want hij is natuurlijk, hij zei het zelf al, hij luistert ook graag naar muziek van Mozart, dus daar zijn we ook nieuwsgierig naar. Ondertussen loopt de concertzaal van het Concertgebouw in Brugge hier aardig vol. We hebben nog een paar minuten te gaan. Ik kan ook vertellen dat zometeen een paar mensen, onder andere de artistiek directeur van het MA-festival, het podium opkomt om het publiek toe te spreken en welkom te heten op deze bijzondere avond. We gaan dat u ook laten horen. En dit is nog muziek van Robert Schumann, zijn romances met Frans Springer en Jan Vermeulen.

0: En zo zijn we terug in de concertzaal van het Concertgebouw in Brugge. Het applaus is voor het orkest dat opkomt in Pomodoro. Maar we zien ook een aantal bekende gezichten in Il Pomodoro. Ook muzikanten van bij ons trouwens. Maxime Emiljanic is de chef van het ensemble van het orkest Il Pomodoro. En vanavond spelen ze dus twee symfonieën van Mozart en een horenconcerto van Mozart. Er is een pauze voor de 39e symfonie van Mozart, die komt na de pauze. Een van die grote laatste symfonieën van Mozart. Ja, en dus met nieuwe muziek beginnen, dat gaan we zo meteen horen. Misschien zeggen de twee mensen van het MA-festival die zo meteen het publiek komen toespreken ook waarom ze vandaag vanavond met nieuwe muziek beginnen, met die muziek van Siebe Thijs. Ik ben er al sinds heel nieuwsgierig naar wat dat ook gaat, hoe dat gaat klinken en hoe het publiek er gaat op reageren. En ik denk dat componisten met jullie muziek daar ook altijd nieuwsgierig naar zijn van hoe de reactie is bij het publiek. Siebe zit hier naast mij en we zullen hem vanavond nog wel vragen hoe hij het zelf ervaren heeft. Het is 7:58 op deze vrijdagavond. Zometeen stappen de twee mensen van het MA-festival het podium op. Het MA-festival dat vanavond begint, een hele week duurt. Hier in Brugge op heel wat plaatsen. Niet alleen in het Concertgebouw hier in Brugge, maar ook in verschillende kerken. En op bijzondere plaatsen, want dat willen ze eigenlijk ook doen met het MA-festival. Het is oude muziek brengen naar nieuwe plekken, naar nieuwe plaatsen. Onder andere naar een psychiatrisch centrum, onder andere een aantal concerten in een café. En daar zullen we vergezeld worden van een applaus. De twee mensen van het MA-festival. Artistiek directeur Anna Danilevskaya en Adèle Curage. We gaan eens luisteren wat ze te vertellen hebben.
1: Goedenavond, geacht publiek. Mijn naam is Adèle Curageant en als zakelijk directeur heet ik jullie van harte welkom op MA-festival. De komende 10 dagen mogen wij genieten van een schitterend programma. Het laatste dat werd samengesteld door Jan van den Borre, die 5 jaar lang het festival heeft vormgegeven als artistiek directeur. Ik geef het woord graag aan zijn opvolger, Anna Danilevskaya.
2: Honderd jaar geleden blies Wanda Nadowska het klavecimbel nieuw leven in. De dromen en de energie van pioniers, zoals zij dragen ons vandaag nog steeds. Ze brengen ons samen in Brugge. Het is een mooie gelegenheid om terug te denken aan Nadowskas woorden. Men mag de meesterwerken ooit het verleden nooit spelen, alsof men naar een begrafenismars luistert, verlamd door ontzag. Over enkele ogenblikken betreedt het gerenommeerd orkest Il Pomodoro het podium. Zij geven het startschot van het festival met een nieuw werk van Siebe Thijs. De componist verdiepte zich in klanken die symbool staan voor een begin. Een klok, een schoolbel, het ontkurken van een fles. En uiteraard de 3 openingsakkoorden van de 20e symfonie van Mozart die Il Pomodoro voor jullie brengt. Ook MA Competition start over enkele dagen. 12 jonge klavecinisten zullen het beste van zichzelf geven in de strijd om de prestigieuze eerste prijs. Ze zien de toekomst. Hun ontmoeting in Brugge zal voor hen en voor ons een memorabele ervaring zijn.
1: Deze editie van MA Festival brengt uitzonderlijk veel kleur en nooit eerder gehoorde klanken. Sopraan Karen Tierney en Wajdi Riahi, jazzpianist, laten hun werelden versmelten in de Sint-Anna-kerk. Postscript Ensemble en Elizabeth Hetherington voegen een muzikale laag toe aan de poëzie van de fascinerende Anne Sexton. En kunstenares Nel Maartens strooit een reusachtig bloementapijt in de stadshallen op de tonen van de cellosuites van Bach. Al dit moois zou niet mogelijk zijn zonder de artiesten, de fantastische vrijwilligersploeg en onze genereuze partners. Onze dank gaat uit naar hen en naar Stad Brugge, Concertgebouw Brugge en de Vlaamse overheid. Geniet van MA Festival.
0: Dat waren Anna Danilevska, de artistiek directeur, en dan de zakelijk directeur Adèle Cuidin-Jean, die eigenlijk het MA-festival hebben geopend. En daar is Maxim Emiljanichev met Il Pomodoro. En ze beginnen dus met die muziek van Sibetijs. Klingelen, rasselen, knisteren. Een creatie van het.

0: En zo begon het openingsconcert van het Maagfestival met deze nieuwe muziek van Siebe Thijs. Klingen, raschelen, knisten. Rinkelen, ritselen, knisperen of knetteren. En daar is Siebe op het podium. Want hij zat hier naast mij. Hij is naar het podium gegaan. Om het applaus van het orkest en van het publiek in ontvangst te nemen voor zijn nieuwe werk. Ja, altijd wel heel bijzonder om die nieuwe muziek te horen met de componist hier naast mij. Dat is ook niet iets dat we altijd, altijd kunnen zeggen. Ik ga er even, Siebe, we hebben eventjes, heel eventjes, want er gaan wat instrumenten af en bij komen. Siebe, dat is niet evident, denk ik, om zo je eigen muziek te horen in de première, maar het is wel genieten ook, geef toe.
1: Allebei. Genieten, stress, ja. Het is wel spannend, maar nu even op adem komen.
0: Ja, en denk je dan, zeg je dan, goed gedaan, Anil Pomodoro?
1: Ja, absoluut. Ja, zeker. Heel goed gedaan.
0: Een heel sfeervol stuk ook, hè?
1: Ja, dank u.
0: Ja, echt, ik wil het opnieuw horen.
1: Ja, dat is fijn.
0: Er zijn stukken die ik de eerste keer hoor waarvan ik denk van, misschien wil ik, maar dit wil ik opnieuw horen, ook omdat het zo, ja, het is zo sfeervol. Er gebeurt zoveel. Je speelt ook met volume. Je speelt ook, ja, heerlijk.
1: Dank u. Ja, dat doen ze wel heel goed, de contrasten opzoeken.
0: Ja, en dat is denk ik ook wel, misschien ten eerste dankzij het instrumentarium, maar ook Emiljanicev, die een man van
1: dynamiek. Ja, absoluut. Hij gooit hem wel in de strijd hier op het concert, ja, absoluut.
0: Ja, dan ben je dankbaar dat je zo iemand hebt natuurlijk, hè, die daarin meegaat.
1: Fijne samenwerking.
0: Super. Blijf bij ons om ook naar Mozart te luisteren, want Mozart komt eraan. Zijn 20e symfonie gaan we zo meteen horen. En dan een horenconcerto van Mozart met Johannes Hinterholzer. De hoornist, dan is het pauze. Misschien krijgen we nog wel een bis. En hier is hij, Maxim Emiljanicev, met de 20e symfonie van Mozart met het ensemble Il Pomodoro.

Live vanuit het Concertgebouw in Brugge in de concertzaal Mozart zijn 20e symfonie. Horen we niet zo vaak eerlijk gezegd. Hier met die Pomodoro onder leiding van Maxim Emilianichev. En ja, toch wel vier heel contrasterende delen in die symfonie van Mozart over de 20e. Zeker dat tweede deel. Serenade-achtige deel, heel mooi. En Maxim Emilianichev laat nu een aantal solisten recht staan. En het ensemble, die Pomodoro, ze hebben een heel Mozart-programma samengesteld. En dit is dus die 20e symfonie. Wat hebben we nog straks na de pauze? De fantastische 39e. En zo meteen meer Mozart met een van de horenconcertos die hij componeerde. Met Johannes Interhonsers, een hornist die er zo meteen bij komt. Een man die studeerde aan het Mozarteum in Salzburg. Eigenlijk daar ook aan het orkest van het Mozarteum in Salzburg eerste hornist was, verschillende jaren. En daarna ging spelen bij de Camerata van Salzburg. En heeft zich doorheen de jaren gespecialiseerd in de uitvoering op historische barokhoren en op natuurhoren. En heeft gespeeld bij ensembles die, ja, die we kennen. Concertos Musicus Fine, het ensemble van Nicolas Hanoukour, heeft hij nog vaak meegespeeld. Ook Il Giardino Armonico van Giovanni Antonini. En andere internationale ensembles. Ik ben heel benieuwd. Dat horenconcert van Mozart horen we in concert niet zo vaak. Zeker niet zo vaak ook op natuurhoren. Dat klinkt natuurlijk ook anders. Ik ga het daar meteen na het concert ook met hem over hebben. Want hij komt hier langs om daarover te praten. Wat nu eigenlijk het verschil is. Als je deze Mozart speelt op een moderne hoorn of op een natuurhoorn. Uiteraard is dat anders, maar ik wil daar wel het fijne van weten. En Maxim Emilianichev is heel enthousiast over Johannes Interhonsers. Hij zegt, dit moet je echt horen. Ze hebben dit ook deze week opgenomen hier in het Concertgebouw van Brugge. Dat is een cd die later verschijnt, want Il Pomodoro is bezig met een hele reeks cd's op te nemen met de muziek van Mozart. Niet chronologisch, maar telkens een vroege en een late symfonie gecombineerd met een concertant werk meestal. Daar is de hornist, Johannes Interhonsers, met Il Pomodoro en Maxim Emilianichev in dit horenconcert van Mozart.

Het derde horenconcerto van Mozart hier op het openingsconcert van het Maaffestival met Johannes Hinterholzer, de hornist, die een daverend applaus krijgt van het publiek. Hij speelde dit concerto samen met Il Pomodoro en Maxim Emilianichev. Toch wel heel bijzonder om dit werk te horen op natuurhoren. We weten dat Mozart 4 horenconcertos componeerde. Hij had ze toen niet opgenomen in zijn eigen catalogus. De reden daarvoor is niet heel duidelijk, maar we weten wel voor wie hij de muziek componeerde. Dat was voor Injas Luitgeb. Hij moet een uitstekende horenspeler geweest zijn. Was ook goed bevriend met Mozart en dat zette Mozart aan om concertos te componeren voor die Ignaz Luitgeb. En hier is hij terug, onze solist van vanavond, Johannes Hinterholzer.

0: Ja, heel veel appreciatie van het publiek voor wat hij hier heeft laten horen. Een bijzonder mooie klank van dat instrument. Niet evident om te spelen, die in de natuur horen. Maar ja, het klinkt ook in deze muziek van Mozart zoveel mooier, als ik dat zo mag zeggen, in vergelijking met een moderne horen. Heel dat karakter, heel die diepte. En er komt nog een hoornist bij, dus ik denk dat we een wis krijgen. Daar is Bart Siepers, die mee met Johannes Hinterholz op het podium komt. En ik denk dat zij nog iets voor ons hebben. Ik ben er eigenlijk zo goed als zeker van.
1: Which you composed during bowling, catering.

Ja, een heel fijne encore. Een van die 12 duo's die Mozart componeerde voor Horen Duo. Hier Johannes Hinterholtze en Bart Siepers samen. En u heeft het Hinterholtze misschien horen zeggen, dat is muziek die Mozart componeerde tijdens het bowlen, de bowling. Kegelstad werd dat genoemd in de tijd van Mozart. En we weten ook dat Mozart een Kegelstad trio heeft gecomponeerd. Daar zijn ook veel theorieën rond dat hij het gecomponeerd heeft met die bowlen in het achterhoofd. Het was een kort duo van Mozart, maar bijzonder fijn om in dat samen te horen spelen. En daar zijn de twee solisten nog eens, Johannes Hinterholtze en Bart Siepers.

0: Zo. Dat was het eerste deel van het openingsconcert van het MA-festival. Met dus eerst die muziek van Sibetijs en dan Mozart, een 20e symfonie, een horenconcerto en een heerlijke bis. Zo meteen komt Johannes Hinterholzer hier bij mij zitten, maar nog even met jou, Sibetijs. Ja, het is toch wel, als ik het dan heb over Maxim Emelianichev, het is iemand die met vuur en vlam dirigeert en ook communiceert met de muzikanten.
1: Absoluut. En ik moet zeggen, ik heb er heel erg van genoten om de Mozart, de twee Mozartwerken live mee te maken. Ja. Met die bom aan energie, maar ook die heel veelzijdigheid aan kleur die hij in de zaal tovert.
0: Ja, en hij hangt echt aan zijn muzikanten. Hij communiceert soms denk ik van dat ze een beetje schrik van hem zouden hebben. Hij communiceert ook heel direct. Hij duikt zijn orkest in, als het ware.
1: Absoluut. Hè? En het heeft ergens iets heel virtuoos. Hij is meester van de muziek.
0: Ja. Je kan Mozart op een andere manier benaderen, maar dit is Mozart die... Ja, waardoor, ja, je zou kunnen zeggen de moderniteit van afstraalt.
1: Absoluut. En daarom dat ik het zo ook fijn vind dat het dat mijn werk een kleine inleiding kon zijn.
0: Ja.
1: Waar ik ook wel die dynamiek in terugvond. En dan die speelsheid waarmee dat hij de Mozart brengt was heel fijn.
0: Ja, want nu heb je het gehoord. Je eigen werk in combinatie met de Mozart, dat is ook de eerste keer. En dat viel mee.
1: Ja, voor mij wel.
0: voor mij zeker ook, absoluut. Dankjewel, Sibetijs. Blijf bij ons zitten, want straks hebben we nog die 39e van Mozart. Maar ondertussen is de hoornist hier bij ons komen zitten. Johannes Hinterholzer, good evening. Welcome. Thank you for this great performance.
2: Thank you very much.
0: And first of all, what a wonderful instrument. Tell us something about the instrument.
2: Well, the instrument is a copy of a Bohemian model, which was played around the time of Mozart, maybe a little later, but it fits very well for this repertoire. And yeah, I love to play it.
0: Was this the type of instrument that Mozart had in mind when he composed these concertos?
2: Actually, exactly that. Exactly that. The horn, the history of the horn, yeah, goes back quite far. It is based on a physical phenomenon, the natural harmonic scale. And yeah, the specialty of the natural horn is that you produce the missing tones, which are not part of the natural harmonic series, but what you also would like to have when you play a concert, is done with the right hand in the bell. So that means there are a lot of different kind of sounds. And it's very interesting that Mozart had, especially to this instrument, a very close connection. Of course, also because of this friendship to Joseph Leitgeb, who was more than 20 years older than him.
0: And it must have been a wonderful player.
2: Yeah, absolutely. There are sources which say that especially his legato and his singing quality in adagios was very special. And
0: how difficult is that for you, the legato with this instrument? That's so difficult to play. Not only the legato, but especially the legato.
2: Yeah, exactly. It takes... it's a challenge by itself, the whole natural horn playing, but it also offers some really nice colors, some really it's very difficult to describe, but I think you could feel that it's more close to a language, you know. Yeah. With a modern horn, which I love to play, but it's more like saying always the same vowel. But here we have more different kind of vowels, and of course also different kind of consonants, because the metal is thinner and it responds quicker. And that's the big benefit of playing natural horn.
0: But there's also a wonderful depth in the sound.
2: It's so great.
0: I would call it human. It's kind of a human voice. Is that your experience too? Because you play the modern horn and...
2: I feel that too, yeah. And of course, maybe many instruments also claim it's close to the human voice. We say that with the oboe or with the cello. But I think... it's compared to a bigger dynamical range. and you can really sing softly, and but you could also, as we are doing it in symphonies, we can also produce a very brilliant and majestic sound.
0: Yeah. You play both instruments, the modern horn and the,
2: yes,
0: and the natural horn.
2: Yes.
0: Which is the most difficult to play?
2: That always depends on the kind of literature we are working on.
0: But if you play this Mozart on a modern instrument or on a natural horn?
2: I would say it is more difficult on the natural horn,
0: yes.
2: But if we... So I would say this concerto is maybe not the most difficult on the valve horn, on the modern instrument. But there are, of course, pieces on the modern instrument which are really ridiculously difficult.
0: Yeah.
2: And I played the Ligeti trio for violin, horn and piano, which is probably the most difficult thing I ever played.
0: Okay.
2: And there are different characters. It also is playing a lot with natural harmonic scales, but we are not used to play them on the modern horn so much. And that's why it makes these pieces very difficult.
0: There's always a discussion. This is a festival where there's old music, ancient music, and there's always a discussion what should the instrument on which you should play this music. Can we still play this music on a modern instrument and say it's Mozart? Some say that's not Mozart, that you're playing on a modern instrument that Mozart never knew.
2: Well, I'm playing also classical music a lot on modern instrument, and I think the meaning of the music is, especially we say everything composed before the year 1800 is much more connected to language than to sound itself. Yeah. And if we, I mean, the modern horn is in general a horn which includes, seven or eight different natural horns. You know, with a valve, I always make the natural harmonics series a half tone longer.
0: Yeah.
2: And with this kind of combinations, I actually am playing always natural horn included in one instrument.
0: Okay.
2: And if we see it like this, then I can make the modern horn sound a little bit like a natural horn. And I think it's this kind of knowledge is very important if we are playing opera, for example. In Mozart operas, each key each aria in a different key has a very special meaning. And this is very much connected also to the instruments we use.
0: Yes.
2: But I can kind of imitate a natural horn also on the modern instrument. That's why I prefer sometimes, I think if we're playing together with modern woodwinds, for example, then I feel that there's not the absolute need to play on the natural horn.
0: And you have the knowledge of the natural
2: exactly.
0: horn. But
2: and I can use it on the modern instrument as well.
0: Not everybody does this, of course, but you have this knowledge and you use it even on a modern instrument.
2: Exactly. That's maybe the difference. Yeah.
0: Okay. How was it to play with Il Pomodoro?
2: I know the orchestra since a long time, and I was very fortunate to make a recording with Il Pomodoro, I don't know, more than 10 years ago with a Haydn horn concerto. And we knew each other for quite a long time, and I love the orchestra, and I love to work with Maxim, who is really a fantastic conductor and musician. And I feel very lucky to be here tonight and to be able to play that beautiful concerto with this.
0: Thank you so much. We feel lucky to have you tonight.
2: In this hall, which is also really, really outstanding, beautiful.
0: And live on radio, so...
2: It's also something which makes it maybe not easier, but...
0: Okay,
2: but
0: thank you.
2: But it's very nice.
0: Thank you so much, Johannes Sinterholzer. Thank you so much. Ik ga toch even vertalen, want we hebben het gehad over een aantal elementen. Over het feit, moet je deze muziek die voor de horen uit de tijd van Mozart gecomponeerd is, moet je die ook echt spelen op een hoorn uit die tijd? Klinkt dat dan beter? Ja, Johannes Hinderhorst zegt, ja, ik speel ook moderne hoorn en ik speel natuurhoorn. Maar wat hij doet, hij zegt van, doordat ik natuurhoorn speel, neem ik die kennis mee ook als ik moderne hoorn speel, het repertoire. Want hij speelt niet alleen Mozart, hij speelt tot Ligeti repertoire natuurlijk. Want Ligeti heeft ook kamermuziek voor hoorn gecomponeerd. Dit is natuurlijk heel bijzonder voor hem om hier te staan met een ensemble waarmee hij 10 jaar geleden ook nog een Haydn-concerto heeft opgenomen. En nu, deze week, hebben zij hier dus dit Mozart-hoorn-concerto opgenomen. Il Pomodoro en Maxime Emilianichev. Ja, het is pauze hier in het concertgebouw in Brugge. Wat gaan we nog horen? Meer Mozart, want het is een echte Mozartavond. Zijn fantastische 39e symfonie. Hè. Dat is een van die laatste symfonieën van Mozart in de laatste jaren van zijn leven. Als hij tot een muzikaal hoogtepunt komt als componist in de symfonie, dat is voor straks. Maar laten we nu even op adem komen met deze bagatelle van Beethoven, gespeeld door Andreas Steyer.

Waarom geen Beethoven op deze Mozartavond? Natuurlijk, dit was een bagatelle van Beethoven met Andrea Steyer op pianoforte. We hebben Johannes Hinterholzer hier daarna gehad. Daarnet gehad, de hornist die zo ja, schitterend was in dat derde horenconcerto van Mozart. En dan merk je ook het publiek, denk ik te mogen zeggen, dat net ook doordat het zo'n fantastisch periode-instrument is, dat het publiek die klank echt aanvoelt en zo enthousiast is. En het was ook een heerlijk instrument om naar te kijken. En hier is je terug, Johannes Hinterholzer, met deze romance van Michael Haydn.

romance voor horen en orkest die Michael Haydn hoorde bij Mozart in dat derde horenconcerto en er zijn eigen arrangement van maakte. Hier opnieuw met de hornist die we vanavond in concert hoorden, Johannes Hinterholze, samen met Salzburger Hofmuziek onder leiding van Wolfgang Brunner. Het publiek sijpelt terug, ja, een beetje binnen, maar we hebben toch nog wat tijd te gaan voor het tweede deel van dit concert, openingsconcert van het Maaffestival, beginnen. En we gaan eens terug naar een van onze twintigers van Clara, die straks ook langskomt trouwens, Sterre de Cru, hier met Pieter Bogaert aan de piano, met muziek van Joseph Haydn, die we opnamen tijdens haar concert voor de twintigers in de studio Toets aan de Rijnslaan, een fragment uit de kantate Arianna Anaxos van Joseph Haydn.

Che morir vorrei uit de cantata Arianna Anaxos van Joseph Haydn. Een opname die we maakten naar aanleiding van de twintigers. Maakten we de Rijnslaan met Sterre de Cru, de mezzosopraan Pieter Bogaert aan de piano. En Sterre die komt straks hier bij mij langs, is ook op het concert. En ze zingt ook een concert tijdens het Maafestival in Brugge. En straks krijg ik ook het gezelschap van Jonathan van der Beek, nog zo'n twintiger. Toch fantastisch om te zien dat al die twintigers hier niet alleen doorbreken, maar ook hun plaats gevonden hebben onder de muzikale hemel, als ik dat zo mag zeggen. Hoornist Jonathan van der Beek komt omdat hij een van de hoornisten is in het ensemble vanavond hier in Pomodoro van Maxim Emilianichev. Ondertussen loopt de concertzaal van het Concertgebouw in Brugge terug vol voor het tweede deel van het openingsconcert. Met een van die fantastische grote symfonieën van Mozart, de 39ste. We hebben daarna nog de 40ste en de 41ste. En dan is het wat de symfonicus Mozart betreft gedaan op jonge leeftijd. Jammer genoeg, en dan wordt er vaak de vraag gesteld, stel dat hij nog 20 jaar ouder was geworden, hadden we dan nog meer fantastische symfonieën gehad van Mozart? Misschien wel, misschien niet. Wie weet dat hij alles al verteld had in die 41 symfonieën. We hebben al die andere mooie symfonie gehoord vanavond, die 20ste. Met veel vuur en enthousiasme vertolkt door Il Pomodoro. En ik zei het al tegen Siebe Thijs, de componist die hier zat. En Siebe vond dat ook, die Maxim Emilianichev. De manier waarop hij dit orkest dirigeert is eigenlijk fascinerend. Ik weet dat hij zijn voor- en tegenstanders heeft. Dat is altijd bij muzikanten die wat meer uitgesproken zijn. Hij zit ook aan het klavier. Hij is ook een klavierspeler. Ook daar heeft hij mensen, laten we zeggen, voor- en tegenstanders. Dat is altijd zo bij muzikanten, zeker bij muzikanten van dat allooi. Maar de manier waarop hij hier dit orkest dirigeert is toch wel fascinerend. Hij kent het natuurlijk ook, Il Pomodoro. Hij heeft al een hele reis afgelegd, een hele Mozartreis met dit ensemble. Waarbij ze dan al die symfonieën van Mozart gaan spelen. En niet chronologisch, maar altijd in contrast met elkaar. Want de contrasterende Mozart is net de interessante Mozart natuurlijk. En dat gaan we ook horen. Zonder twijfel contrasten, zo meteen ook in die 39e symfonie van Mozart. Die laatste symfonieën, waarin hij vooral wat experimenteert bij de blazers eigenlijk. Alleen al de keuze van bezettingen bijvoorbeeld. In de 39e die we gaan horen, gaat hij klarinetten inzetten in plaats van hobo's. Een symfonie later, dan zet hij weer hobo's in, omdat hij wil dat het scherper klinkt. Maar dan zijn er geen trompetten te horen en is er ook geen slagwerk te horen. En dan bij de 41ste gaat hij terug naar zeg maar, de normale samenstelling van het orkest, van het ensemble. En daar is Il Pomodoro. Ze wandelen het podium op voor die prachtige symfonie van Mozart, een van de symfonische meesterwerken uit zijn periode, zonder enige twijfel. En dan is het alleen op wachten op Maxim Emilianichev. Daar is hij. Geniet van de 39ste van Mozart live vanuit het Concertgebouw in Brugge.

Ja, wat een feest. Absoluut feest. De 39e symfonie van Mozart met die Pomodoro en Maxim Emilianichev. Ja, heeft er zelf ook ongelooflijk van genoten, denk ik. Het is een man van contrasten, zeker ook in zijn Mozart, maar het maakt het spannend van de eerste tot de laatste noot. En je ziet dat ook bij de muzikanten. Letterlijk een aantal op de tippen van hun tenen. Hier is hij terug, Maxim Emilianichev. Met die fantastische 39ste van Mozart. En hij roept de solisten, de hornisten. Ja, de blazers, de trompetisten, de paukenist natuurlijk. Heel belangrijke partij ook. En hij heeft daar zeker ook de nadruk op gelegd, op die partij. Dat zijn de blazers, de integrale blazerssectie. De contrabassen, de cello's, de... Trouwens, geen groot orkest, de Pomodoro. Ik heb ze geteld, 16 vrouwen, 15 mannen. Dat is mooi, in evenwicht met Emilianichev bij. En de strijkers natuurlijk. Voor een enthousiast publiek in het concertgebouw van Brugge. Terecht. Pure opwinding, die Mozart. Pure opwinding. En... ja, de gedrevenheid van Maxim Emilianichev. Die muziek heeft dat wel nodig. We hebben natuurlijk, ja, zeg maar 50 jaar geschiedenis met die muziek, uitvoeringsgeschiedenis met die muziek achter de rug. Als je bedenkt hoe het jaren 50, zelfs begin jaren 60 in Mozart-symfonie klonk. Met dubbel zoveel muzikanten. Kan nog altijd, natuurlijk geen probleem. Maar wat hij hier laat horen, na tientallen jaren Mozart-uitvoeringspraktijk, is toch wel heel bijzonder. Daar is hij nog eens en hij vraagt de muzikanten om het publiek te groeten.

0: Ik denk dat dat geklap van het publiek een teken is voor Emiliano Tjef om misschien toch nog iets te doen, muzikaal. Om toch nog iets te laten horen. En ik ben dan ook nieuwsgierig, want het is een verrassende man. Wat hij gaat laten horen, dat zou ook wel eens een verrassing kunnen zijn. Daar is hij terug, Maxim Emiliano Tjef. Ik denk dat hij nog iets heeft voor ons. We gaan eens luisteren. Nog eentje, zegt hij. Nog eentje. Dat is hij dus, hè? Ik dacht het wel. Verrassend, gewoon. Die twee beginakkoorden. En dat zal het zijn, de bis. Want wat speel je als bis na die 39ste van Mozart? En dat is natuurlijk ook een beetje een verrassing voor het publiek. Ze dachten, er komt nog wat. Maar nee, het is gedaan. En de muzikanten vallen elkaar in de armen. Het is een intense week geweest voor hem. Het is het slot van deze week, want ze zijn sinds maandag hier om deze muziek te spelen, op te nemen, te oefenen. Dus ze hebben er in Brugge een intensieve week op zitten. En het is hen gegund natuurlijk, want wat een uitstekende uitvoering. Ik kijk nu al uit naar de opname die ze gemaakt hebben hier in Brugge. Wanneer die uitkomt, dan zult u die natuurlijk op Clara horen, uiteraard. Als u wilt reageren op deze avond van het MA-festival, dan mag u zeker reageren via VRT Max in de app van Clara. Als u daar een bericht wil laten over wat u ervan vond, doe dat zeker als u dat wil. Absoluut, lezen we heel graag. Het publiek verlaat hier de concertzaal van het concertgebouw hier in Brugge. Maar wij gaan nog heel even door, want Jonathan van der Beek, een van de hornisten in Il Pomodoro, komt er zo meteen bij zitten. En nu al, want hij heeft het hele concert meegemaakt, Sterre de Cru, mezzosopraan. Dag Sterre, goeie avond.
1: Dag Mark, hallo.
0: Hoe vond je het concert?
1: Het was fantastisch. Wat een openingsconcert, toch?
0: Ja, en wat een dynamiek.
1: Wat een begeestering. Eigenlijk hadden de mensen de dirigent moeten zien. Want zoveel energie, het was fantastisch.
0: Ja, ja. Hij is eerder op de avond te gast geweest in de uitzending.
1: Oh, ja.
0: Hij had een zonnebril op gewoon. Het was een beetje Elvis Presley die binnenkwam.
1: Oh, my.
0: Het was dus echt wel heel bijzonder. Hij heeft het alleen... Hij spreekt in beelden, in grote beelden. En ik denk dat hij dat ook met zijn orkest doet. Maar het is ook fantastisch om de communicatie te zien met die muzikanten. Hij zit er bijna met de neus op.
1: Ja, die bewegingen vertellen alles. Alles wat dat hij wil, kun je gewoon zien in hoe die man op het podium staat. Dat is, hoe zeg je dat? Echt een tour de force.
0: Ja, ja. Ja. Wat vond je, Sterre de Cru, van het eerste werk wat we vanavond gehoord hebben? Van de creatie van Sybe Thijs?
1: Ja, die vond ik... Ik heb de tekst erbij gelezen.
0: Ja.
1: En dat idee met... Dus, het was een referentie aan het D-akkoord, las ik.
0: Ja.
1: En hij zag dat D-akkoord als een soort van start- en openingsakkoord. En dan ging hij dus bewegingen of geluiden zoeken die te maken hadden met een start. Dus het openritsen van een tas.
0: De bel.
1: De bel, ja. fantastisch. En dan ging hij zo dat D-akkoord opzoeken. Ik vind dat echt een heel goed gevonden idee achter het stuk. En het was ook een stuk met zoveel mooie kleuren. Ik werd er echt helemaal in meegenomen.
0: Ja, hij was zelf ook heel tevreden dat het uitgevoerd werd door Il Pomodoro en Emiliano Tjef, omdat hij er zich ook helemaal in gooide.
1: Ja, dat is...
0: Hij zei, je kan geen betere uitvoering.
1: Nee, wel, ik kan me dat voorstellen. Maar geschenk ook voor hem.
0: Want dat is ook een contrastrijk werk, hè?
1: Ja, zeker. Ja, er waren zoveel verschillende kleuren. En ik was echt geboeid. Ik heb geen minuut gedacht van, is dat hier nu bijna gedaan? Het was echt een heel boeiend, boeiend iets. Ja.
0: Sterre, het MA-festival is niet alleen voor jou komen kijken en luisteren naar concerten, maar zelf ook iets doen natuurlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Super.
0: Ja. Vertel eens.
1: Ik vermoed, is het op 9 augustus? Dat is erg, hè? Ik sla al die data door elkaar. op 9 augustus, de laatste festivaldag, dan kom ik langs met mijn ensemble, Jean Petit. En dan brengen wij een Frans barokprogramma. Dan brengen wij eigenlijk Versailles naar Lessewegen.
0: Ja, en hoe doe je dat? Versailles naar Lissewegen brengen?
1: Ja. We brengen eigenlijk Franse en Italiaanse componisten die vaak aan de hoven in Frankrijk, onder Louis XIV, maar ook Lodewijk XV bijvoorbeeld, hebben gewerkt. Italiaanse componisten ook die door Mazarin toentertijd eigenlijk naar Frankrijk werden gebracht om voor Frankrijk operas te schrijven. En dan bijvoorbeeld daar zit Francesco Cavalli bij, dus daar gaan we ook wat aria's uitbrengen. Dus het wordt eigenlijk een heel expressief concert. Veel opera en heel ja, theatrale werk.
0: Grote gevoelens.
1: Grote gevoelens, ja. Ja, daar hou ik wel van.
0: Ja, je was een van onze twintigers.
1: Ja.
0: Dat was wel fijn. En ik bedoel, voor jou ook. Denk ik. We hebben nog een fragment laten horen van Haydn. Ja. Die Arianna Naxos die je hebt opgenomen mm-hmm. bij ons in de toetsstudio. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wel fijn. Heeft dat iets betekend voor jou? Artistiek?
1: Ja, ja zeker. De twintigers, toen studeerde ik nog. En dat voor mij was dat echt een heel groot ding. En ja, voor jonge muzikanten is dat echt een hele mooie springplank. Dus je leert eigenlijk hoe dat je moet omgaan met media-aandacht. Maar je leert ook echt op dat professionele podium te staan. Programma's samen te stellen. Je ontwikkelt je ook als artiest. Wie ben ik? Waar sta ik voor? Hoe presenteer ik mij? En ook qua netwerken, qua zichtbaarheid, is dat echt een heel grote stap geweest voor mij. Ja,
0: het is een heel pakket, hè, inderdaad. Het wordt niet alleen beroep gedaan op het feit dat je een heel fijne jonge artiest bent, maar je moet ook kunnen communiceren.
1: Ja.
0: Maar dat is ook wel fijn tegelijkertijd, want je merkt met die communicatie dat je heel veel mensen bereikt.
1: Ja, zeker. En het is ook gewoon mooi, want er zijn zoveel jonge mensen die klassieke muziek of jazz of eigenlijk muziek in het algemeen beoefenen. En dan is dat heel mooi dat wij jonge muzikanten zo'n groot podium krijgen. Hè?
0: Jonathan van der Beek, jij bent er ook bij zitten. Jij kan ook spreken van dat podium. Ook een van onze twintigers geweest, want de tijd gaat snel. Je hebt vanavond al hard gewerkt bij Il Pomodoro. Met die, mag ik wel zeggen, dat vuurwerk van Maxim Emiljanichev. Dat ervaren jullie ook toch als een vuurbal, nee?
2: Ja, ik ben er nog altijd niet goed van. Beetje buiten adem ook, moet ik zeggen.
0: Is het waar? Ja,
2: ja toch wel.
0: Ja, het is een man van contrasten, hè?
2: Absoluut. Hij doet enorm interessante dingen met de muziek. Met symfonieën die we zelf al honderden keren hebben beluisterd. Maar toch verrast worden, zelfs in het concert.
0: Doet hij nog nieuwe dingen?
2: Ja, absoluut. Want we hebben deze week deze symfonie opgenomen. En hij heeft er toch nog allemaal nieuwe details in gevonden die we nog niet kenden tijdens het concert. Het is ongelooflijk hoe expressief hij is.
0: Dat is natuurlijk wel iets waar je moet mee kunnen omgaan als muzikant ook. Hè? Met iemand die daarvoor staat, die toch echt zijn eigen weg gaat en denkt van, ik doe dit nu.
2: Ja, zeker. Maar hij heeft daarmee wel echt een enorm reactief orkest. Ja, dat is niet met elk orkest mogelijk.
0: Nee.
2: Die zouden niet allemaal even goed kijken naar de dirigent, maar iemand die de muzikanten zo kan begeesteren, daar kijken muzikanten ook echt naar. En daar wordt ook naar opgekeken en dan kom je tot zo'n vuurwerk in een concert.
0: Maar het is wel vermoeiend, zeg je, want het is inderdaad ook iemand die constant communiceert en ook constant aandacht vraagt, hè?
2: Ja, absoluut. Ja, zeker.
0: Ja. Hoe gaat het met jou trouwens sinds de twintigers? Want ik zie jou overal in veel ensembles ook opduiken. Je hebt natuurlijk je eigen horen kwartet ook. Hoe gaat het met jou sinds die twintigers? Heeft dat voor jou een betekenis gehad?
2: Ja, absoluut. Zoals Sterren al zei, kan het niet beter beschrijven. Het is echt een springplank geweest. Een soort van label dat op u staat voor de rest van mijn carrière waarschijnlijk.
0: Ja.
2: Dat wordt echt wel, denk ik, als kwaliteitslabel gezien in het landschap. En dat heeft voor mij toch wel heel veel betekend, ja.
0: Ja, het is ook heel fijn, dat geldt voor jullie allebei en voor alle twintigers, dat jullie zo'n mooie opname in een mooie studio kunnen maken. En dat dat echt niet alleen een visitekaartje letterlijk is, maar je kan een visitekaartje geven waarbij je ineens alles kan laten horen en zien.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Dat is toch zo, hè?
1: Ja, zeker, ja.
0: Ja. Fijn dat jullie er waren. Jij bent toe aan rust, Jonathan. Toch wel. Na zo'n intensieve week met die man. Dankjewel. Staat er nog iets speciaals deze zomer op het programma? Of zeg je van platte rust?
2: Ik ga nu even een weekje naar de Alpen. Dus dat gaat heel veel deugd doen.
0: En Alpen en Horen, dat gaat heel goed samen.
2: En daarna hebben wij drie concerten met Corpus Quartet op het Midi Minim Festival in Brussel. Fijn. Zomer van Sint-Pieter in Leuven. En ook in Oud-Heverlee.
0: Ja. En in Oud-Heverlee, is dat in openlucht?
2: Dat klopt, dat is in het bos.
0: In het bos, dan kan je maar rekenen op goed weer. Maar ja, het is al heel de zomer behoorlijk geweest. Dus
2: dat zal deze zomer zeker geen probleem zijn, denk ik.
0: Geniet ervan. En Sterre, jij, fijn concert volgende week met de grote emoties.
1: Ja, zeker.
0: Die uit Frankrijk komen.
1: Dank u wel
0: allebei om langs te komen. Dank u wel, u thuis, om te luisteren naar deze uitzending van Clara Live van op het MA-festival hier in Brugge. We zijn er nog twee keer deze week, want het festival duurt natuurlijk nog de hele week. Tot en met volgend weekend, volgende woensdag en vrijdag zijn we hier live in Brugge. Dank u wel aan de hele ploeg. Sinds 6:00 hebben we uitzending om dat mogelijk te maken. Een fijne avond wens ik u nog. En als u meer klassiek wil, dan kan u nu naar Clara Continuo gaan. Als u zin heeft in jazz, dan blijft u bij Clara. Heel fijne avond.

0: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaberichs. In Brussel zijn twee verdachten aangehouden voor poging tot moord na een mesaanval gisterochtend aan het metrostation Beurs in het centrum van de stad. Twee mensen zijn toen naar het ziekenhuis gebracht, van wie er één ernstig gewond is. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet duidelijk. De integriteit van de Schengenzone met een vrij verkeer van personen is absoluut gegarandeerd. Dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken vanavond. Hij verwijst naar de massale toestroom van migranten de afgelopen dagen vanuit Marokko, die illegaal de Spaanse exclave Ceuta probeerde te bereiken, zowat 60.000. De minister zegt dat de meeste van hen intussen teruggekeerd zijn naar Marokko en dat het niet mogelijk is om vanuit Ceuta of Melilla, die andere exclave in Noord-Afrika, het Spaanse vasteland te bereiken zonder meerdere identiteitscontroles. De Schengenzone is een gebied van 29 landen, ook België, zonder binnengrenzen. Eerder vanavond heeft Italië het Schengenverdrag met Spanje opgeschort, met controles op alle vliegverkeer en scheepvaart vanuit Spanje. Ook Frankrijk en Portugal versterken de grenscontroles. In Indonesië is een piloot van Malaysia Airlines gearresteerd met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. De Maleisier van 39 was met een passagiersvliegtuig vanuit Maleisië naar Jakarta gevlogen en zou zelf ook onder invloed geweest zijn van ecstasy, methamfetamine en cocaïne. Volgens de douane verklaarde de man dat hem een beloning van €10.000 was beloofd en dat hij al 2 keer eerder drugs had gesmokkeld. In Indonesië staat daar een levenslange gevangenisstraf of zelfs de doodstraf op. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen. Dat is de wedstrijd tussen de landskampioen en bekerwinnaar van het afgelopen seizoen. Het versloeg Club Brugge na strafschoppen. Tom Boudeweel.
1: De eerste prijs van het seizoen is dus voor Union. Dat ging winnen in het Hol van de Leeuwen. Union bleef foutloos tijdens de strafschoppenserie. 5-5 bij Club Brugge miste aanwinst Tsawa. Club had nogthans alles onder controle na een moeilijke openingsfase met kansen voor Raoul en Fusaini. Topschutter Trezoldi opende dan de score kort na de pauze. De ingevallen Vermand miste een kwartier voor tijd de 2-0 en verspeelde daarna de bal aan McAllister die de gelijkmaker binnenschoot. Mechelen werd nog bijna de matchwinnaar, maar David redde op de lijn. Eindstand 1-1 dus en Union pakte uiteindelijk zijn tweede Supercup in 3 jaar van op de penaltystip.
0: En volgende week vrijdag begint de competitie met Club Brugge tegen KV Mechelen. Het weer nog, vannacht opklaringen vanaf het westen met kans op wat nevel of mist. Temperaturen tot 16 graden. Morgen is het meestal droog met zon en wolken. Temperaturen tot 28 graden, aan zee 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Brussel zijn twee verdachten aangehouden voor poging tot moord na een mesaanval gisterochtend aan het metrostation Beurs in het centrum van de stad. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, van wie er één ernstig gewond is. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De integriteit van de Schengenzone met een vrij verkeer van personen is een absolute garantie, dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken vanavond. Hij reageert zo op Italië, dat het Schengenverdrag met Spanje heeft opgeschort met controles op alle vliegverkeer en scheepvaart vanuit Spanje. Ook Frankrijk en Portugal versterken de grenscontroles. De aanleiding is de massale toestroom van migranten de afgelopen dagen vanuit Marokko, die illegaal de Spaanse exclave Ceuta probeerden te bereiken. Zowat 60.000 mensen zijn daarin geslaagd, maar de meeste van hen zijn intussen wel teruggekeerd naar Marokko. Er is veel kritiek op de bewaking van de grens, maar het is niet mogelijk om zomaar vanuit Ceuta het Spaanse vasteland te bereiken zonder identiteitscontrole. Dat ziet ook onze collega Roel Nonet in het uiterste zuiden van Spanje.
1: Ja, eigenlijk is die kans heel erg klein. De Europese Commissie die heeft ook al gezegd dat er nog geen mensen zijn overgestoken. En eigenlijk komt dat omdat er speciale regels gelden. Om van Ceuta, als je daar terechtkomt, om dan naar Spanje te gaan, om naar het Europese vasteland te gaan, zijn er eigenlijk nog wel checks. En zeker voor mensen die daartoe komen als migrant. Stel dat ze bescherming zouden genieten. Wat kan, kunnen ze niet zomaar oversteken zonder papieren de ferry nemen of een vliegtuig om naar Europa te reizen. En die kans dat er dan grote massa's mensen plots hier opduiken is eigenlijk heel erg klein.
0: Het weerfenomeen El Niño kan de komende 3 maanden nog heter weer veroorzaken, met in Noord-Europa droogte en in Zuid-Europa neerslag. Zo waarschuwt de WMO, de Weer- en Klimaatorganisatie van de Verenigde Naties. El Niño keert om de zoveel jaar terug, waarbij het oppervlaktewater van de Stille Oceaan sterk opwarmt. Dat brengt hogere temperaturen en ongewoon veel of ongewoon weinig neerslag met zich mee. Het is al een zomer van extreme en apocalyptische bosbranden, zegt VN-baas Antonio Guterres. En El Niño komt daar nog bovenop.
2: We have already endured the summer of extremes. Apocalyptic wildfires raging in Spain, France and far beyond. El Niño is adding fuel to a planet already on fire.
0: Ook de klimaatverandering maakt het weer extremer. En die, zegt Guterres, moet zo snel als mogelijk afgeremd worden. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen. Dat is de wedstrijd tussen de landskampioen en de bekerwinnaar van het vorige seizoen. Het versloeg Club Brugge na strafschoppen. Het verslag is van Tom Boudeweel.
3: De eerste prijs van het seizoen is dus voor Union. Dat ging winnen in het hol van de Leeuwen. Union bleef foutloos tijdens de strafschoppenserie. 5-5 bij Club Brugge miste aanwinst Tsawa. Club had nogthans alles onder controle na een moeilijke openingsfase met kansen voor Raoul en Fusaini. Topschutter Trezoldi opende dan de score kort na de pauze. De ingevallen Vermand miste een kwartier voor tijd de 2-0 en verspeelde daarna de bal aan McAllister die de gelijkmaker binnenschoot. Mechelen werd nog bijna de matchwinnaar, maar David redde op de lijn. Eindstand 1-1 dus en Union pakte uiteindelijk zijn tweede Supercup in 3 jaar van op de penaltystip.
0: Doelman Vic Chambare was erg tevreden met de mentaliteit van zijn team.
4: Ik vind het gewoon dat wij een goede match spelen op bepaalde vlakken. Op bepaalde vlakken kon het ook beter. Maar ik denk dat wij zeker onze mentaliteit hebben getoond en zeker goed hebben teruggeknokt om te laten zien dat wij Union zijn en dat wij zeker van een achterstand ook op een moeilijk veld met goede supporters ook. Die het altijd moeilijk maken voor een uitploeg. Maar ik vind dat we het goed hebben laten zien en dat we de kans hebben gepakt om terug te knokken.
0: Het weer nog. Vannacht opklaringen vanaf het westen. Kans op nevel of mist ook. En minima rond 14 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken. En temperaturen tot 28 graden. Aan zee een stukje frisser, daar 23 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Clara Live.